0: Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan verder dat verkeer voor je dan Flitsmeister met nog een flitser op de A2. Weert richting Echt bij Weert, opgepast bij 202.1. Dan de A13 richting Rotterdam bij Delft, 14.0. De A15, ook daar staan ze te controleren. Vanaf Gorkum richting Del bij Herwijnen, 108.4. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam, 7.9. De A27 richting Hilversum bij Almere, daar staan ze te controleren op 108.1. Dan de A28 richting Amersfoort bij Hulsthorst, 59.7. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren, 16.6. Dan de A35 richting Hengelo bij Enschede, 69.3. De A59 richting Breda bij Spankapelle, 111.9. De A67 dan vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel, 5.9. En de A79 Maastricht-Heerlen bij Valkenburg, opgewast bij 8.2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538. Vanaf 9 uur.
3: De lekkerste 90's en Zero's hits. Gekozen door jou.
2: De 90's en Zero's top 538.
1: Zometeen muziek van Robin Williams. Ook het zomerse jukel komt eraan. En eerst Olivia Dean. Dit is

0: Shakira en Burna Boy bij 538. Je hoorde Die Die.
1: De nacht van 538.
0: Uit de onderzoek is gebleken dat mensen 's nachts het eerlijk zijn. Dat komt omdat de nacht een intieme sfeer heeft, waardoor mensen eerder de neiging hebben om persoonlijke dingen met elkaar te delen. En toen dacht ik, dat wil ik wel eens met eigen ogen gaan ondervinden. Zijn mensen daadwerkelijk ook eerlijk? Toen dacht ik, dat kun je natuurlijk op één manier maar vragen. En dat is de vraag, ben je ooit wel eens opgepakt? Zo ja, maar voor. John, heb ik aan de telefoon. John, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Vertel eens, jij bent wel eens opgepakt, hè?
2: Ja, ik heb een paar jaar terug heb ik een keer gezeten, ja.
0: Waarvoor heb jij gezeten?
2: Voor een bankoverval.
0: Oké, dat is ook niet het minste, laten we eerlijk zijn.
2: Nee, wat gelijk heftig.
0: Hoe lang heb jij gezeten dan, John?
2: Ik heb 7,5 jaar gekregen toen.
0: Oké. En kun je iets over je daad vertellen?
2: Ja, het was eigenlijk via.
0: Oké.
2: Via een kennis van mij, die had een schuld in een gokhuis. En zijn vriendin werkte bij de bank. En zodoende zijn wij daar in betrokken geraakt.
0: Oké, en wat was het moment dat jij toen dacht dan, ik ga die vriend helpen in plaats van wat menselijkere dingen bedenken, als ik het even zo mag omschrijven. Ik ga een bank overvallen.
2: Ja, het geld.
0: Ja, dat is natuurlijk wel aantrekkelijk, natuurlijk een hoop geld.
2: Ja.
0: En jij zei dat zijn vriendin bij de bank werkte. Dus had jij inside information of zo?
2: Ja, anders zou je dat nooit kunnen doen eigenlijk.
0: Oh, want waarom niet dan?
2: Je komt niet bij het geld, hè, de bank.
0: Oké.
2: Dus zeg maar, de geldwagen was gekomen en toen heeft hij mij gebeld. En toen zijn wij de bank binnengegaan.
0: En ook gewapend en zo?
2: Ja, helaas wel.
0: Helaas wel. Waarom helaas?
2: Ja, voor de mensen die te werkten.
0: Ja, precies.
2: Achteraf besef je het pas.
0: Ja. Want hoe oud was je toen, John?
2: Ik was toen 25.
0: 25, ja, jeetje, jongen.
2: Ja, stomme keuzes.
0: Want hoe oud ben je inmiddels?
2: Ik ben nu 55.
0: 55. En hoe kijk je erop terug dan? Zoveel jaar later.
2: Met gemengde gevoelens. Ja, ik heb ervoor geboet en verkeerde keuzes gemaakt. En ja, het leven gaat op een gegeven moment verder.
0: Ja. Ja, dus je hebt er wel een soort van spijt van als ik dit zo hoor.
2: Ja, zeker wel. Ja, spijt naar de mensen die het hebben aangedaan.
0: Ja, snap ik, ja.
2: Niet naar de bank.
0: Nee, oké. Hey, en hoe is dat, hoe is uiteindelijk die bankoverval verlopen? Jij komt dus binnen, gewapend en wel. Je zegt, ik wil het geld zien, neem ik aan. Gaat het echt op de Amerikaanse manier zoals ik dat in films zie?
2: Nee. Bij deze bank moest je aanbellen.
0: Ja.
2: En toen deze open, toen ben ik naar binnen gegaan en heb ik mijn wapen getrokken.
0: Ja.
2: En toen heb ik de maat van mij binnen laten komen. En die is naar de kamer gegaan waar het geld lag, waar ze aan het tellen waren. En die heeft dat geld toen meegenomen.
0: Oké, en toen zijn jullie
2: gevlucht,
0: maar uiteindelijk ben je dus wel opgepakt. Dus het is wel ergens misgegaan dan.
2: Ja, die kennis die is opgepakt geraakt. En daar hebben ze geld thuis gevonden. Wat van de overval afkwam.
0: Ja.
2: En die kan praten. En toen is het balletje gaan rollen.
0: Oh joh, maar heb je nog contact met die kennis dan?
2: Nee.
0: Nee, dat kan ik wel voorstellen dat je daar ook best wel boos over bent, toch?
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Vooral op dat moment.
0: Ja, dat snap ik. En hoe kijk je daar nu op terug dan?
2: Ja, je hebt rust gevonden.
0: Oké, maar je hoeft hem op zich nooit meer te spreken?
2: Nee, hij woont ook niet meer waar ik verblijf.
0: Oké.
2: Hij is thuis.
0: Ja, jeetje, John, wat een verhaal, man. Maar inmiddels ben je helemaal uit het criminele circuit en zo. Je doet er helemaal niks meer mee.
2: Ja, vrouw, kinderen en werken. Kijk, belangrijk.
0: En achtervolgt het je nog wel eens?
2: Nee, je maakt er dan meer grapjes over.
0: Oké, maar je deinst er dus niet voor terug. Ik bedoel, ja, je deelt het nu ook gewoon.
2: Ja, kijk, iedereen maakt wel eens keuzes in het leven waar je later niet achter staat.
0: Nee.
2: Je bent dan nog jong en ja, dat denk ik niet zo goed naar.
0: Jeetje, John. Nou, dankjewel in ieder geval dat je het even met me wou delen.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dat stel ik zeer op prijs. En ik hoop dat je verder nog een mooi leven hebt.
2: Jawel, kom goed.
0: Lekker, jongen.
2: We hebben een kind, wou een overleven, hè.
0: Nou, kijk eens. Hey, John, dankjewel voor het delen. En nog een hele fijne nacht. Werk ze nog even.
2: Doei, een fijne nacht. Doei.
0: Hoi. De 538 van onderweg van je Direct. En het is Robbie Williams. Dit is Supreme.

Je hoorde My Blood. Over Direct gesproken, zometeen vanaf 6 uur zijn ze gewoon te gast in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En dan gaan ze nieuwe single My Friend natuurlijk live doen. Dus hoor je ze zometeen vanaf 6 uur in de 538 ochtendshow. Direct dus live vanaf de stage hier. Het is de 538, ik ben Kilian van Luijt met onderweg voor je zomerse muziek van Jonas Blue. Ook Fleetwood Mac komt eraan. En is Carol G en Bruno Mars. Dit is de nieuwe.

Jouw hits, jouw 50-jarig met een heerlijke classic van Fleetwood Mac. Je hoorde Everywhere. Ik Kiel van Leid hier, van harte welkom in de 50-nacht. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo in deze nacht. Niet dat er geen stroop in de klok zit. Mocht het wel het geval zijn, of überhaupt, weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Zo zie ik onder andere Renate voorbij komen met de vraag: Kilian, het regent alleen maar buiten. Ik ben er helemaal klaar mee. Heb je misschien wat zomers voor me? Natuurlijk.

Radio 538 met Oil City. Je hoorde Fireflies. Ik Rio van Luijt hier. En wist je trouwens over Oil City en Fireflies dat deze plaat is gemaakt omdat hij niet kon slapen? Ja, om 2 uur 's nachts zat hij op de grond in zijn kelder waar zijn ouders woonden. Met een pianotje op schoot. En toen ging hij gewoon wat deuntjes maken en weet ik het allemaal wat. Omdat hij gewoon niet kon slapen. En uiteindelijk is dus deze plaat uitgekomen. En toen zei hij: ik heb veel slapeloze nachten gehad. Weinig concrete dingen kunnen doen. Daardoor overdag ook soms helemaal niks waard geweest. Nou goed, jij en ik die nachtdiensten draaien weet als geen ander dat het af en toe het geval is. Maar dit is een van de beste nachten ooit uit mijn leven geweest. Mooi verhaal, joh. De Oil City en Fireflies natuurlijk hier in de 538. Ik ben Kilio vanuit met zometeen de muziek van Post Malone. Ook de favorite van Douwe komt eraan. Miss Kensington bij 538. Dit is Living For.

de kanaals bij 538. Je hoorde I Don't Need a Man. Ik rio vanuit hier met zometeen muziek van No Doubt. Ook Post Malone komt eraan. Nu is de favorite deze week van Douwe Bob.

3 uur met Post Malone, Jordan Chemical. Hey, als artiest moet je natuurlijk vaak dingen signeren. Hè? Bedoel, dan kom je ergens, dan wil iemand een fotootje met je... en dan gelijk ook eventjes weten... kan ik een handtekening krijgen, weet je wel? Post Malone, dat is echt waar, die zet dus tegenwoordig geen handtekeningen meer... behalve op borsten van vrouwen. Dat is echt waar. Hij kwam namelijk een keer ergens in een rij te staan... waarbij allerlei mensen een handtekening van hem bouw... op een schoen, op een album, op een LP-plaat. Nee, je kent het wel, weet je wel. Gewoon de doorgaanse dingen waar artiesten altijd dingen moeten opsigneren. Tot op een gegeven moment een vrouw zei... ja, wil je ook, mag ik ook je handtekening? Toen zei Post Malone, ja, dat is goed. Waar moet ik hem zetten? En toen trok ze zo de shirt omhoog. En sindsdien zei Post Malone, ja, ik signeer niks meer anders dan borsten.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Ze gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: 9 uur.
0: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 5.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
0: De 90's en zero's top 5.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat hij onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken, maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
0: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 538.
3: Goedemorgen, donderdagochtend is het. Op weg naar de 538 ochtendshow met Katrina en de Wave.

Robbie Swims en Mr. Know-It-All bij 538. Goedemorgen! Donderdagochtend. Oh, het weekend komt al lekker in de buurt, hè? Lekker! Even na 5 uur op weg naar een beetje een wisselende dag. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het wel lekker droog vandaag. Temperatuur 19 tot 20 graden vandaag. Op weg naar een nieuwe editie van de leukste ochtendshow van Nederland. De 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo ging het gisteren in de ochtendshow over paranormale zaken. En luisteraar Jarek hing aan de telefoon. Die had ook een bijzonder en mysterieuze ervaring. Wat dat was, hoor je over 5 minuten. Na Loreen bij 538. Dit is Tattoo.

0: Alex Warren en Passenger bij 538. Goedemorgen deze donderdagmorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo ging het gisteren over Bo van R. van Dorens. Ja, is bekend geworden dat hij terugkomt met het programma Het Zesde Zintuig. En daarin draait het eigenlijk allemaal om, ja, paranormale activiteiten.
1: Rick had een voorbeeld. Jij had ook een voorbeeld voor een team met Dolly Parton. En Jaek, die reageerde ook even. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij hebt ook zoiets bijzonders meegemaakt.
2: Ja, ik heb ook iets bijzonders meegemaakt. Dat was met Peter van der Hurk. Dat was jaren geleden, twintig geleden. En wij hadden kaarten van hem gekocht. Blanco, zonder naamopgave. Ja. En helaas, wij hebben een zoontje die is verongelukt. Maar we hadden een attribuut bij hem neergelegd, zeg maar. Een paar andere, ik had neergelegd, 70 stuks of zo. En hij haalt dat brilletje van mijn zoontje, haalt hij ertussen uit. Ja. En hij zegt exact wat er gebeurd is met mijn zoontje. Nee. Dat is een dingen die je nooit van je leven vergeet. Je denkt van, je hebt niks opgegeven, geen naam, geen adres, helemaal niks. En toch halen ze het er zo uit. Ik blijf het altijd knap vinden. Ondanks dat ik een sceptisch wegen ben.
1: Hij kon dit niet weten, op geen enkele manier.
2: Ja. Hij kon echt niks weten. En hij geeft ze daar zo alles op. En dat is wel echt super is dat. Als je dat ziet. Ik geloof er helemaal niet in. Nee. Maar als je dit ziet, dan denk ik van, joh, tof is dat.
1: Maar vond je het ook niet beangstigend op de een of andere manier?
2: Ja, het is wel beangstigend. Maar ja, er is toch wat tussen hemel en aarde. En dat iemand dat weet. Want hij noemde ook iets van mijn dochter op. En ik, nou, dat kan haast niemand weten. Dat is ook gewoon fantastisch. Okay. Dat bestaat, zeg maar.
1: Jij bent overtuigd, dat is duidelijk. Ja, fijn dat je even reageert hierop. Dankjewel. En een mooie dag vandaag.
2: Is goed, joh. Okay. Prima. Zelfde. Groetjes. Hoi.
1: Ja, dat is wel bizar.
3: Dat is bizar, man.
1: Als zoiets gebeurt, en jij hoeft maar één keer zoiets mee te maken om ervan overtuigd te zijn. Ja. Er zal toch wel iets meer zijn. Ja. En wat dat dan is. Het is ook wel lekker om het niet te weten, toch allemaal?
3: Soms, nee. Je wil niet alles weten.
1: Nee,
3: zeker niet.
1: Ook wel een beetje griezelig op de een of andere.
3: Het is ook wel goed om bepaalde dingen, dat je denkt, nou,
4: laat dat maar zitten.
3: Ja.

0: De hitheldin Anouk, are you kidding me? Bij 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Daar ben ik altijd even benieuwd naar. En de app van 538 is de plek waar je het aan me doorgeeft. Rechtsbovenin moet je even op het WhatsApp-icoontje klikken. Hou je dan de microfoon ingedrukt, kun je dus even je stem laten horen. En vooral dus, ja, hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? John.
1: Van de 538. Goedemorgen, Floris. Hier in Brespa, onderweg naar Limburg. Gas op die lolly.
0: Hey, gas op die lolly. Lekker, Jan.
2: Hey, goedemorgen, Floris. Ik wens iedereen een fijne donderdag. Doei.
0: Hoi, Jan. Ook jij een fijne donderdag. Stijn.
3: Ja. Goedemorgen, 538. We gaan weer naar de markt toe. Lekker kippies verkopen. Ja.
0: En ook, hier staat geen naam bij. Alleen PP.
4: Goedemorgen, Floris, jongen. Lekker knallen met die goede muziek van je. Hoppa.
0: Goedemorgen. Op weg naar de 538 ochtendshow met Last.

0: Somebody.
1: Lekker om weer eens te horen. Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody.
2: 538, Floris Molenaar.
1: Op weg naar de 538 ochtendshow met Bruno Mars en All My Soul.

0: de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. En in die ochtendshow ook weer kans trouwens op een heerlijk geldbedrag. 9:15, begin de dag met een mooi bedrag. Maximaal €538 in de wacht te slepen. Door jou vandaag dus. Als je lekker blijft luisteren, jouw kans om de portemonnee even te spekken. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer dus. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: Onderzoekje dat gedaan is, checken bij onze luisteraars, factchecken. Het ging een beetje over woonschaamte.
2: Ja.
1: 24% van de Nederlanders heeft daar zoveel last van dat ze liever niet thuis afspreken. En bijvoorbeeld een restaurant of een café kiezen om daar mensen te ontmoeten. Liever niet over de vloer. Maxime, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Heb jij een beetje last van woonschaamte?
3: Nou, ik zelf niet, eigenlijk.
1: Oh. Maar als jij mensen over de vloer krijgt, dan, joh, ook hoor je het een bende, maakt je helemaal niks uit.
3: Nee hoor, dat het is bij ons altijd wel redelijk opgeruimd.
1: Ah, oké. Okay.
3: Dus dat, dat scheelt.
1: Plug and play als het gaat om visite. Maar jij belt dan voor wat anders?
3: Ja, ik werk al in de airconditioning, dus ik kom hier vaak bij mensen in de slaapkamer.
4: Ah, kijk.
1: Nou, klap jij eens even aan de schoon, Maxime, wat je allemaal tegenkomt.
3: Ja. Nou, een heleboel. Maar er valt er wel eentje die komt er wel echt bovenuit.
1: Wat dan?
3: Nou, ik ben een keer bij een stel geweest in Amsterdam.
4: Ja. Ja.
3: En nou ja, van tevoren beneden twee hele nette mannen, helemaal niks aan de hand.
1: Ja.
3: Maar dat, dat ik omhoog liep om naar zijn slaapkamer toe te gaan, waar de airco moest. Ja, toen kwam ik al allemaal posters tegen en foto's, dat ik dacht, wat is dit?
4: Ja, maar van fijn of
3: nee, een beetje apart.
4: Ja, oké.
3: Ze hadden allebei hondenmaskers op en de een die was de chef, een leren pakken, latex pakken, dat soort dingen.
1: Ja.
3: Maar dan denk je dat je in een slaapkamer in komt, maar dat is een halve SM-kamer waar de airco moet hangen. Waarom het alles uitgesteld staat.
5: Oh.
3: En een vol trots laten zien.
1: Oh ja, serieus? Dat vind ik wel mooi.
4: Om geen schaamte hebben. Ja.
3: Waarom dus daar was de woonschaamte zeker niet. Maar ik schaamde me, voelde me niet helemaal
4: op je gemak.
3: Nee.
1: Maar dit waren de liefhebbers van het, zeg maar, wat ruigere soort
2: seks. Zeker ruig.
3: Ja, dat was wel het latexgehalte en het leergehalte en het zweepgehalte was vrij hoog.
4: Ja.
1: Maar wat doe jij dan? Ik bedoel, zeg je er iets over? Doe je net alsof het er niet is? Of het de normaalste zaak van de wereld is?
3: Ik heb wel een opmerking volgens mij gemaakt van, ik vond het wel een beetje, ik vind het wel een beetje awkward. Dus ja, nou ja, dit is van onze lifestyle. En, ze waren er heel open over, alleen
1: Niet jouw
3: dat
1: ding?
3: Dat ik een Amsterdammertje in de hoek zag staan en dat ik zag dat het een rubber was, dat was toch wel een beetje apart.
2: Een Amsterdammer? Nee.
4: Holy.
2: Of waren grote of...
3: Nou, laat maar zeggen dat ik er niet aan moet denken.
2: Maar, nou, heb je dus bij een BN ook een...
1: Een airco opgehangen?
3: Ja, ik heb verschillende BN's, ja.
1: Oh, wie dan?
4: Ja,
3: dat ga ik niet zeggen, maar
2: geef ze
3: dat vind ik niet zo netjes.
1: Nee, omdat jij net over dat rubber Amsterdammertje hebt verteld.
3: Nou ja, die Amsterdammertjes heb ik daar niet gezien.
1: Oké.
3: Nee, dat slaapkamer hou je op die manier wel een beetje privé, maar stak er wel met de kopperschouders bovenuit.
4: Ja, nou, dus zeker. Nou, ja. Stak die dat,
1: hij stak er zeker bovenuit, ja. Maxime, dankjewel. We gaan nog even naar Tobias. Tobias, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Jij reageert ook even op het onderwerp woonschaamte.
6: Ja, eigenlijk wel. Maar net zoals mijn voorganger die ik net aan ook mocht horen. Ja. Ik plaats dakramen. En wij komen natuurlijk ook op slaapkamers en badkamers.
1: Ja, en zolders. Ja.
6: En je moet ook naar boven toe. En ja, ik heb er nog eentje met mijn maat wel samen staan op het netvlies. Dat als je naar boven loopt, op elke tree gewoon een volle luier zag liggen.
4: Oh nee.
1: Oh.
6: Ja, echt. En dan denken we zelf ook van, joh, we komen binnen. Het hoeft nou niet helemaal spikkerspan en schoon te zijn. Maar
2: een beetje span kan
6: Nou, en dan vooral ook, ja, weet je. Je weet dat je in het werk zit en je wordt natuurlijk een beetje smerig van stof en dergelijke. Maar als je zelfs je handschoenen moet aanhouden om de trapleuning op te lopen.
4: Oh,
6: dan weet je ook wel hoe laat het zal zijn met schoonmaken.
1: Maar kom jij dan ook wel eens op plekken dat je denkt van, nou, dit is echt een smerig.
4: Hier ga ik gewoon niks doen.
1: Dit ga ik niet doen.
4: De mazzel.
6: Nou, ik heb het voordeel, ik ben als ZZP'er aan het werk en ik werk met een collega al bijna 8 jaar samen. Ja. En die heeft ook zijn eigen agenda en wij huren elkaar eigenlijk in.
5: Nou, dus jij bent...
6: En dan op een gegeven moment zegt mijn collega ook van, hoe is het hier? Waar gaan we heen? Nou, we eten vandaag gewoon maar in de auto en we moeten misschien nog even een belletje plegen voor de koffie. Tobias zelf denkt, oké, gezellig.
1: Ik snap hem. Tobias, dankjewel, leuk dat je verbelde. Even over de woonschaamte. Hier nog een berichtje binnenkomen. Die zegt, ja, ik heb heel lang woonschaamte gehad, maar toen mijn ex-vriendin verdween, was het in één keer afgelopen.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, samen weer.
0: Ja.
1: En op tijd, hè?
0: En op tijd, ja.
2: Was het druk op de weg, of niet? Nee, door de staking.
1: Dat was het laatste stukje eventjes vanaf Loosdrecht hier naartoe. Het is een beetje druk. Ik denk, het zal me toch niet gebeuren. Nee, maar het viel heel erg mee.
2: Oh, wat fijn, man.
1: Het was in Amsterdam ook vrij rustig. En ik kon normaal parkeren hier. Dat is ook wel lekker.
0: Dus
1: je komt niet naar de Wasstraatrek van die Napels.
0: Alles zat mee eigenlijk. Daar komt het op.
1: Alles zat mee.
0: Nou, wat heerlijk.
1: De hele week eigenlijk al.
0: Oh,
1: ja, de hele
0: heb
1: week.
0: Heb je een geluksweek, ja?
1: Want ik ben nou heel druk natuurlijk voor mijn theater gebeuren.
0: Oh ja.
1: Dus het wordt nou steeds serieuzer natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik heb 5 oktober heb ik al mijn try-out. Dus dat wordt allemaal wel spannend. Zo. Ja, wat nu...
2: Ja, jij zou nog een keer die zangles van je opnemen. Maar daar horen we vrij weinig van, Arie.
1: Ja, maar ik weet ook niet of je dat horen wil.
0: Ja, nee, ja, dat willen we heel graag horen.
1: Oké, ik heb hem bij me. Ik ga hem volgende keer ga ik hem...
0: Heb je hem bij je?
1: Ja, maar dat nummer is wel is geheim, hè.
0: Ja.
1: Het is wel een geheim nummer. Het moet een grote verrassing worden.
0: Ja.
1: Oh. Inderdaad al een verrassing dat ik ga zingen, maar... Dus, en ik heb vanmorgen een leuke actie. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben.
0: Nee, ik heb niks gehoord.
1: Ik heb een actie heb ik vanmorgen bedacht. Oh. Met stuur je krultang, je oude krultang op naar Café de Amstel. Want er wordt een stukje in mijn show.
0: Ja.
1: En dat met de taxi heb dat te maken. Want ik had die bijnaam die krultang. Dus ik heb bedacht, als mensen die kunnen allemaal een oude krultang van je oma, van je vriendin, van wie... Het liefst van de jaren 90, namen opsturen.
0: Ja.
1: En wie weet, als je dan in het theater bent, dat ik ook jouw krultang dan ga gebruiken.
0: Nou, dat zou een enorme eer zijn.
1: Dat zou een enorme eer zijn. Ja. Krultang van Arie, nou mooi toch. Dat gaat helemaal goed.
0: Ik zou nog heel even nadenken over de actie.
1: We gaan het meemaken. We gaan het zien.
3: Want zo krijg je weinig krultangen.
1: Mag ik jouw krultang?
3: Nee.
1: Ja, maar waar gebruik jij je krultang voor? Zijn dit hele kleine krulletjes? Of?
0: Oh, zo.
1: Ik heb een keuzemenu voor jullie.
0: Oké. Leuk.
1: Ja. Je hebt dat nummer wat van de week is gezongen door Parachute.
0: Ja.
1: Daar heb ik er eentje van. Ik heb er eentje van een lastige man die ziek is.
0: Ja.
1: Of een rommelig huis wat we vanmorgen over hadden.
3: Doe maar wat.
1: De huizenschaamte.
0: Nou,
1: jezus. Dus een keuze aan jullie.
0: Dan moeten we kiezen. Ja, dan doet de laatste maar, de rommel.
1: De rommel, de rommeldag. Ja. Nou ja, ik hoorde het dus vanmorgen, ik las het eventjes mee.
0: Ja.
1: En ik kreeg uiteraard weer inspiratie. En wat is het nou?
2: Nou.
1: De man komt bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, het is verschrikkelijk. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, die huisgenoot van mij. Hij zegt, het hele huis stinkt verschrikkelijk. Hij zegt, maar hoe komt het dan? Hij zegt, hij heeft geiten in de rondlopen, kippen, konijnen, cavia's. Het hele huis stinkt naar de pissen, naar de stront. Dan zegt die man, maar dat is toch niet zo moeilijk? Hij zegt, hoezo niet zo moeilijk? Hij zegt, kun je dan niet even een raampje openzetten? Hij zegt, ja, ik ben gek, vliegen mijn duiven weg.

0: in die ochtendshow. Om 9 uur tellen we verder af op weg naar de nummer 1 90's and Zero's hit van dit moment. De 90's and Zero's top 538. Sowieso trouwens een heerlijke dag te gaan in de lijst. Vandaag onder andere dit op de planning.
1: 185.

0: 538. Stella Lefty en Boston bij 538. Goedemorgen. Oh, een paar slokjes koffie ben je nog verwijderd van een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Ze staan weer voor je klaar, Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe donderdag in. Nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3058. Kom je dan in de uitzending zo meteen in de ochtendshow? Ben je de eerste luisteraar? Open je de ochtendshow vandaag? En komt het t-shirt jouw kant op? Het collectors item met Ik was de eerste luisteraar t-shirt. Kan dus voor jou zijn, heel makkelijk, door nu je telefoon te pakken en te bellen 0909-3058. Heb een heerlijke donderdag en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. En dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. En dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben daarna uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboten en duikers. Uiteindelijk is hij gevonden. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar in de kwartfinale verloor van de Zandschulp in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Gaan we naar het weer. Vandaag is het vrijwel droog. Zon en stapelwolken. En het wordt 19 tot 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan eens even kijken of er al files staan. Rick weet dat.
3: Ja, ik weet het zeker. Er staan geen files.
0: Nou, kijk aan. Dat is goed nieuws. Dan gaan we even naar de eerste luisteraar via 0909-3058. De oproep bij deze om even te bellen. Dus 0909-3058. Zou je het leuk vinden om vanochtend de radioshow te openen? Want wij hebben een eerste luisteraar nodig om dat te doen. Dan kun je dus nu even bellen. 0909-3058. De eerste luisteraar. Daar ligt een prachtig t-shirt voor klaar.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Zometeen vanaf 9 uur.
12: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
11: De 90s en zero's top 538. Begin de dag met een lach.
13: Goedemorgen!
12: Tim, Rick, Niels en Florentien.
10: De vijfde. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Zometeen vanaf 9 uur.
12: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
11: De 90s en zero's top 5 3.

0: Jake Giles Band en Thunderfalls. Die met het fluitje, weet je wel. Dat is altijd een vrolijk begin van, in dit geval, de donderdag. 6 over 6. Nou,
1: hey,
0: we zijn er. Hey Rick, goedemorgen. Hey Niels, hey Flo. Hallo, hallo, hallo.
1: En hey luisteraars.
0: Ja, zijn er ook weer bij. Onze lieve luisteraars.
2: Dat hopen we dan maar, toch?
0: Vlak ze niet uit.
1: Er zijn zoveel luisteraars.
2: Oh. Okay.
0: We hebben een hoop luisteraars, ja. Dat is een gezelligheid op de vroege ochtend. Laten we meteen maar even naar Feyenoord gaan. Die heeft gisteravond in Barcelona... ja, toch wel een klein tikkie op de billen gekregen. Van,
2: ik vond Feyenoord niet slecht, hoor.
0: Nee, het waren niet slecht.
1: Feyenoord speelde gewoon hartstikke goed.
0: Maar ze kwamen er wel achter hoe goed de wereld op is. Rotterdammers knokten zich... of knokten, maar zodra Barcelona het gaspedaal indrukte... sloegen ze toch toe daar in de Nou Camp. Het werd uiteindelijk 5-1. Trainer Giovanni van Bronckhorst was ondanks de ruime nederlaag... niet geheel ontevreden.
3: Ik liep voor de wedstrijd tijdens de warming-up nog even de kleedkamer rond... en dan zie je die mooie Champions League badges... en dan zie je 18 badges met een debuut erop. Dus dat laat ook zien, zeg maar... dat het ook voor mijn spelers de eerste ervaring is geweest op dit niveau.
0: Ja, nou ja, het is ook...
2: Nee, ik vond het grappig uiteindelijk inderdaad. Iedereen zei dat al, hoe leeg dat stadion zit.
0: Ik heb het niet gezien uiteindelijk, hoor. Maar,
2: nou ja, als je daar op vakantie bent... had je daar prima een potje voetbal mee kunnen kijken. Oh. Ik denk dat het nog niet eens voor een derde gevuld is.
1: Als bizar leeg.
0: Gisteren even...
1: Dus, en het klote weer, man. Het regende als een gek.
2: Zo.
0: Jullie kunnen wel gewoon normaal op een kanaal kunnen jullie naar die wedstrijd kijken. Ik moet iedere keer

0: Hier moet ik zo'n Ziggo-app moet ik installeren op mijn Smart TV. En dan moet ik een code intoetsen.
1: Oh,
0: en,
1: maar jij hebt geen Ziggo?
0: Nee.
2: Nee.
1: Jij hebt alleen, jij hebt nog Boero.
0: Nee, ja, wij hebben KPN, hebben wij.
1: Oh, oké. Okay, ja, daar zijn de wedstrijden.
0: Ik heb ook geen Ziggo. Nee, dus dan ben je veroordeeld tot zo'n app.
1: Maar ik zag inderdaad het regenen in Barcelona. Maar ik had het idee, ze moeten nog wel even bij het nieuwe stadion even goed naar de bitumen op het dak kijken.
2: Niet te geloven.
1: Hebben die beelden gezien van waar die verslaggevers zaten? Zo het gutste daar het echt gutste. Gewoon.
0: Ja.
1: Echt naar binnen, niet normaal.
0: Wij gaan even naar Marcel. Marcel, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Grasmaaien in Leidse Rijn is wat je gaat doen.
1: Oh.
3: Ja, dat is mijn eerste project, ja, klopt.
0: Je eerste project?
3: Ja.
0: Is vandaag dag 1 op de grasmaaier?
3: Dag 1. Maar ik bedoel, het is vandaag start ik weer met het eerste project in Leidse Rijn. En zo ook verschillende projecten in Nederland.
0: Maar je hebt je eigen grasmaaierservice?
3: Ja. Nou, ik werk wel in loondienst, maar ik heb mijn eigen grasmaaier bij me, zo'n zitmaaier.
0: Ja.
3: Heb ik achter op de bus staan, dus ik rij overal naartoe.
1: Vind ik toch altijd een soort magisch ding.
0: Lekker werk, man, hè, toch? Een beetje grasmaaien.
3: Met goed weer wel, want ik heb geen dak boven mijn hoofd. Maar, het is zo'n zeroteur maaien met van die hendels, dus je kan hele korte bochten maken, zeg maar.
0: Ja, ik ken ze, ja.
3: Nou, heerlijk werk, hoor.
0: Ja, dat geloof ik.
3: Voor betaald ook.
0: Ja, nou ja, het is volgens mij vrij ontspannend, toch, als je daarmee in de weer bent?
3: Ja, het is heerlijk werk. Je kan niet met meer plezier naar je werk gaan, denk ik. En dan met jullie in mijn oortje, dat is helemaal goed.
2: Mag ik even een vraag stellen, want jij bent natuurlijk grasspecialist. Waarom is het gras altijd groener bij de buren?
1: Serieus?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat niet aan het gras ligt, maar meer aan de mensen.
0: Ja, dat zal het zijn, ja.
2: Je bent best wel ook een aantal spreekwoorden en gezegd is met als het gras twee kontjes hoog is.
0: Het gras voor de voeten wegmaaien.
2: Oh, en geen gras over laten groeien.
0: Nee,
3: precies.
2: Een addertje onder het gras.
0: Ja? Nou,
1: dan moet je oppassen.
2: Zo groen als gras.
0: Ja.
3: Daar had ik nog niet bij stilgestaan allemaal, maar je hebt helemaal gelijk.
0: Daar ga jij vandaag over naast denken. Maar ik kan me voorstellen, beste Marcel, dat jij de afgelopen weken dat je niet zoveel te maaien had met die hitte.
3: Nou, het ging toch wel door, want het onkruid, gek genoeg, dat gaat gewoon door. Die heeft helemaal geen water nodig, blijkt het. Dus,
0: dat groeit, maar het gras blijft stilstaan.
3: Ja. Maar ja, gelukkig kunnen we nou weer volop erop.
1: Maar gras heeft ook weinig nodig, toch? Zeker. Voor mij is het twee buitjes, een zonnetje erop en het wordt weer groen.
3: Ja, precies. Het is denk ik het sterkste plantje ter wereld. Want het komt gewoon weer terug, hoor. Ook al was het helemaal grijs.
0: Ja.
3: Dan het komt gewoon weer terug.
0: Hé, maar dat is goed nieuws voor jou, toch?
1: Ja.
3: Ja, zeker.
0: Je houdt gewoon werk. Gefeliciteerd, je bent vandaag...
4: De eerste luisteraar.
3: Hartstikke mooi, dank jullie wel.
0: Je krijgt van ons een t-shirt toegestuurd.
3: Hartstikke mooi.
0: Maak er een geweldige dag van en blijf lekker luisteren, Marcel.
3: Ja, dat doe ik zeker.

0: Douwe Bob en I Believe om 16 over 6 in de ochtendshow. Even leuk nieuws voor de mensen die de A28 dagelijks rijden. De brug is weer open.
1: Oh, wat een feest. Ja. Is hij weer mooi hersteld?
0: Nou, dat weet ik niet, maar hij is wel weer open. Ik hoop dat hij hersteld is.
1: Je rijdt er toch overheen dat je denkt bij jezelf,
0: ik denk dat je niet eens door hebt dat je er overheen gaat.
1: Echt niet?
0: Nee, want het is een
1: rare brug.
2: Nou, je ziet het niet heel duidelijk.
0: Je ziet het niet duidelijk als je er overheen gaat.
2: Het is niet een brug.
0: Ik was me er ook eigenlijk niet zo van bewust dat daar een brug in de snelweg gaat. Het is niet een, inderdaad niet met slagbomen en één die open gaat. Het is eigenlijk meer een soort viaductachtige constructie.
2: Oh, en in de snelheid ben je er zo overheen.
1: Ja, ik zeg gas erop.
0: Ja, ik zou inderdaad wel een klein beetje gas geven. Dat je, stel dat hij instort, dat je een soort eroverheen
3: vliegt. Krijg je die beelden van Italië zo voor je.
1: Dat is toch bij Genua, toch?
2: Ja. Nou, hebben ze snel opgelost, toch?
1: Ja, zeker.
2: Kunnen we ook, ik heb wel het idee dat ze zeggen, joh, we plakken er even 24 uur extra aan om te kunnen zeggen, hij is eerder open gegaan.
0: Zou dat het zijn?
2: Ja, 100%. Ja. Maar het is wel super fijn. Grappig is, in Utrecht heb je in de stad ook een brug. Dat is een harmonica-brug, heet dat.
1: Oh.
2: Dat is een, moet ik even denken, als je richting de Bijkorf gaat.
1: Ja, ik heb de Bijkorf niet in Utrecht, maar goed.
2: Maakt niet uit, maar die brug is er een maand uit geweest. Er waren heel veel klachten van omwonenden. Omdat als ze, dat had met de verbinding te maken, als de bus er dan overheen reed, hoorde je het. Kudum. Die mensen die daar omheen wonen, die worden
1: gek.
2: De hele tijd, maar jaar in jaar uit. En dan gaan er per minuut gaan er 4-5 bussen overheen. Ja. Kudum. Dus die brug is er een maand uit geweest.
1: Ja.
2: Utrecht, totale chaos. Brug op een boot en een ponton en dit. En we gaan opnieuw lassen en verbinden. Wat denken jullie? De brug ligt nu sinds een paar dagen terug. Dat er aan de hand is.
0: Ik denk dat hij hier nog steeds...
3: Maar dan
2: er is niks veranderd aan die hele brug. Er is mega veel geld uitgegeven.
1: En nog steeds kudu.
2: En nog steeds, zoals, ik zag gisteren een filmpje voorbij komen. Dan laten ze natuurlijk ook, je kan er onderdoor lopen. En dan staat ook een man die daar in de buurt woont. En ik denk dat hij het comité voorzit. En die zegt ook tegen het, er zit of wij steeds op de pauken geslagen worden.
0: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Ik weet, het liedje Jive Talking van de Bee Gees is op deze manier tot stand gekomen.
2: Is dat zo?
0: Zij moesten iedere dag over een brug waarbij je ook dat kudukudung, kudukudung. En toen dachten ze, er zit een ritme in. Ja. En daar hebben ze een liedje van gemaakt.
2: Ja.
0: Dus wie weet dat we nog vanuit Utrecht...
1: Guus Meeuwis.
0: Henk Westbroek weer. Logie. Wie weet leidt het tot inspiratie. Maar weet dus, op de A28 kun je weer gewoon de normale route rijden. Dat is fijn, dat scheelt een hoop omrijden. Vanochtend hier bij ons in de ochtendshow, te gast de mannen van Direct.
1: Nou, als het doorgaat.
0: Ja, nou, dat is een beetje een ding. Die hebben nogal wat apparatuur bij zich. Tenminste, als Direct komt, staat er hier altijd een gigantische vrachtwagen voor de deur.
2: Ja.
0: En dan kunnen ze hier keurig netjes al die spullen met de lift naar boven brengen. Want wij zitten met onze studio op de eerste verdieping.
1: Ja.
0: Maar de lift hier is kapot.
1: Oh.
0: Ja.
2: Vannacht kapot gegaan of zo?
0: Nou, nee, die schijnt al heel lang kapot te zijn geweest. En ze hadden het idee, ze zouden hem, dacht ik, gisteren herstellen. Maar de monteur die is geweest, die kwam er niet uit.
1: Dat was Huub Stapel. Ja.
2: Maar die moest ook even bellen met 1960. Van, wij zitten in de 90's en de zero's, maar die lift die zit in de
3: 60's. Maar lift. Er maar niet in.
1: Onze lift is echt eng.
0: Ja, het is een enge lift.
3: Ja, is een
2: maar even, ik heb in een flat gewoond en als daar de lift kapot was, was er binnen anderhalf uur altijd wel de monteur. Ja. En als er echt, laten we zeggen, een onderdeel niet was, dan moest je een dag wachten of twee dagen. Ja. Maar dan was het altijd wel opgelost. Maar jij zegt...
0: Daar is anderhalve maand is hij kapot. Maar er is zoveel apparatuur mee met de mannen dat we moeten uitwijken naar een andere live studio.
1: Gaat hij niet naar beneden?
0: Ik heb geen idee wat er met aan de hand is. Ik heb alleen doorgekregen, hij
2: zit er niet iemand meer in al?
0: Nou ja, dat zou ook best kunnen.
2: Dat Miss Montreal dan nog een keer in dat geval zou ik zeggen.
1: Ik druk ze even op.
0: Misschien dat we toch eens moeten kijken. Maar,
2: of een artiest vermissen.
1: Ja.
2: Want het is de artiestenlicht.
3: Maar het is geen lolletje hoor, om vast te zitten.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Heb je dat wel eens gehad?
3: Ja, heb ik vroeger als kind wel eens gehad.
2: Ja?
3: Ja. Ja, dat vond ik verschrikkelijk.
2: Maar had je op een knopje geduwd? Ik vind jou namelijk ook wel echt een beetje...
3: Nee, ja, dan ga je aan die deuren. Ik heb aan die deuren zitten rukken. Nou, dat maakt alleen maar erger natuurlijk.
2: Maar hoe ben je
3: ik heb denk ik wel anderhalf uur vastgezeten.
2: Nee.
3: Ja, het is echt heel naar, heel eng. En zeker als kind.
0: Ik vind het ook vast in de lift, dat is mijn grootste angst.
2: Maar hoe ben je er? Heb je uiteindelijk...
3: Uiteindelijk heeft zo'n mannetje, dat was dan in een hotel, heeft mij dan eruit gehaald. Heeft die deuren kunnen openen. Maar
2: had je wel verbinding met iemand? Want je duwt dat op zo'n knopje.
3: Ja, op zo'n knop.
2: Dan...
3: Nou ja, dus uiteindelijk. Maar dat duurde heel lang. Ik vond het echt verschrikkelijk.
0: Ja, snap ik wel, Maar het is, want je hebt ook zo'n alarmknop.
3: Ja.
0: Maar daar werd niet op gereageerd.
3: Ja, dat duurde heel lang.
0: Oh.
2: Zat je alleen in de lift?
3: Ja.
1: Oh.
3: Ja, dat is eng hoor.
0: Ja, dat snap ik.
1: Wat stel dat je moet plassen, wat moet je dan doen?
2: Nou ja, ik zou gewoon op een gegeven moment...
3: Ja, maar van de angst kun je dan even niet plassen. Oh, maar goed, okay. Als ik daar een dag... Nou, dan natuurlijk wel. Ja. Nou ja, er zijn mensen die zitten uren in de lift.
2: Serieus?
3: Ja, dat gebeurt wel eens, toch?
0: Toen die live-uitzending van de Eclipse een paar weken geleden bij de NOS... Die mannen die gingen een uitzending maken hier in de toren van Hilversum.
2: En in de zendmast.
0: Ja, in de zendmast. Zit een hele oude lift zit daarin.
2: Ja.
0: En die zijn, dat hebben ze gefilmd ook, die zijn... op weg voor de repetities zijn ze vast komen te zitten.
1: Nee joh.
0: Ja. Maar dan weet je dus niet waar je zit. Of je nog op de tweede verdieping bent.
2: Of op
0: de,
2: 34 al.
0: Nee, dat is geen idee. En hoe makkelijk ze eruit konden komen. Dus die hebben daar geloof ik wel iets van een uurtje ingezeten of zo.
1: En die eclipse gemist.
0: Ja. Ja. Nee, maar als je dat alleen al ziet, je krijgt het er helemaal benauwd van.
3: Ja, je krijgt heel benauwd.
0: Oh, verschrikkelijk.
3: Maar goed.
0: Maar de mannen van Directors vandaag bij ons te gast. Ik hoop met een andere lift, dus naar een andere studio ook. Iets verderop in het pand. Dus het zal er misschien voor de mensen die meekijken iets anders uitzien. Maar ze komen wel vanochtend gezellig bij ons spelen. En ja, dat is altijd leuk als je de beste band van Nederland in de radioshow kan hebben. Dus verderop hier vanochtend Direct Live.

0: Ghetto Superstar, Brett Michel. Om 6:06. Goedemorgen. En leuk dat je luistert naar de ochtendshow met het laatste nieuws zo dadelijk van onze flow.
1: Nou, we moeten allemaal 5 dagen gaan werken in de toekomst, want anders gaat de economie eraan.
0: Oh jee. Nou doen wij dat altijd, schat. Ja. En zo meteen ook kans op de badjas. Lekker naar de wekker zit eraan te komen. En ja, de kleuren groen en paars zijn te verkrijgen zo.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het en...

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes. Kippie.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Ja, goedemorgen. De dag begint zonnig vandaag. Vanmiddag wat meer bewolking, maar het blijft zo goed als droog... en de temperatuur is 20 graden. En dan eens even zien hoe het nu op de weg is, Rick.
14: Ja, ik heb nog niet ingelogd, dus moment.
13: Oh ja.
14: Daar zijn we al. A1 Hengelo, Osnabrück bij Duitsland, 7 minuten. A1 Apeldoorn, Amersfoort bij Hoevelaken, 34. Problemen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 9. A4 Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 6. En de laatste staan 7, Hoorn, Zaanstad bij Purmerendoord, 6 minuten.
13: Het is 6:30, tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Hardenbergenbrug in de A28 is weer open. Ja, maandag ging die voor de veiligheid dicht. En Rijkswaterstaat dacht tot vanavond bezig te zijn met de reparatie. Maar dat ging dus sneller dan verwacht. Miljoenen treinreizigers zullen volgens ProRail moeten gaan wennen aan meer grote storingen. Er mogen per jaar 520 storingen zijn. Maar met nog maanden te gaan staat de teller nu al op 400, schrijft het AD. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona... dat komt voor trainer Van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça gewoon de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens Van Bronckhorst speelden ze wel met lef. En daar is hij dus best wel tevreden over.
13: Okay.
15: 78 is hij, maar Dick Advocaat die blijft echt nog wel even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft namelijk bijgetekend tot volgend jaar zomer. Ja, dit jaar wist hij natuurlijk Curaçao voor het eerst naar het WK te loodsen. Dus dat was een hele prestatie. Maar hij heeft er blijkbaar lol in en hij blijft nog even.
13: Die man die kan toch niet stoppen met werken.
16: Paal gaat ook dat hij komt assisteren bij FC Utrecht. Eigenlijk wat hij vorig jaar bij Van Persie heeft gedaan.
13: Gaat hij influisteren?
16: Ja, hij heeft natuurlijk in het verleden Utrecht getraind.
13: Ja.
16: We hoorden overigens dat altijd hele korte trainingen waren... omdat hij voor de files thuis wilde zijn. dat verhaal gaat. Hij moet natuurlijk naar Den Haag. En Den Haag is zeker daar de hoogte van Woerden loopt natuurlijk altijd vast. Dus dat ze eigenlijk heel kort maar een trainingje deden... zodat hij weer met piepende bandjes... En hij is denk ik zo heel goed bevriend met Kees Jansma, of niet?
14: Ja.
16: En Kees zit natuurlijk ergens in een soort denktank of zo van, of in het bestuur van
14: Utrecht.
16: Is het bestuur,
14: toch?
16: Ja, geen idee hoe die daar. Dus dat verhaal gaat nu. Dus dan doet hij en Curaçao en FC Utrecht.
13: Oh, dat is prima te combineren natuurlijk.
14: Ik ken Dick heel goed. Ik heb nog met zijn broer samengewerkt bij de bank. Met Jaap Advocaat. Helaas overleden. Maar Dick kwam altijd één keer per week of één keer in de twee weken kwam hij eventjes langs.
13: En om dan, geld te brengen.
14: Ja. Toen kon dat nog, weet je wel. Dat werd gewoon aardige vent. Ja.
15: Nou, leuk.
13: Maar ik vind het zo grappig dat hij is... hoe vaak is hij al gestopt als trainer? En weer verder gegaan.
15: Elk jaar.
13: Ja, dat denk ik ook.
15: Ja, de VVD dan vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden. En niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelmans zei in een toespraak dat jongeren al gelijk vaak maar 4 of 3 dagen willen werken. En dat is gewoon niet genoeg om bedrijven te laten groeien, om huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Want er staan op dit moment 400.000 vacatures open. Terwijl er echt veel te veel mensen in de WW zitten. 200.000. In de bijstand 400.000. Of ze zijn arbeidsongeschikt. 880.000. En dat kan ons land gewoon niet veroorloven.
13: Maar ik kan me herinneren dat wij een paar weken geleden zo'n bericht hadden van de econoom. Die zei van ja, waarschijnlijk wordt de nieuwe norm 4 dagen in de week werken. En misschien zelfs wel 3,5.
15: Nou ja, er zijn blijkbaar nieuwe berekeningen op losgelaten. En dat gaat het land niet trekken.
13: Oké.
15: En naast de 5-daagse werkweek pleit hij ook voor een vacaturestop bij de overheid. Daar moet bezuinigd worden op ambtenaren. Nou, dat zeggen ze volgens mij ook al jaren. En meer gebruik maken van AI om het werk leuker en ja, misschien efficiënter te maken.
16: Maar wij zijn toch in de Europa of in de wereld koploper als het gaat om part-time
15: zeker,
16: werken?
15: Zeker, ja. In dat China nergens... bijvoorbeeld werken ze 6 dagen per week. Van 9 tot 9.
16: Ah, dat is de andere
15: 72,
16: uiterste.
15: Ja, dat is natuurlijk wel het andere uiterste. Maar even ter vergelijking. Wij werken niet heel hard.
16: Nee.
15: Maar we zijn over het algemeen wel productief.
13: Ik was zeggen, volgens mij zijn wij een van de productiefste landen ter wereld.
15: Ja, zeker.
13: Ja, dus wij kunnen het heel efficiënt inrichten.
16: Ja, voor mij is het voorbeeld toch AFAS, weet je wel, van de loonsoftware die in Leusden zit. Die heeft natuurlijk die 4-daagse werkweek. En die was volgens mij, toen zij dat ingevoerd waren, waren zij nog 11 of 12% gegroeid in de omzet en weet ik veel wat allemaal. Dus ja.
13: Maar ik begrijp wel dat je op die 5e dag moet je wel iets doen waardoor je aan jezelf werkt. Dus of een cursus of sport. Ja, het is vrij breed.
15: Nou, dit is echt fantastisch nieuws. Het concert van Roxy Dekker, die Johan Cruijff Arena volgend jaar was, binnen een paar minuten uitverkocht. Het is natuurlijk historisch. En ze is de eerste vrouwelijke soloartiest met een eigen show in het stadion. In Nederland, dus ik vind dat best wel knap. Ze is 22.
16: Oh, inmiddels 22.
15: Jongste artiest.
13: En ook zo snel uitverkocht.
15: Ja,
13: een paar minuten had ze nodig. Was het,
15: het was al een hele gok om dit te doen, hè? En ze heeft goed gegokt.
13: Maar nu is de grote vraag, komt er nog een show?
14: Nee.
15: Zeggen van niet, maar ja...
14: Dat er geen uitwijkmogelijkheden waren.
13: Ja, je kan aan de voor- en aan de achterkant kunnen zij niet nog een extra concert plannen.
14: Dat
13: zit een beetje klem tussen. Want er wordt ook gewoon gevoetbald, toch, die periode?
16: Dit is 24 april. Ja. Het voetbalseizoen nog niet afgelopen, volgens mij.
13: Nee.
16: Dus dat is, ik denk, een weekend dat Ajax uitspeelt.
13: En dan moet een mat
16: of is er een interland-achtig iets waardoor er 2 weken geen voetbal is?
13: Want die
16: moeten
13: snel uit en dan kan zij optreden en dan moet hij er weer in.
14: Ja.
16: Ja, het mag natuurlijk... 24 uur afgedekt zijn, geloof ik. Dacht ik maximaal.
14: Oh ja?
16: En dat is het dan. Maar dat houdt dus in dat als je opbouwt... dus bijvoorbeeld ook tijdens ADE doen ze ook... het is een groot dancefestival in de arena. Maar dan bouwen ze, laten we zeggen, het podium precies buiten de mat om. Waardoor de mat eigenlijk alleen maar dicht hoeft als het publiek binnenkomt.
14: Oh,
13: ja.
16: Dus laten we zeggen 80%, dan moet je echt heel ver... dance gaat dat misschien iets makkelijker dan met een...
15: Maar het is bijvoorbeeld niet rendabel, dat weet jij denk ik wel... als je zegt van nou, dan doen we het 1 mei. Als er dagen tussen zitten waarop...
13: Dat je eerst alles weer af moet breken.
15: Ja, 2 keer moet opbouwen.
16: Nee, dat lijkt me niet. Is onmogelijk. Onmogelijk. Dat kost zoveel geld.
15: Dat kost te veel geld.
16: Ja.
13: Of ze hebben het nog even nagekeken. Roxy is 21. Op dit moment. Dus waanzinnig knap. En niet meer dan...
16: Nee joh.
15: Tijdens het concert is het 22. Dat was het.
13: Dat is het. Nou. Ja. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Lekker.

0: Topic, een Becky G. Sorry papi, om 9 over half 7. Goedemorgen.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, wat zullen wij zo dadelijk eens even draaien? Lekker na de wekker zit eraan te komen. En wij kunnen vandaag kiezen voor een liedje van Aerosmith. Want Joe Perry is vandaag jarig. Hij is gitarist van die band. 76 alweer.
2: Zo.
0: Ja, en dat is knap dat hij het gehaald heeft. Want is de nodige rommel is daarin verdwenen in Joe Perry.
2: Was die ook? Was eigenlijk iedereen gesminkt of alleen...
0: Gesminkt? Nee, zij waren niet geschminkt.
2: Oh, nee, wacht, ik ben in de war natuurlijk met Kiss.
0: Nee, hij was... Hij werd samen met Steven Tyler en Joe Perry.
2: De
0: Toxic Twins werden zij ook wel genoemd. Omdat zij, nogal van de drugs waren. Optie 1 vandaag.

jullie zo dadelijk helemaal horen, dan zou ik even een 1 deze kant op sturen. En dan is wellicht je stem voor dit liedje. De tweede optie vandaag heeft alles te maken met de eerste uitzending van The Fresh Prince of Bel-Air. Dat was in de Verenigde Staten op de zender NBC. Met Will Smith natuurlijk als The Fresh Prince. En deze muziek...

0: serie.
1: Ja, was leuk. Weet je wie dat bedacht heeft uiteindelijk? Wie is eigenlijk de geestelijk vader van de Fresh Prince? Quincy Jones.
0: Nee, joh.
1: Ja, de producer van Michael Jackson.
2: Maar die heeft die muziek gemaakt.
1: Nee, hij zat echt achter de serie.
2: Oh, die heeft de hele serie...
1: Hij heeft dat helemaal bedacht.
0: Te geloven?
1: Ja, komt uit zijn koker. Dus de tweede optie, The Fresh Prince of Bel-Air. De tune van Yo Home de Bel-Air. Wil je die helemaal even naar twee naar de studio sturen? En dan gaat je stem automatisch die kant op. Wij tellen ze zo meteen en de plaat met de meeste stemmen die wint. En jij misschien dus ook wel.

0: lekker naar de wekker vandaag. Twee keuzes. Ja. Wij hadden als eerste optie, omdat Joe Perry vandaag een jaartje ouder is geworden, gitarist van Aerosmith, hadden wij Love in an Elevator. Ook wel toepasselijk, zeggen hier luisteraars, omdat jullie lift kapot is. Ja. Kan je wel heel lang liefde bedrijven, ja, in de lift natuurlijk. Ja. En dan hadden we in 1990 op deze datum de eerste uitzending van The Fresh Prince of Bel-Air in de VS op tv.
1: Maar weet je nog de personages uit je hoofd?
0: Oh, ik, Carlton weet ik, dat was die neef. Die is not unusual, deed hij altijd.
2: Ja.
1: Bam. Pardon. En hoe heet die vader ook weer?
2: Ja, geen idee.
0: Ja, Uncle Cliff.
2: Clifton? Cliff, ja, zou best wel kunnen hoor.
1: Clifton, ja?
0: Nee, dat was het niet. Uncle. Ja, zo zie je maar weer. Ik heb het veel gezien, maar
1: ik vond het heel wel leuk. Een hele leuke serie.
0: Ja, dat was heel leuk, ja, zeker. En Will Smith natuurlijk als The Fresh Prince. Nou, eens even kijken waar de meeste stemmen op binnen zijn gekomen. Wij hebben Madeleine uit Delft, of van Delft hebben we aan de telefoon. Ze komt uit Zevenhuizen. Goedemorgen.
2: Uncle Phil was het.
3: Hey, Uncle Phil, allemaal.
2: Sorry dat we door je heen zitten.
0: Ja, Uncle Phil.
3: Geen probleem. Goedemorgen allemaal.
0: Hi. Had jij dat geweten,
3: hallo,
0: Madeleine? Uncle Phil?
3: Nee, de namen, ik ben niet zo goed in namen.
0: Oh ja,
3: okay. Nee, dat is niet mijn sterkste punt.
0: Nou, dat geeft helemaal niks. Nee. Tenminste, ik weet niet wat voor werk je doet, want het kan natuurlijk wel ingewikkeld zijn als je bijvoorbeeld op een school werkt en je hebt allemaal leerlingen in de klas.
3: Nou, met leerlingen heb ik over het algemeen niet zoveel te maken. Ik werk voor de algemene directie op een school.
0: Dat je werkt wel op een school?
3: Ik werk wel op een school, maar ik heb in feite niks met de leerlingen te maken.
0: Ja, maar wat voor school is dat?
2: Middelbaar, basis?
3: Het is middelbaar en dan praktijkonderwijs. En we hebben ook nog VSO-scholen.
0: Ah, dus jullie zorgen voor de handige mensen maar, straks.
2: Tim, jij hoort VSO-scholen. Dan zeg je, ah, maar jij hebt geen idee wat het is.
0: Nee.
3: Voortgezet speciaal onderwijs.
2: Mijn zoon is net naar de middelbare, naar de middelbare school gegaan. En je komt in een wereld waar je denkt nog steeds dat het zo is als 30 jaar geleden.
1: Ja, de HAVO en de VWO.
2: Je komt echt in een wereld terecht waarvan je denkt, wat is dit?
0: Ja, het was heel overzichtelijk altijd. Het was natuurlijk. Je ging naar het LBO, je ging naar de MAVO, de HAVO of VWO. Jongen,
2: Het is, niks is er meer van over.
0: Nee, is dat
2: het is totaal anders.
1: En het toverwoord is natuurlijk magister. Dat gebruikt iedereen.
3: Nee, wij niet op de praktijkscholen en de VSO-scholen. Daar hebben we andere ENA, Match en dergelijke. Maar dat is echt meer voor MAVO, HAVO, VWO inderdaad. Maar voor praktijkschool werkt dat anders.
1: Als een leerling zich wil ziek melden, is dat nog gewoon bij de conrector of bij de...
2: Of bij de briefie vervalsen met een handtekening
3: bij
2: van
3: de receptie.
2: Je moeder?
3: Ja, zeker, bij de receptie.
0: Ja,
3: hoor, de dames van de receptie zitten allemaal klaar om de telefoontjes elke dag weer aan te nemen.
4: Ja, hallo, met de moeder van Kevin. Kevin, dat is niet zo lekker.
3: Die, die hebben er ook tussen zitten, maar die wisten we er wel uit.
0: Ja, niks veranderd. Dat is fijn dat dat voor alle tijden is, toch?
3: Ja, nou inderdaad. Hey, hoort er ook bij, toch?
0: Zo is het, zo is het. Hey, maar Leiden, wat gaan we draaien? Want we hebben Aerosmith hebben we klaarstaan met Love and Elevator. Maar ook Your Home to Bel-Air van The Fresh Prince.
3: Ja, we gaan voor The Fresh Prince, hoor. Ja, geweldig.
0: Leuk. DJ Jesse Jeff.
3: Ja, ik vind... Will Smith vind ik gewoon heel geweldig. Ja, ik vind hem geweldig. Goede acteur. En zo funny ook. En de tofserie, ik heb hem altijd gekeken vroeger,
2: Het grappige is, Tim die vertelde dat Quincy Jones is natuurlijk de geestelijk vader van die serie.
0: Nou, in ieder geval de grote producent, een beetje John de Mol voor...
2: Maar hij zit dus ook bij de leader in de taxi.
0: Niet.
2: Hij is de taxichauffeur.
0: Dat meen je, joh.
2: Dat is Quincy Jones. Oh, die heeft zichzelf dus gewoon...
0: Wat geweldig.
2: In die taxi gezet.
0: Wat goed.
3: Oh, is dat mooi? Grappig.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
3: Nooit geweten, maar leuk.
0: Gaan we opletten de volgende keer, want hij wordt vast
3: inderdaad
0: nog ergens herhaald.
3: We gaan hem opzoeken.
0: Voordat we hem draaien, wil jij een groene of een paarse badjas?
3: Ja, een dilemma, hè?
1: Oh, god, daar gaan we weer.
2: Denk er anders even over na. Komen we na de plaat bij.
0: Oh ja, ga jij even rustig nadenken. Doen we even het liedje draaien, Madeleine.
1: Ja.
0: Komen we zo bij je terug. Ja. Ik ben benieuwd wat ze voor gaat spannen.
1: Ja,
0: blijven luisteren, hoor. Ja.

0: de begin-tune, de leader van de Fresh Prince of Bel-Air, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, hoorde hier als winnaar van Lekker naar de Wekker. En Madeleine, die heeft er even over na kunnen denken, die kon niet kiezen. Dat is groen of paars. Maar
1: het is gewoon een hele gedegen keuze.
0: Ja, nee, het is over nagedacht, tenminste, daar ga ik vanuit. Madeleine, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog. Ik was lekker aan het dansen in de sportschool. Bovenop in school.
0: Oh, je bent in de sportschool nu ook?
2: Ja, in de school hebben wij een klein sportschooltje, dus ik ben lekker aan het dansen.
3: Goed.
0: Oh, zo. Dat is goed geregeld. Maar dat is alleen voor personeel, niet voor leerlingen.
2: Ook voor leerlingen, zeker.
1: Nou, wat een geweldige school.
0: Ja, dat is een luxe bedoeling daar. Maar,
2: en ik heb ook nog het mooiste uitzicht over de Binnenmaat.
0: Ook nog?
3: Nou.
2: Ja.
0: Daar moet je zijn hoor. Hey,
2: zeker.
0: Wat gaan we doen? Wordt het groen of wordt het paars?
2: We gaan voor paars.
0: Een paarse badjas! Ja, nou, geloof. Fijn dat je hebt kunnen kiezen. We sturen hem naar je toe en een mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.
0: Oké, dan Madeleine. Hoi. Nou, het is een paarse badjas geworden, dus voor Madeleine. Dan zometeen hier in het volgende van de ochtendshow moeten we even bellen met iemand die, dat is wel grappig, die heeft muziek in kaart gebracht. Er wordt natuurlijk in sommige liedjes wordt er over plaatsen gezongen. Ja. En deze persoon die heeft gedacht, ja, maar als je dat nou eens in een kaartje die je aan de muur kan hangen, als je het daar eens naar vertaalt, dus het grafisch maakt, dan krijg je hele grappige dingen.
3: Zoals?
0: Nou, bijvoorbeeld het liedje Skik, op fietsen, daar worden een aantal plaatjes worden daarin bezongen.
3: Ja.
0: En die heeft hij in kaart gebracht. Heeft hij de kaart van Nederland heeft hij dat allemaal gepinpoint.
3: Oh, dat kan ik ook met die die-dies. Hij noemt al die landen op het eind, toch?
0: Ja. Dat zou je ook kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja. Of Kokomo van de Beach Boys. Dus worden al die eilanden worden bevraagd. Jamaica, oh, I wanna take you to Bermuda, Bahamas. Echt superleuk idee. We spreken hem zo meteen even. En Direct is live bij ons.
4: Je luistert ze onder de douche. En in je oortjes bij het sporten. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
11: Verf nodig? Ga naar
9: een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via Recycle voor

0: op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
2: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
6: 538 Nieuws. 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht nog tot vanavond bezig te zijn met het repareren ervan. Maar dat was gisteravond laat al klaar. Maandag werd de brug afgesloten omdat het niet meer veilig was om eroverheen te rijden. Bijna de helft van de Nederlandse familierechtadvocaten is bedreigd. En dat gebeurt vooral wanneer ze slachtoffers van partnersgeweld bijstaan. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. De advocaten zouden bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook gestalkt zijn. En ProRail krijgt de grote storingen op het spoor niet meer onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of de hitte en de droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald en ook volgend jaar niet. Dan het weer. Vandaag is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en het wordt 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo, dan de files. Rick, waar staan ze?
9: 13 files. Begin op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de Nederlandse grens. 9 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoofdbrug. 48 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen. Daar de vertraging 29 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 12. De A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 11. En de laatste is de N232 Haarlem-Amstelveen bij Schiphol-Oost. De vertraging 7 minuten.
10: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:45 bij Net5.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: 538. Zometeen vanaf 9 uur.
16: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
15: De 90s en zero's top 5.

0: Somber. My body isn't ready. Om 11 over 7, goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Voor deze 10e van september, donderdagochtend. Volgens FNV-voorman Hans Spekman is het vooral de schuld van VVD'er Ruben Brekelmans dat er gisteren is gestaakt. Bij Pauw en de Wit leidde dit tot een flinke discussie tussen de twee, want Brekelmans was het niet eens met de aantijging.
3: We proberen al maandenlang met de vakbonden aan tafel te komen. Er zijn allerlei toezeggingen gedaan, allerlei handreikingen. Maar we zitten nu al maandenlang te kijken naar de grote Spekman-show, want er moet eerst geprotesteerd worden, van alles van tafel, allerlei dingen worden gezegd. Maar ga nou eens gewoon in gesprek. Ga nou eens in gesprek over dit reële probleem, dat er veel te veel mensen aan de kant staan wat niet goed is voor die mensen zelf, niet goed voor onze economie, niet goed voor ondernemers.
0: Ja, al dus het weerwoord van Ruben Brekelmans gisteravond aan tafel. En wat zij een beetje zeggen, ze zijn wel heel vroeg gaan staken, want de Prinsjesdagplannen zijn nog niet officieel gepresenteerd.
4: Nee.
0: Dus het is een beetje...
4: Ze zeggen eigenlijk, hadden er even 3 weken gewacht.
0: Nou, dat hoor je
4: en
0: wel.
4: En dan had je echt daadwerkelijk geweten.
0: En dan had je met elkaar in gesprek kunnen gaan. En dan had je kunnen zeggen we komen er niet uit. En nu gaan we staken. Dus dit leek wat voorbarig. Aan de andere kant zegt dan weer de FNV, het is nu nodig. Want het water staat ons aan de lip. Dus het belangrijk.
4: Nog.
0: Nou. Voor Sam Stijn werd het een bijzondere avond in Camp Nou. Ja. Hij was namelijk met een speciale missie naar Barcelona gekomen. Vertelde hij bij Ziggo Sport.
5: Ik had altijd wel één droom en dat was tegen Barcelona scoren. Ja, want het komt omdat mijn vader ooit... ik heb mijn vader met heel veel dingen overtroffen als voetballer. Maar één ding nog niet. En dat was scoren tegen Barcelona.
6: En dat heeft hij met ADO Den Haag gedaan.
5: Ja, voor de residentiecup in het Zuiderpark. Dus daar heb ik altijd zoiets van gehad. Van dat moet mij ooit ook een keer lukken.
0: Ah, dit is toch wel... Ik vind dit zo grappig.
4: Denk je dat Sam ook niet gedacht heeft als tegen Barcelona speel ik mezelf zo in de kijker? En,
0: denk je dat hij weg wil bij Feyenoord?
4: Nou ja, hij kwam dan natuurlijk als een grote man bij Feyenoord. En hij werd meteen aanvoerder gemaakt en hij zou de boel op sleeptouw.
7: En dat is toch niet altijd?
4: Is natuurlijk niet gelukt. Het is een bankzitter, hè?
0: Ja.
4: Ja, en uiteindelijk ga je niet naar een club om op een bank te zitten.
0: Nee. Dus jij denkt dit was zijn moment?
4: Nou ik denk wel dat je hiermee eventjes een aantal scouts gewoon wakker schudt. Dat je denkt, hé, deze jongen scoort tegen Barcelona.
0: Ja, nou, ik denk dat het vooral ook op zondagavond in Huizen Stijn heel gezellig is. Als je daar weer komt eten aanschuift en... Zo pa, hé. Hey. Ik heb ook gescoord tegen Barcelona. Nu ben ik je op alle ballenfronten voorbij. Ja, dat is toch leuk. En omdat vandaag in Zuid de televisiering al eens gewonnen heeft, mag het programma dit jaar niet meedoen. Oh. Johan Derks en Tina Nijkamp bespraken dat gisteravond.
8: Ik heb het idee dat alle mensen de tv-wereld het heerlijk vinden dat we niet meer meedoen.
9: Ja, want het schijnt echt vorig jaar in die zaal echt heel erg... Belachelijk.
8: Dus al die B-artiesten.
9: Ja, maar waar ik me dus heel erg aan... al die B-artiesten.
0: Ja, al dus Johan Derks en Tina Nijkamp gisteravond. Ja,
7: dat blijft ook raar.
0: Ja, je mag hem 1 keer winnen.
7: Ja, het is raar.
0: En toen hebben ze een uitzondering gemaakt omdat het een jubileum was. Toen mocht iedereen weer meedoen en toen wonnen ze hem weer.
7: Ja.
0: Ze hebben hem 2 keer gewonnen. Ja, en dat was inderdaad, het werd in de zaal niet met applaus ontvangen.
4: Oh, flauw, hè.
0: Ja, het wordt ze niet gegund op de
4: Nee, ja.
0: 14

0: Lucas en Steve en All I Know hier bij 58 in de ochtendshow. 9 minuten voor 7:30 inmiddels. Goedemorgen zeg.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Zeg het eens.
1: Is het al bijna weekend?
0: Nou, dat begint op te schieten. Donderdag een beetje van. Oh. Het eind is in zicht en dat is altijd prettig. Ik zag trouwens, we krijgen best een heel aardig weekend.
2: We krijgen een heel aardig weekend. Ja. En ik heb buurtfeest, dus... Ja, dat is sensatie hoor. Ja? In de buurt waar ik woon. Ja, dat is echt een ding.
0: Maar is dat... hoeveel man komt daarop af op het buurtfeest?
2: Ik zag gisteren een mailtje dat er bijna 200 man zich...
0: 200? Dat is echt een hoop, ja.
2: Ja, zeker, ja.
3: Zoeken ze nog een goede DJ?
2: Ja, die zoeken ze zeker, dus...
0: Maar ja, er schiet ons zo niemand voor binnen.
2: Nee.
3: Ja, toevallig hebben we niks te doen.
0: Oh. Maar is het, komt de hele straat, de hele buurt?
2: De buurt, echt uit alle omliggende straten. Dus leuk. Dat is echt een leuke sensatie.
0: En het grote voordeel is, dan gaat niemand klagen, want iedereen is op het feest.
2: Iedereen is op het feest en we hebben een buurtband. Dus dat is ook dat is best leuk natuurlijk.
0: Een buurtband?
2: Ja, een buurtband. Die musiceren met elkaar en die spelen nog best aardig. En natuurlijk, ik presenteer de quiz.
0: Oh, de quiz,
2: ja,
0: of,
2: ja, voor mij wel, ja. Ik maak hem niet, ik presenteer hem.
0: Heb je een voorbeeldje van een vraag?
2: Nee, ik heb nog niks gezien. Okay. Ik heb nog niks voorbij zien komen.
3: Oh, nee.
0: Ja, leuk. Doe even één vraagje op de radio.
2: Ja, ik heb de quiz nog niet, maar als ik hem heb... morgen is vrijdag, toch? Ja, ja, ik neem aan dat ik hem wel...
3: De buurtquiz.
0: Ja, je moet hem toch even doorlezen.
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Maar hier ben je, anders komen jullie ook langs.
0: Oh, leuk. Doen we mee met de buurtquiz. Ja.
3: Ja, ik kom echt, hè.
2: ik heb jou al zo vaak uitgenodigd en jij komt nooit. Dus ik kan makkelijk zeggen, Rick, kom gezellig langs. Dan weet je, nou ja...
3: Wat zal iedereen zijn komt.
2: Ik denk namelijk, de enige die er echt zo staat is Florentien.
4: Ja, maar toevallig kan ik niet, maar ik had het echt heel leuk gevonden.
0: Ja, natuurlijk.
4: Serieus. Ja. Nee, serieus. Ja.
0: Maar is toch helemaal niet leuk om in een buurt waar je niet woont een buurtfeest bij te
2: wonen? Jawel, want dat is het leuke. Wij hebben een hele sociale buurt.
0: Ja?
2: Maar iedereen is welkom.
0: Ja, ja. Het is je misschien wel eens opgevallen, in veel liedjes worden landen of steden bezongen.
2: Ja.
0: En dat is voor grafisch ontwerper en kaartenliefhebber Frans van der Vleuten aanleiding geweest om een paar van deze liedjes letterlijk in kaart te brengen. Frans, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Laten we eerst even, want jij bent grafisch ontwerper, maar je bent ook echt een kaartenliefhebber. Waar is die liefde voor kaarten ontstaan?
5: Dat is eigenlijk vanwege mijn oom. Mijn oom die reisde vroeger heel veel voor zijn werk.
0: Ja.
5: En die kwam dan thuis bij mijn familie. En dan riep hij een land. En dan moest ik de hoofdstad roepen.
0: Ja.
5: En zo is het uiteindelijk ingestampt, eigenlijk moet ik zeggen.
0: Dus als jij ergens een kaart ziet hangen, dan is jouw aandacht meteen getrokken. Dan ga je toch even kijken waar die van is.
5: Ga ik even kijken wat het is, wat erop staat. Wat de fouten zijn. Hè? Ja,
0: want dat gebeurt ook, de fouten die je eruit haalt?
5: Ja, of fouten. Natuurlijk, zeker. Er zitten veel fouten in. Of interessante dingetjes. Of hoe oud de kaart is. Altijd leuk.
0: Leuk. En een muziekliefhebber dan ook, denk ik. Want jij bedacht op een gegeven moment, ik ga eens muzikale kaarten maken. Oftewel, liedjes. En dan met name liedjes waarin plaatsnamen en landen voorkomen. Die ga ik in een kaart vertalen. Een landkaart.
5: Ja. En eigenlijk is Op fietsen van Skik is wel echt het voorbeeld bij uitstek, want die zingt gewoon. Hij zingt eigenlijk gewoon zijn hele traject, wat hij gefietst heeft.
0: Maar wat zingt hij dan?
5: Nou, hij begint in Drenthe, bij Slien, precies. Ik weet niet precies het dorpje. En dan zingt hij over welke dijk en dat hij Duitsland inrijdt, het Buitenland. En dat hij nog even gaat kijken bij de Herendiek. En kijk, ik ben geen Drent, dus voor mij was het ook een beetje een verrassing.
0: Ja. Yeah. Maar je hebt de landkaart erbij gepakt, je hebt de punten die hij bezinkt, heb je aangegeven. En dan krijg je dus de hele route waar het liedje over gaat.
5: Ja, exact, ja.
0: Wat grappig. En kan dat met andere platen ook dan?
5: Nou ja, kijk, dit is wel echt een uitzondering dat hij zijn volledige route zingt. Ja. Dat zul je niet zoveel zien. Maar we kennen natuurlijk allemaal het nummer, ondertussen al wel vrij oud, Kokomo van de Beach Boys. Mijn vader die draaide de Beach Boys graag.
0: Ja.
5: Draait nog steeds. Hij leeft nog.
0: Ja.
5: Geloof ik. En Nee, jawel. Dat is flauw. Een paar groetjes. Dat nummer was ook Aruba, Jamaica. I want to take her to Bermuda, Bahama.
0: Ja, ik kan wel even. Dit,

0: Nou ja, dat is dan waar het over gaat. En jij hebt die landen dan ook weer eigenlijk
1: op een kaart gezet.
0: Ja, ja. Met pijlen ja, erbij.
1: Pijlen erbij. Een soort infographic.
0: Wat grappig.
1: En ja, natuurlijk de Nederlandse voorbeelden zijn natuurlijk, die spreken het meeste uit. Bijvoorbeeld Bluff, liefst uit Londen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk fantastisch. Die zingt ook, zij stuurt mijn kaarten uit Madrid. Nou, ja.
0: En uit Moskou komt een brief.
1: Moskou komt een brief.
0: Ja, vandaag uit Praag in Kattenbel. Ja,
1: absoluut. Ja. Dat is,
0: wat goed zeg. Hey, en dit gaat dan over muziek. Maar jij doet ook andere dingen met die kaarten. Bijvoorbeeld woorden zoals ze gebruikt worden in Nederland. Dialecten. Ja. Je houdt alles bij op kaarten.
1: Ja, ik maak eigenlijk gewoon heel veel kaarten van de Nederlandse taal en cultuur. En nou is dialect is nogal een dialect en kaarten, dat werkt gewoon heel goed samen.
0: Yes.
1: Dus dat is een goed huwelijk. Maar het gaat eigenlijk ook, het kan ook over de eierbal of de schutterijen of het carnaval of de Zeeuwse bolus. Het maakt me eigenlijk geen bal uit als het maar op een kaart kan.
0: Ja, want bijvoorbeeld, ik zie hier een kaart, zit even op jouw Instagram zit ik te scrollen. Hoe noem je dit doekje? En dat gaat over de vaatdoek. Want die heeft dus overal in Nederland een andere naam.
1: Ja, absoluut. Ja, en de vaatdoek was natuurlijk een heel interessante, want die heet in, volgens mij uit mijn hoofd, Noord-Limburg, Skottelslet. Nou ja, dat is natuurlijk, ja, dat is hilarisch. Dan heb je de engagement wel te pakken op Instagram.
0: Ja.
1: Dus ja, absoluut, ja.
0: Nog meer leuke voorbeelden van kaarten die je hebt gemaakt?
1: Nou ja, ze zijn allemaal leuk. Nee, het leukste voorbeeld is dat ik vroeg aan mijn volgers wat het woord voor limonade is in heel Nederland.
0: Ja.
1: En toen bleek uit een klein deel van Zuid-Limburg bleek ik het antwoord lengleng te krijgen. En toen dacht ik eerst, volgens mij word ik geprankt.
0: Ja.
1: Volgens mij is het gewoon een vriendengroep die bij mij gewoon 10 keer lengleng heeft doorgegeven. En die denkt, nou mooi, hij zet het op een kaart. Frans, die trapt er mooi in. Tot bleek dat toch lengleng wel echt gebruikt wordt in een aantal dorpjes in Zuid-Limburg. En ja, dan word je door de krant gebeld. En dat is hartstikke leuk natuurlijk.
0: En dan krijg je dus, want in België heet het grenadine. In Zeeland noemen ze het siroop. Ranja wordt dan weer in het oosten en noorden van Nederland gebruikt.
1: Ja.
0: En aanmaak op de Veluwe.
1: Ja, op de Veluwe, ja, exact. Ja,
0: grappig. Ga maar even naar de Instagram-pagina van Frans van de Vleuten. Zo heet je pagina ook. Daar staan alle kaartjes op en kun je ze allemaal bekijken. Dus Frans van de Vleuten. Ik denk dat jij van België, van het goede doel, heb je ook een kaartje gemaakt. Dat kan bijna niet anders.
1: Ja, zeker. Van het goede doel ook waar Henk Westbroek allemaal niet heen mocht.
2: Ik kan niet naar
1: En als je naar mijn Instagram gaat, dan kun je ook meehelpen. Dus kom je toevallig uit Nederland of Vlaanderen?
0: Ja.
1: Nou, kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Dan kun je dus ook meedoen met de enquêtes. Dat is helemaal anoniem.
3: Oh ja.
1: En uiteindelijk gaan die enquêtes ook gebruikt worden voor het boek wat ik volgend jaar ga uitgeven. Want natuurlijk is het leuk om die kaart in een boek te zetten.
0: Ja.
1: Dus volgend jaar, in het voorjaar, komt er een boek uit. Samen met Joanne van Spijk gaan we een boek maken.
0: Geweldig. We kijken ernaar uit. En mocht het boek af zijn, dan spreken we vast nog wel een keer. Frans, dankjewel voor nu. En iedereen die benieuwd is naar de kaarten van Frans, @Frans van de Vleuten, daar kun je ze allemaal bekijken. En er zitten echt een paar pareltjes tussen.

0: Boom! Samuel Welten en Russo hier in de ochtendshow. De smulschijf van vorige week. En zo weer de 2:30. Gaan we ons langzaam zeker maar eens opmaken voor het nieuws zo dadelijk, Flo. Wat zit daarin?
1: Nou, het meest opmerkelijke huwelijk heeft plaatsgevonden. Ja, je gelooft het eigenlijk bijna niet.
0: Ja, we gaan het zo meteen horen. En verderop hier in het radioprogramma. Je gaat ze straks horen hier direct live bij ons.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000.
9: Wat verdikken me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: Mis niks, een slaaislag.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: Zo.
18: Oh, wat een geld.
20: 50.000.
21: Potverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterij?

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Schat?
3: Mm-hmm.
2: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
3: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Hey, goedemorgen. De dag begint zonnig vandaag. Vanmiddag meer bewolking. Het blijft zo goed als droog en het wordt 20 graden. En hoe het momenteel op de weg is, weet Rick.
9: Erg rustig, 35 files. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Daar is het wel helemaal goed mis. 67 minuten vertraging. Dan de A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. De hoofdrijbaan 28 minuten. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. De vertraging 22 minuten.
8: 9 over half 8. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. De ochtendspits heeft geen last meer van de afgesloten brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat dacht eigenlijk tot vanavond bezig te zijn met het repareren ervan, maar dat was gisteravond laat al klaar. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden bedreigd. Volgens onder andere RTL werd bijna 40% van de familierechtadvocaten geïntimideerd tijdens zittingen en zelfs gestalkt, vaak door de ex-partner van de cliënt. En het lukt ProRail maar niet om het grote aantal spoorstoringen te laten dalen. Het AD schrijft dat het ook dit en volgend jaar weer stijgt naar ruim boven de 520. Dat is echt mega. En dat is eigenlijk het maximum wat het mag. En ze zitten daar straks al boven, eind van het jaar. Saartje en Karel, ja, uit Oudenbosch zijn buren en ze zijn met elkaar getrouwd. Nou ja, op zich
11: dat is een
10: niet...
11: wat ouder echtpaar, laat maar zeggen, op leeftijd.
10: Ja, ja, nou, niet heel spannend natuurlijk, maar in dit geval zijn het dus honden. Ja. Ja, ze zijn smoorverliefd, vandaar een hondenhuwelijk.
11: Maar dat kan toch helemaal niet?
10: Nee, ja.
11: Kan het officieel
10: nee,
11: in Nederland?
10: Officieel,
12: volgens mij zijn honden niet, die zijn niet smoorverliefd, die zijn gewoon altijd botergeil.
11: Ja, ja, ja.
10: Nou, er is heel veel werk van gemaakt, want in het bijzijn van de hele buurt werd dat dus die ja-woef officieel bezegeld.
11: Ja, nee.
10: En intense voorbereidingen. De baasjes hebben kleertjes besteld op Temu. Officiële uitnodigingen zijn gestuurd naar de buurt. Er werd dus een feesttent zelfs geplaatst, compleet met zo'n ballonnenboog.
11: Maar van wie, waar gaan ze nu? Gaan ze ook samenwonen? Of
10: het zijn buren en het blijven buren. Maar ze kunnen eigenlijk bijna niet zonder elkaar.
12: Maar er is, je kan wel even laten horen.
13: We begon smiddags om 2 uur bij de ceremonie. Dan zijn we naar de basiliek gegaan voor de foto's. Ja, daarna was het taart en koffie. Dat ging tot 's avonds door.
14: We hadden ook alle buren uitgenodigd. Ze hebben ook allemaal cadeautjes gekregen. Allemaal botjes en speeltjes. En toen gingen we kijken op Temu voor trouwkleding.
12: Wanneer bedenk je van, nou, die honden zijn zo dol op elkaar, we gaan ze laten trouwen?
11: Maar hoe weet je dat ook?
12: Ja.
11: Ik bedoel, elke hond ruikt aan de reet bij een andere hond. En dan
12: vinden ze elkaar leuk.
10: Ja, dat denk ik zelf. Ik heb nu ook een hondje. Ja. En je ziet wel dat.
11: Bolly, toch?
10: Billy.
11: Oh, Billy.
10: En hij vindt sommige honden echt fantastisch. Hij heeft nu het gemunt op een tackle. En ja, daar, als hij die ziet.
11: Maar wil
10: die
11: erop? Zoof,
10: nee, jongen, het is nog een puppy.
12: Nou, dan maakt het
11: niet
12: uit.
11: Bij de honden maakt het voor mij niet zo uit. Want je moet er nog...
10: Hij is nu 5 maanden. Nou, hij rijdt wel, maar dat is...
11: Oh,
10: ja,
11: tegen jouw been of
10: tegen
11: van
10: de bank en zo.
11: Oh, heb je zo'n rijplek heb je op...
10: tegen zijn eigen bankje, maar...
11: Tegen zijn eigen bankje?
10: Nou, hij heeft een mand en dat is dan een
11: in de
10: bank
11: vorm van
10: in het
11: bankje.
10: Klein. Ja.
11: Oh ja, en daar rijdt hij tegenaan.
10: Daar rijdt hij vaak en dat mag natuurlijk niet. Maar goed, dat doet hij dan wel. Maar goed, die tackle, daar speelt hij echt heel erg leuk mee.
12: Ja, is echt een maatje.
10: Dus je ziet wel of honden elkaar echt leuk vinden en of er een klik is.
12: Ja, of dat hij bang is voor een hond. Voor een
10: of dat hij bang is.
12: Dat kan ook. Maar dit is.
10: Deze hebben.
12: Het is echt zijn maatje.
10: Ja, het is helemaal zijn maatje. Nou, ze genieten nu lekker van de witte broodsweek. Dus dat is fijn. Ja, hoesten, snottere spierpijn. Veel mensen hebben op dit moment griep. En wie een griepje te pakken heeft, grijpt heel vaak naar van die oeroude wondermiddelen. Maar welke werken nou en welke niet? Nou, ik heb even opgezocht. Neem geen antibiotica, maar ziek het uit. Dat is eigenlijk de tip 1. Want antibiotica helpt alleen maar tegen bacteriële infecties.
11: Tegen wat?
10: Bacteriële infecties.
12: Ja.
10: En dit is natuurlijk een virale infectie.
12: Ja.
10: Nou, uitzieken dus. Warme drankjes, die werken op zich wel. Zoals warme soep, gemberthee, bouillon, warme melk. Die warmte zorgt eigenlijk voor dat je lichaamstemperatuur stijgt. En op die manier gaan de virussen zich minder snel vermenigvuldigen. Kan 2 dagen genezen schelen.
12: Oh, nee,
10: toch
12: ja.
10: 2.
12: Ja, kippensoep schijnt heel goed te zijn.
10: Ja, maar
11: zijn jullie ook van een ui op een schaaltje en een stuk gember?
12: Nou, mijn moeder was dat altijd.
10: Echt totaal niet.
12: Verschrikkelijk. De hele slaapkamer stonken naar. Ja. De gordijnen, alles rook naar ui als dat...
11: Echt waar?
12: Ja, het duurt echt dagen voordat het weer de slaapkamer uit is, die geur.
10: Okay. En het werkt echt totaal.
11: Nee, dat is het laatste. Is het niet dat ze een beetje die Klazien uit Zalk... er is nu een van de biografie van haar uit of zo. Zij was natuurlijk een beetje het kruidenvrouwtje.
9: Het kruidenvrouwtje uit Zalk.
11: Klazien uit Zalk. Maar dat ze dat een beetje ontrafeld hebben zo. Van joh, als je moet niezen dat je brandnetels tussen je bilspleet doet... en dat het dan klaar is.
9: Ik heb in die tijd zoveel in mijn bilspleet gestopt.
10: Dat waren andere
9: dingen. Dat waren nog andere tijden,
10: Nou, warme wijn schijnt ook een beetje te helpen. In vroegere hoestsiropen, eigenlijk tot begin jaren 90... zat daar een heel klein percentage alcohol. Ja, je moet natuurlijk niet gaan zuipen.
12: Nee.
10: Maar af en toe een warm wijntje, dan kan het wel werken. Honing werkt in ieder geval niet echt. Het verzacht de keel, maar verder doet het echt geen wonderen. Zink, dat doen mensen ook wel eens. Van die supplementen helpt eigenlijk ook niet.
12: Nee,
10: dus dan moet je ook niet aan beginnen. Slapen. Je moet uitslapen.
12: Slapen.
10: Goed slapen. De warmte zorgt er ook voor dat die virussen zich minder snel kunnen vermenigvuldigen. Dus dat werkt. Dampen, weet je wel, met stoom.
12: Ja.
10: Dat werkt ook wel als je een verstopte neus hebt.
12: Ja.
10: Een zoutoplossing kun je dan ook in de neus. Neusspray helpt ook.
11: Ondertussen al een plaatje draaien.
12: Ja, dat is wel een vrij lange lijst dit.
11: Met Florentien uit Zalk.
12: Ja, doe even een liedje inderdaad. Het kan geen kwaad. Het is hartstikke laat. Maar het is,
11: Doe zo ga jij rustig door met je lijstje.
10: Ik vertrouw me voor.

0: Naar de sauna ook niet doen. Scherp eten. Nou ja, dat is helemaal stom om te doen. Ja. Vitamine C, denk je dat dat werkt? Dat helpt dus ook gewoon niet.
1: Oké, ben je klaar voor?
0: Sommige mensen... Nou ja, moet ik stoppen?
1: Ja, dat, ik zou nu... ik geloof dat het nu wel helder is. Fijn al deze tips.
2: Ja.
1: De Chainsmokers hoorde je. En Something Just Like This om 12 voor 18 de ochtendshow. Wij hadden het al aangekondigd vanochtend bij ons te gast. En ze zijn er. Dat is hartstikke leuk. De mannen van Direct! Yeah. Hey. Goedemorgen, mannen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo, hallo.
3: Hi.
1: Ja, op afstand.
3: Ja, toch ook fijn.
1: Ja, dat voelt een beetje gek, maar ze staan op een andere plaats bij ons in het pand. Omdat de studio hier tegenover, die is niet bereikbaar, de lift is kapot.
2: Ja.
1: En nou is het niet zo dat de heren van Direct slechte been zijn, maar er gaat zo verschrikkelijk veel apparatuur mee.
3: Ja, dus daarom een extra shout-out naar onze crew die hier al super vroeg is en altijd die boel hier komt klaarzetten. Ja. Dus wij hoeven eigenlijk alleen maar... Ja, we krijgen nog net geen luier om hier zo. Dus onze jongens, dankjewel. Big shout-out naar onze crew. Ja, zeker.
1: Yeah. Maar hoe is het, mannen? Gaat alles goed?
3: Het meeste wel.
1: Ja?
3: Ik vind alles altijd zoveel.
1: Ja,
3: maar het meeste wel.
1: Het meeste gaat goed.
3: Ja,
1: dat is zeker. Goed om te horen.
3: We hebben een hartstikke mooie festivalzomer gehad. En we hebben nu eigenlijk... deze week is onze laatste show. Onze festivalshow.
1: Ja.
3: En daarna zitten we eigenlijk volop in de voorbereiding... voor onze Ahoy-shows in november. Ja, daar kijken we heel erg naar uit.
1: Is alles al een beetje af? Of moeten jullie er nog aan beginnen?
3: Nou, zo'n productie, dat vergt wel wat tijd. Dus, daar zijn
1: ja, ik doe dat nooit, dus ik weet het niet. Hoe gaat dat?
3: Nou, je wil natuurlijk... Kijk, we hebben net in de Kuip gespeeld. Daar heb je echt een enorme lul uit je broek getrokken. En dat sloeg helemaal nergens op. Dus wat moet je dan daarna doen? Je moet gewoon een beetje terug. En dat betekent niet... Ik bedoel, wij spelen natuurlijk altijd volle bak energie. En als het om spelen gaat, dan is het gewoon knallen. En we hebben gewoon heel erg zitten brainen op hoe kunnen we dit nu mooi vormgeven. Ja. We hebben natuurlijk nieuwe muziek gemaakt en dat komt ook uit. En dat zullen we daar ook centraal hebben staan.
1: Ja.
3: Dus er is genoeg om naar uit te kijken, zowel voor ons als voor de mensen die met ons begaan zijn.
1: 9 oktober komt het nieuwe album uit, dat wordt persoonlijker dan ooit. En dit liedje staat er ook op, die My Friend. Dat is eigenlijk een voorproefje van wat we kunnen gaan verwachten. En die gaan jullie nu ook live spelen.
3: En daar hebben we heel veel zin in.
1: Nou, en wij ook. Dus ik zou zeggen, take it away, live bij ons in de ochtendshow. Direct.

0: Ja, dit is wel vrij indrukwekkend wat hier gebeurt. Ook als ik zie wat er in de app binnenkomt. Dat zijn alleen maar mensen die kippenvel deze kant op sturen.
1: Is het zo koud buiten dan?
0: Nee, ja. Eén nota waren de tranen al. Wat een band. Niet normaal. Zo vroeg en dan zo klinken. Enzovoort, enzovoort. Dus een hoop veer bij jullie in de bibs.
2: Ja, het is mooi. Het is mooi. Het is een song. Het is een mooie oproep aan iemand die je lief hebt. En die je ziet waarvan die compleet vast zit. Die niet durft te springen. Die niet durft te falen. En daarmee dat je ziet dat iemand niet tot het leven komt.
0: Ja, ja.
2: En, dus ja, ik vind het mooi om te horen dat het binnenkomt bij mensen.
0: Het komt binnen, zeker. Dat is gelukt. En het fijne is dat we kunnen melden dat Direct hier nog eventjes blijft. Zometeen over een uurtje hoor je ze nog een keer. Dan spelen we even een wat oudere werkje van de band. Ja, daar kunnen er een hoop zijn, want inmiddels hebben ze zelf al iets gehad. Maar meer Direct dus verderop in de ochtendshow.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt... inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met...
17: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten... die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen... via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
15: Alles waar Nederland over praat bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
18: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Ik zie een dansende eendvis. Spaghetti met stippen.
22: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen... uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin, ABN AMRO.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
23: 538 Nieuws,
24: 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Familierechtadvocaten die slachtoffers van huiselijk geweld bijstaan... worden achtervolgd, gestalkt en geïntimideerd. 4 van de 10 geeft aan te zijn bedreigd, meldt RTL. Vaak is de ex-partner van hun cliënt de dader. Sommige advocaten nemen vanwege hun veiligheid nu minder zaken aan. Transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten hen van de Voedsel- en Warenautoriteit beter verzorgen. De NOS meldt dat ze tijdens de dagenlange reis nauwelijks te eten en te drinken krijgen. Het gaat om dieren van 2 maanden of jonger. En als de transportbedrijven de kalfjes niet beter gaan behandelen, dan krijgen ze een boete. En ProRail verwacht dat het aantal grote storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven de afgesproken 520 uitkomt. De topvrouw zegt in het AD dat het ook volgend jaar zo zal zijn. Eerder kreeg ProRail er al een miljoenenboete voor. Niet alleen technische problemen veroorzaken storingen, maar ook bijvoorbeeld dieren die onder het spoor graven. Gaan we naar het weer. Vandaag is het vrijwel droog. Zon en stapelwolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Waar staan ze, Rick?
26: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. De vertraging 57 minuten. A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk bij Ridderkerk-Noord. De hoofdrijbaan 31 minuten vertraging. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. De vertraging 23 minuten.
27: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
28: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
29: Thuisbatterij,
30: einde salderingsregeling, terugleverkosten,
31: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
33: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap...
31: Idee wat ik moet doen?
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
33: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda.

0: 40.990 euro.
1: Alle Sigma Verf bestel je bij
2: verfwinkel.nl. Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Zometeen vanaf 9 uur.
4: De lekkerste 90's en zero's hits. Gekozen door jou.
3: De 90's en zero's top 5.

0: Station. In de ochtendshow. 8 over 8 morgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, voor donderdag 10 september.
3: Hey Tim.
0: Hey Rick. Hey Niels. Hey Flo. Hey. Journalist Max Westerman die deed live verslag van de aanslagen op 9-11. Morgen, precies 25 jaar geleden. Zijn instinct was om naar het World Trade Center toe te gaan. Maar destijds was dat niet mogelijk. Om een live verbinding daar vandaan te maken. Hij vertelde hoe het hem toch gelukt is om live verslag te kunnen doen.
4: Dus ik ben naar kantoor gegaan. Mijn producer die heeft toen heel snel voor de hele dag satelliettijd ingekocht. En in die tijd had je die satellieten nog nodig om te kunnen uitzenden. En daar hadden we enorm veel voordeel van. Want een uur later, toen die torens instortten, stortte daarmee ook een groot

0: deel van de communicatieinfrastructuur van New York naar beneden. Dus veel correspondenten, journalisten in New York konden helemaal niet uitzenden die dag.
1: Ja, anders
2: was weet jij nog waar je was toen je het hoorde?
1: Ja, ik weet het nog wakker. Precies. Ik was bij, stond toevallig in het pand van John de Mol Producties toen nog. Dat is waar nu RTL 4 zeg maar, gehuisvest is. En iedereen was op die schermen aan het kijken naar wat daar gebeurde.
3: Oh ja.
1: Maar het was, ik was bij een tv-producent waar ook wel eens films en zo worden gemaakt.
3: Dat was rond een uurtje of twee 's middags,
1: ja,
3: toch?
1: Zoiets.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus ik dacht in mijn bleuheid, want ik had er nog helemaal niet van gehoord, pushberichten bestonden nog niet. Ik denk, nou, die zijn, dit is voor een of andere nieuwe film of een nieuw tv-programma. Zijn ze beelden aan het bekijken? Totdat de beveiliger daar, toen ik naar buiten liep, zei van, jeetje, het is wat, hè, in New York. En toen dronk eigenlijk pas door van, dit is gewoon echt gebeurd. Dit was geen fictie, maar dit is gewoon echt op dit moment aan de gang. En toen heb ik in de auto, heb ik de hele weg naar huis, heb ik al die verslagen beluisterd. En nou ja, Toren 2 die ook instortte. En dit.
4: Ja, veel stress ook. Ook hier, dat mensen dachten, oh mijn god, oorlog breekt uit.
3: Ja, de wereldoorlog werd er
2: echt van overtuigd.
4: Ja.
2: Ik weet wel, wij moesten die avond draaien in Kern.
3: Kernwasserwunderland in Duitsland.
1: En dat ging door.
3: We hebben wel contact gehad nog met die organisatie. En uiteindelijk.
2: Maar ook daar stond iedereen de hele avond voor de televisie. Ja. En er was gewoon natuurlijk terecht helemaal geen sfeer in te krijgen.
1: Nee, dat snap ik wel. Ja.
4: Ik weet nog dat ik heel hoog zwaar was. En dat ik dacht, oké, als hier de oorlog uitbreekt, waar moet ik naartoe rennen? Ik kan helemaal niet meer rennen. En dat heel veel zware vrouwen daar last van hebben gehad.
1: Overigens hebben ze nu onderzoek gedaan onder jongeren. Dat heel veel jongeren eigenlijk geen idee hebben wat nou precies de impact is geweest van 9-11. Nee. Op school wordt het ook niet echt onderwezen.
2: Nee. Dat is echt slecht.
1: Ja. Ik was met mijn kinderen in New York een jaar of 5, 6 geleden. En die hadden van 9-11 wel gehoord. Maar toen zijn we in dat museum geweest.
3: Oh ja.
1: Die memorial. En pas daar kregen zij door hoe groot het was. En hoeveel impact het heeft gehad. Maar ze hadden daar op school hadden ze er helemaal niets over gehoord.
2: Nee.
1: Wel bijzonder. PSV speelt vanavond om 6:15 thuis tegen Shakhtar Donetsk. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Trainer Peter Bos vindt dat zijn ploeg nog beter voor de dag moet komen dan vorig seizoen.
5: In de topsport moet je iedere keer een schepje erbovenop doen. Dus zonder te zeggen dat we dingen hebben laten liggen. Moet je jezelf iedere keer verbeteren. Dat moeten we in de Eredivisie, anders worden we niet voor een vierde keer kampioen. Maar dat zal ook in de Champions League moeten. Want in die hele zware pool die we vorig jaar hadden, zijn we toch een punt tekort gekomen. En die hebben we ergens laten liggen.
1: Nou, ik geloof wel dat PSV wat beter speelt dan
3: vorig jaar. Zeker. En die gaan Shakhtar gewoon vanavond bij de keel grijpen.
1: Ja, gaan ze zo.
3: Zeker.
1: Dat zou mooi zijn. 8:11. Dit is de 538 ochtendshow voor donderdag 10 september. Wat leuk dat je ook weer de radio aan hebt staan vandaag.

0: Houston, How Will I Know in de ochtendshow waar het 8:45 is geworden. Ja, inmiddels zitten we in de nazomer, maar we weten natuurlijk allemaal dat het afgelopen zomer weer extreem warm was in Nederland. En die steeds hetere zomers die zorgen ook voor problemen op de werkvloer. 85% van de werkgevers die zegt last te hebben van de extreme warmte. Ruim een derde maakte de afgelopen jaren zelfs mee dat door de hitte het werk niet normaal kon worden uitgevoerd. En dat blijkt allemaal uit onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN. We hebben de woordvoerder daarvan, Jannes van der Velde, even aan de telefoon. Jannes, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, eventjes, wat zijn momenteel in Nederland de geldende regels als het gaat om hitte?
1: Ja, dat is misschien verrassend, maar er zijn helemaal niet zoveel regels. Oh. We hebben een zogenaamd Arbo-besluit. En in essentie staat daar eigenlijk alleen maar in dat het werk veilig moet blijven. Ja. En dat mag je ook interpreteren als mensen moeten hun werk goed kunnen doen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk alles wat erin staat.
0: Maar het is bijvoorbeeld niet zo dat als het nu 40 graden is dat er tegen dakdekkers gezegd moet worden van jij mag nu niet het dak op, want het is te gevaarlijk.
1: Ja, dus wel, want als het gevaarlijk wordt vanwege de hitte, dan is er wel een probleem.
0: Ja.
1: Er wordt ook wel een soort van omslagtemperatuur gehanteerd, en dat is 30 graden. En uit ons onderzoek blijkt dat ook echt wel iets is waar werkgevers rekening mee houden. Daar, bij die 30 graden, dat is toch wel iets waarbij heel veel werkzaamheden toch echt wel heel, heel moeilijk worden. Je begint ontzettend te zweten.
0: Ja.
1: Het concentreren wil niet meer. Nou, en zo wat zaken. Ja.
0: Maar wat stellen jullie voor als werkgeversorganisatie om met elkaar om tafel te gaan en regels op te stellen? Of moeten werkgevers dat zelf gaan doen?
1: Het goede nieuws is, dat gebeurt al.
0: Oh.
1: En want uit ons onderzoek blijkt dat werknemers heel goed in staat zijn om dit soort problemen aan te kaarten bij hun baas. En dat de bazen dat ook heel goed begrijpen. In alle eerlijkheid zullen de bazen er zelf ook wel veel last van hebben, als je er even over nadenkt. Maar daar komen ze prima zelf uit. Ja, wat ze dan doen, dat is een enorme variatie van maatregelen. Werkgevers en werknemers zijn heel, heel creatief wat dat betreft. Dat begint er bijvoorbeeld bij dat je zorgt voor voldoende verkoeling, hè, voldoende koel water, de airco wordt hoger. In binnenruimtes heel warm worden met een plat dak, het dak afkoelen. Mm. Waar veel meer buiten gewerkt wordt, zie je ook dat de dagvensters verschuiven. Het werk eerder beginnen en ook wat eerder ophouden. Nou, dat soort zaken. Men is heel creatief.
0: Ja, wat zijn echt de grootste problemen als het zo warm is in Nederland? Ik bedoel, je concentratie kan ik me voorstellen, maar er zullen ongetwijfeld ook andere dingen spelen.
1: Ja, de belangrijkste gevolgen hebben we het dan over. Ja, met name concentratie, dat is wel een probleem. Maar ook echt gezondheidsklachten. Er zijn mensen die kunnen echt bij de hele hoge temperaturen hun werk niet goed doen. En je moet als werkgever en werknemer ook voorbereid zijn op dat soort dingen. Hè. Het is gewoon niet zo gezond om in de warme zon of in de veel te warme binnenruimte lang te werken. Men weet allemaal dat niet zo goed is. Dus moet je creatief worden.
0: Want hoe gaan ze hier in het buitenland mee? Ja. Waar ze dagelijks te maken hebben met dit soort temperaturen?
1: Ja, dat is interessant. Dat is ook een suggestie die onze leden die hebben meegewerkt van dit onderzoek aan ons doen. En dat is vooral zo wat vaker en wat beter naar het buitenland te kijken.
0: Ja.
1: Kijk, wij weten dat economieën als die van Hongkong en van Singapore, ja, die draaien bijna op airco. Hè? Maar betekent dat je in Nederland ook grootschalig airco moet invoeren? Nou, zover zijn we nog niet, want het is heel duur. Het is ook heel, heel milieubelastend. Het belast het elektriciteitsnet enorm. En misschien kunnen we allerlei andere oplossingen vinden of tussenoplossingen vinden. Maar we zijn nog niet zover dat we dat voor de lange termijn in kaart hebben, terwijl het wel zou moeten, vinden wij.
0: Ja, want het gaat nu snel. Natuurlijk, de zomers worden steeds warmer. En er is ook heel veel geklaagd dit jaar vanuit scholen, met name de oude schoolgebouwen, waarin het gewoon echt veel te warm was om les te geven eigenlijk.
1: Ja, ik heb niet zoveel veel verstand van scholen, maar wel van iets meer kijken op bedrijfsruimtes.
0: Ja.
1: En ja, er zijn nogal wat verouderde ruimtes waar met name met platte daken waar het ontzettend warm kan worden. Ja, en dan is het heel lastig. Ik noemde zojuist al een van de maatregelen die sommige werkgevers nemen, is om het dak te sproeien met water. En dan koelt het af. Maar we weten ook allemaal dat we zojuist in die, toen het zo warm was, dat het heel droog was. Ja. En dan is misschien sproeien met water weer niet zo voor de hand liggend. Dus ja, dan moet je op termijn als school of als bedrijf toch gaan kijken naar de vraag stellen. Is dit nog wel de juiste ruimte voor ons? Of moeten we iets aanpassen? Of moeten we verhuizen? Dat soort vrij drastische stappen, die moet men uiteindelijk wel gaan overwegen.
0: Ja, nou, ik denk voor veel mensen een interessant thema. Zeker omdat we natuurlijk te maken krijgen met warmere zomers. Dus hier wordt nog veel over nagepraat en overlegd. In ieder geval fijn dat jullie dit hebben willen onderzoeken. AWVN, de werkgeversorganisatie. Jannes van der Velde, woordvoerder daarvan. Dankjewel. Het is 8:55. Dit is de 538 ochtendshow. Met zometeen nog bij ons live de gast vanochtend. De mannen van Direct. Die hebben net de nieuwe single hebben ze gespeeld. My Friend.
2: Goed, hè?
0: Ja, fantastisch. Maar ze spelen zometeen nog even een oudje voor ons. Een oudje. Maar een iets ouder liedje. Wel fijn. Dus zometeen Direct bij ons in de ochtendshow. En dit is Bente. 3, 2, 1. Ja, zo heet de plaat.

0: Bente, 3, 2, 1. Afgelopen week nog hier bij ons de gast in de studio met een indrukwekkend live optreden. Fantastische stem deze Bente. En een leuk liedje ook. Parachute heeft ze nu uit, maar dit is dan de vorige 3, 2, 1. Ik zie hier nog even een berichtje binnenkomen van Marjan. Die zegt even terugkomen op dat werken in de warmte.
1: Ja.
0: Ik werk in een subtropisch zwembad.
1: Oh.
0: Daar is het altijd, altijd 30 graden plus. Maar afgelopen zomer was het heerlijk om hier binnen te werken.
1: Verkoelend. Ja.
0: Dus dat, dat kan ook nog een optie zijn. Zometeen het laatste nieuws. Florentien, wat zit daarin zo?
2: Nou, een nieuw liefdespaar in zo.

0: je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal. En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. Y'all ready for this? De 538 lekkerste 90s en zero's hits. Zometeen vanaf 9 uur. 90s en zero's. Top 538.
1: Radio 538. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
12: Het gaat online dus helemaal los.
11: ...tot de meest juicy gesprekken. Met Iris Enthoven, Wiesje Hille en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
19: NHA.nl.
20: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
21: Simyo. Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
22: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
23: Kippie.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
27: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow en het weer voor vandaag. We beginnen zonnig. Vanmiddag wel wat meer bewolking, maar het blijft zo goed als droog en de temperatuur 20 graden vandaag. En een overzicht van de files momenteel krijg je van Rick.
28: Het zijn er 66. Begin op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel, 38 minuten. A16 ter Bresseplein Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, de hoofdrijbaan 33. En de laatste is de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 52 minuten.
27: 8:55, hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
29: Goedemorgen. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, techbedrijf achter onder andere Facebook. De bril is volgens de bond een gevaar voor de privacy, omdat je er makkelijk stiekem mee kan filmen. En bijna de helft van alle familierechtadvocaten wordt bedreigd. Volgens RTL is het vaak de ex-partner van hun cliënten die bijvoorbeeld in de rechtbank de advocaat intimideert of zelfs belaagt. En transporteurs van kalfjes uit Ierland moeten ze beter verzorgen. De NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit anders boete gaat uitdelen. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig drinken hebben. Ja, het was de bedoeling dat kickbokser Rico Verhoeven afgelopen zomer met zijn verloofde Naomi van Been zou gaan trouwen, maar de twee gingen kort voor de bruiloft eigenlijk uit elkaar. Ja. En intussen heeft Rico zijn pijlen alweer op een andere vrouw gericht en werd hij afgelopen weekend samen met voormalig Miss Universe Nederland, de 29-jarige Faith Landman, gesignaleerd.
30: Oh, maar misschien ging zo'n bakje koffie drinken.
31: Ja, dat kan natuurlijk.
30: Ja.
29: Dus, ja. Ja, hij ging wat een drankje met haar drinken. Ja, en er zou nog geen sprake zijn van een relatie.
30: Maar het wordt wel nu gebracht. Zo
29: het
30: van,
29: wordt wel zo gebracht, ja.
30: Maar het is een roddel dus.
29: Het is een roddel.
30: Hij
29: is toch koffie met haar drinken?
30: Ja, dat maakt er niet uit.
31: Ja, maar als je toch op date zou zijn met iedereen met wie je koffie drinkt. Nou, dan,
28: ja, maar hoe vaak zijn jullie met het Miss Universe uit?
30: Nee, maar wij brengen dit nu als... misschien is er wel helemaal niks aan de hand.
28: Nou, er is natuurlijk van alles aan de hand.
30: Nee, dat weet je helemaal niet.
28: Natuurlijk wel.
30: Nou ja.
29: Nee, misschien is er niks aan de hand, maar wat wel opvalt is, zijn relatie is uit, hij is vrijgezel.
31: Ja. Oh ja, dus hij mag in principe dus koffie drinken met iedereen, wie hij wil, toch?
29: Maar ja, wie weet.
31: Misschien heeft zij me een berichtje gestuurd van, joh, ik vind je leuk.
30: Is dit bevestigd nieuws? Nee,
29: heeft RTL Boulevard in ieder geval bevestigd dat ze samen een drankje hebben.
30: Ja. Oké.
29: Okay. Niet dat ze echt officieel...
31: ze zijn niet officieel aan het daten of zo,
29: nee,
31: toch?
29: Ze zijn niet officieel aan het daten. Nou, jongvolwassenen dan, dat zijn mensen tussen de 18 en 30 jaar.
30: Ja, ik schaam me. ik ben even de laatste.
29: Nou,
30: ja.
29: Misschien hoor jij hier dan ook bij. Ze gaan vaker naar de bibliotheek.
30: Ja.
29: Oh. En reden is, de bieb is gewoon niet alleen maar een verzameling van boeken, maar steeds vaker ook een soort hippe ontmoetingsplek, waar je dan ook kan werken, koffie drinken en zelfs een filmpje kan pakken. Dus het ledental in deze jongere doelgroep is gestegen met 22%.
31: Een filmpje pakken in de bibliotheek?
30: Ja, die bieb in Utrecht, die is ook echt te gek. Die zit in de oude postkantoor op de Neude. Ja. Nou, dat is sensationeel. Wij denken natuurlijk nog een bieb van, joh, stofmaskers op en witte pakken aan en je waant je door de spinnenwebben daar. Maar dat zijn gewoon bijna hippe loungeclubs, man.
31: Oh joh.
29: Ja.
30: Dat is inderdaad. Je kan een fantastisch bakje koffie doen. Je hebt een geweldig uitzicht.
28: Bij de bibliotheek?
30: Ja, het is echt leuk. Het is, ga er eens een keer naartoe.
31: Jij zegt, die boeken zijn eigenlijk bijzaak.
30: Nou, bijna wel, ja.
29: Maar ja, ze willen ook meer leden. En bibliotheken zeggen ook heel vaak van... je krijgt korting of je mag gratis
30: binnenkomen. Een kind is gratis, hè? Ja. Dat is toch echt een mooi gegeven.
1: Zo'n leenboek is eigenlijk hartstikke smerig, toch?
31: Ja, daar moet je niet te lang over nadenken.
1: Nee, maar iedereen zit aan met je
30: aardjes. Ja, denk jij met een komkommer die je uit de supermarkt haalt? Wat daarmee gebeurd is.
1: Ja, dat is ook niet al tevreden. Maar... nee, maar toch, het is echt...
31: Ja, maar dat geldt echt voor zoveel dingen. Dat
1: ja, hè?
31: Ja, daar moet je niet over nadenken. Maar als je geen lid bent van de bibliotheek, mag je dan wel naar binnen?
30: Ja, zeker.
29: Je mag altijd binnenlopen.
31: Je hoeft niet ergens een pasje te scannen om naar binnen te gaan.
30: Behalve als je het boek meeneemt. Dan moet je. En dat kan tegenwoordig ook. Hoe hipper kan het zijn? Gewoon op je telefoon, streepjescode.
31: Oh, wat goed.
30: Je downloadt een appie en dan dat is ook perfect, man.
29: Ja, en de Tweede Kamer behandelt binnenkort ook een soort wetswijziging... dat elke gemeente minimaal 1 bieb moet hebben.
31: Ah.
29: Dus, en ze gaan er echt veel geld voor uittrekken. 60 miljoen.
31: Zo.
29: Volgend jaar. Dus best wel goed nieuws.
31: Ja.
29: Nou, nog meer nieuws?
31: Ja, doe er nog eentje dan.
29: Een onderzoeker heeft een aantal insecten uit Australië vernoemd naar zangeres Taylor Swift.
30: Oh. Zo.
29: En één groep die kreeg de naam Swifty Phyllis. Ja.
30: Dokter.
29: Ja,
30: het jeukt.
29: Ja.
30: Kunt u er even naar kijken?
29: Ja, nou, dat is toch hartstikke leuk. Dat
31: ik heb hier de uitslagen van het lab.
30: Ja.
31: Het is Swifty Phyllis.
29: Ja,
31: maar even een weekje aan de
29: pen. En waarom? Nee, je wil natuurlijk weten waarom.
31: Ja, waarom?
30: Waarom?
29: De iconische look van Taylor die bestaat uit blond haar en rode lippen. En deze insecten zijn dan lichtgeel en dan hier en daar wat rode accenten. En toen dachten ze, nou leuk. De Swifty Phyllis maken we ervan.
31: Nou, dat zal ze leuk vinden.
30: Ja. Ik denk dat Taylor Swift echt vereerd is. Ja,
29: maar er is ook al een miljoenenpoot naar Taylor Swift vernoemd.
31: Ook al.
30: Ja, dat is omdat ze zoveel geld verdient.
31: Dat denk ik.
30: Ja. Binnenkort een miljardenpoot.
31: Flo, dankjewel. 10:50. Straks hier live, direct bij ons in de studio. En dit is muziek van Medusa.

0: Amber City. Self-aware. Om 8:15. Wat zit jij te lachen, Rick?
1: Nou, we kregen een klacht over mij.
0: Wat dan? Heb je een klacht binnen? Nee, toch?
2: Ja, ja, ja. Niet je gelijk proberen te halen. Maar
1: goed, waar
2: was de klacht over?
3: Wat dan?
1: Ja, ik zie hem even op te zoeken.
2: Maar nou, er was een dame die vond jou negatief. Ging denk ik over het feit dat jij zei dat bibliotheekboeken goor zijn. En dat zij zegt van, joh, doe nou niet alles altijd.
1: Dat zou best kunnen, weet ik niet. Maar
2: dat was het verhaal.
3: Moet ik het voorlezen?
1: Lees maar voor. Nee.
3: Beste Rick van de Ochtendshow, waarom ben je overal verschrikkelijk negatief over? Altijd verkondig je luid jouw mening. Kun je niet een keer
2: dimmen?
3: Het begint echt storend te worden.
2: Ja, nu komt hij.
3: En ook altijd dat gekissenbis.
2: Nee, nog even door.
3: Gedraag je gewoon.
2: En wat zegt ze dan?
3: Ja, wordt het volwassen.
2: Ja, en ga door.
3: Neem een voorbeeld aan Tim. En Niels.
2: Hij wilde mijn naam niet zeggen, hoor.
1: Ja.
2: Hij twijfelde over mijn naam. Ja, jij zei bijvoorbeeld aan Tim.
3: Jij begint echt storend te worden.
1: Ja, nou oké.
3: Okay. Dat is wel naar om te horen.
1: Nou ja, leuk.
2: Maar
1: 4 jaar ben
2: kan
1: ik
2: je
1: weg.
2: Daarin vinden? Ja. Maar nee, laat me even. Kan je, begrijp je wat ze bedoelt?
1: Nee, totaal niet. Ik vind totaal onzin.
2: Oké.
0: Maar het is ook wel fijn dat er iemand is die een beetje af en toe tegen de heilige huisjes aan schopt, toch? En een beetje zijn mening verkondigt.
1: Nou ja, soms
2: kan je ook dingen zijn die je zelf niet meer doorhebt.
1: Nee, dat is ook zo, ja.
2: Dus dat er thuis
1: en de een vindt me verschrikkelijk en de ander vindt me nog erger. En er zijn ook misschien wel mensen die me wel aardig vinden.
0: Ja, maar het is ook wel lekker om te luisteren naar iemand om je een beetje...
2: Geweten.
0: Een beetje en soms een beetje erg.
1: Ik had bijvoorbeeld gisteren bij Vandaag Inside. En ze had Johan Derksen weer over iets te kwaad. Toen dacht bij mezelf, joh, oude man, hou je. Toen dacht bij mezelf, nou, we zijn bijna even oud. Maar en aan de andere kant, ja, ik denk wel, hij zegt wel wat het is.
0: Ja, dat is... Ja. Ook belangrijk. Maar Marjolein, we zullen de klacht wel... we nemen hem mee. Wij gaan eventjes naar de andere kant van ons radiopand. Want daar staan de mannen van Direct. Het voelt wel een beetje ongezellig op deze manier.
2: We hebben ze helemaal nog niet gezien.
0: Nee, we hebben ze helemaal nog niet gesproken ook.
2: Laten we zo even
0: maar goedemorgen wederom, heren.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo. We voelen een afstand, maar ze zijn er echt. Om vanochtend te spelen. Ze hebben al de nieuwe single My Friend gespeeld net. En zouden nog even hier blijven om...
2: Mag ik wat vragen aan Marcel in dit geval, denk ik? Je zou niet zeggen, Rick en ik hebben ooit... de marathon van New York gelopen en daarna gingen we weer hardlopen. En dan denk ik toch, niks voelt meer als... En nu, ik wil het even als metafoor gebruiken, jullie hebben in die Kuip gestaan. En dan moet je uiteindelijk weer...
1: Nou, als je dadelijk weer naar, in een of andere...
2: Kan je jezelf daar dan nog toe...
1: Motiveren.
2: Het is zo groot geweest, die Kuip. Dat was zo'n succes. Hoe herpak je je dan weer?
4: Ik denk dat het sowieso... heel erg belangrijk is dat je beseft dat we dit mogen doen. Weet je, en dat dit ons gegeven wordt. En dat we dus ten alle tijde ook diep willen gaan om weer iets nieuws te geven. Ik denk, jullie zeiden net, dit komende plaat wordt heel persoonlijk. Everything's fucking personal. Ja. Weet je wel? Dus we maken dingen mee. En bij ons krijgt het een plek in de muziek. Dus zo kunnen we altijd nieuwe dingen blijven schrijven. En nieuwe dingen blijven bezingen. Ook al gaat het over liefde of ook al gaat het over verlies. Ik bedoel, verdriet kan je niet met elkaar vergelijken. En geluk ook niet. Maar er valt altijd wel weer iets moois om over te vertellen. En om met je mee te dragen. En dat te uiten naar de mensen die voor je staan. Want ja, dat zijn dezelfde mensen als dat wij zijn. Ik bedoel, rocksterren hebben ook... remsporen in hun onderbroek. Of gaten in hun sokken. Snap je wat ik bedoel? We zijn een andere jij. En ik bedoel, daarom zeggen we nemen dit... We nemen onszelf van tijd tot tijd niet serieus. We nemen tegelijkertijd het ook wel heel serieus. Ja. En dus ja, weet je, je staat daar gewoon in volle overgave voor die mensen te spelen. Dat is wat we mogen doen. En dat is iets wat wat ons heel dierbaar is. En dat we heel dankbaar voor zijn.
2: Ja. Mooi man.
5: Nou, jullie waren afgelopen vrijdag live on the beach. Jullie braken dat hele strand af.
1: Oh, echt waar, ja?
5: Het was niet normaal.
4: Oh, thanks, man.
5: Ja.
4: Ja. Het is altijd in Den Haag is het altijd grappig... omdat je hebt dan het gevoel dat je toch een beetje... vooral je ooms en tantes aan het spelen bent. En er komt altijd een soort van extra hagenees in je vrij. Ja. Weet je wel, van... maar desalniettemin meenden we dat ook gewoon allemaal. En dat gebeurde daar. Dat was gaaf.
0: Ja. Hey, we hebben afgesproken dat jullie Won't Fall zouden gaan spelen. Dus ik stel voor dat we daarna gaan luisteren.
2: Ja.
0: Live bij ons hier in de ochtendshow. Te gek dat ze er weer zijn. De mannen van Direct!

0: live in de ochtendshow, direct!
1: Hallo!
0: Ja, Zar is gewoon weer waanzinnig goed, mannen. Geweldig.
2: Dit zijn altijd niet zozeer marathons. Misschien is als hoe lang we bezig zijn wel een marathon. Maar dit zijn toch altijd wel korte sprintjes, hoor.
3: Lekker toch?
2: Ratatatata.
0: Maar ook wel even lekker, toch een keer sprinten.
2: 100 meter en dan 3,5 minuut, weet je
3: wel. Maar als jij dus kaartjes voor Ahoy hebt en je zit nu thuis, dan kan je toch niet wachten tot het, tot het zover is. Dan ga je gewoon, ik ga nog naar het beste concert van het jaar, komt nog.
2: Ah, joh.
3: Ja, dat is toch zo?
0: Zijn er nog kaarten eigenlijk? Voor ons.
2: Jullie hadden al kaarten, toch?
0: Oh ja.
2: Jullie geven ze zelfs weg.
3: Ja.
2: Kijk dan.
0: Maar ik zit even te kijken, direct in ahoy.nl. Ja, er zijn nog wel wat kaarten. Het is niet veel, want veel is uitverkocht, maar er zijn nog wel wat kaarten. Dus check maar eventjes. Ja. Dan kun je ze nog zien, de mannen van direct in ahoy. En je weet, dat wordt gewoon waanzinnig. En na die shows, zijn er al plannen? Of is het dan ook weer even een periode?
2: Ja, er zijn heel veel plannen na die shows. Hm. Sowieso komt er dan weer nog meer nieuwe muziek. En we willen volgend jaar, ja... Je wilde eigenlijk al van de daken schreeuwen, maar daar wachten we nog even mee.
1: Je kan het ook fluisteren.
2: Dan zullen we afspreken dat we sowieso bij jullie komen om dat mede te delen.
0: Nou, dat lijkt me geweldig. Lekker,
2: maar we gaan wel terug naar nul, alleen dan helemaal debiel.
0: Nou, tof. Dus zorgen wij dat de lift gerepareerd is.
2: Dat zou wel heel tof zijn. Anders stuur maar een bonnetje. Pakken wij die op.
0: Mannen, geweldig dat jullie er waren. En tot snel. Direct, en straks hier gaan wij natuurlijk weer verder met de 90's en Zero's top 538.
4: Zometeen in de 90's en Zero's top

0: 8. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR,
2: voordeelmarkt! Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
14: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
19: Kan Joran Jan van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
20: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
21: Zeg het!
20: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
22: 538 Nieuws. 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Als het aan de Consumentenbond ligt, wordt de camerabril van techbedrijf Meta verboden. Volgens de bond kan er namelijk stiekem mensen kun je ermee filmen, omdat die is ontworpen als een normale bril. En als de drager filmt, kan er een lampje branden, maar die is makkelijk af te dekken. Het verbod zou voor heel Europa moeten gelden. President Trump heeft alle Amerikaanse volwassenen €5.000 beloofd als zijn partij de grootste blijft bij de tussentijdse verkiezingen. In november is dat. Zijn populariteit is extreem laag en de Republikeinen zijn bang hun meerderheid kwijt te raken. Dat zou het voor Trump moeilijker maken om zijn plannen door te drukken. En het was afgelopen zomer record warm in de wereld. Gemiddeld was de temperatuur net geen 17 graden, meldt klimaatdienst Copernicus. En dat was net zo warm als in augustus 2023 en daarmee delen ze het temperatuurrecord voor die maand. Het zeewater warmde ook meer op dan ooit eerder gemeten in augustus. Gaan we naar het weer. Vandaag is het vrijwel droog. Zon en stapelwolken en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. En die heeft Rick voor je.
25: Nou, het is best nog druk. 67 files. Dit zijn de belangrijkste knooppunten. A2 Utrecht-Den Bosch bij Kerkdriel. 37 minuten. A16 ter Bresseplein Ridderkerk bij Ridderkerk Noord. 48. En de laatste is de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 44 minuten.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
27: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
26: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U

0: Energy, dit liedje.
1: Want
0: op, ja, het was aan heel veel artiesten aangeboden. Paul Abdul, die zei, nee, ga ik niet doen. Oh. Innocent, dat was het bandje waar Britney Spears in zat. Die zeiden ook, nee, daar hebben we helemaal geen zin in. En nog wat andere artiesten. En toen uiteindelijk zei Christina Aguilera, ah, weet je wat, ik neem het wel op. Het kan wel op mijn debuutalbum. Het werd gewoon een giga-hit, dus dat had ze goed gehoord. Nummer 204 in de 90s en Zero's top 538. En daarvoor Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be op nummer 205. Ja, vandaag dag 4 van deze lijst. Langzaam maar zeker richting de nummer 1. Die hoor je morgen.
1: Hoe laat is morgen de ontknoping dan?
0: Wat zeg jij?
1: Hoe laat is morgen de ontknoping?
0: Niet van die moeilijke vragen stellen. Ik dacht om 2 uur. Dacht ik. Daar duiken we even in en komen we op.
1: Nou, misschien dan een goede vraag voor de service.
0: Ja, dat is een goede vraag voor de service.
1: Straks, hoe laat eindigt de top 1000?
0: Straks het antwoord. Ja, ik was veel drukker met het volgende. Want ja, ik wilde jullie deze stem laten horen.
2: Ik hou ook wel van Urban and House.
1: Zo.
0: Ja.
1: Hè?
2: Ik hou ook wel van Urban and House.
3: Ik zou echt... Lijkt ook wel bijna een soort kermisstem. Of hoe zeg je dat? AI-achtige computerstem.
1: Ja.
0: Maar dat is het niet.
1: Kennen we hem?
0: Ja, heel goed zelfs. Wij kennen hem goed.
1: Oh. Laten we één keer horen dan.
0: Ja, je mag hem nog een keer horen hoor.
2: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: Ja, ik weet hem.
3: Ja. Ik geloof er niks. We schrijven het op, vouw het dicht en kijken we straks.
0: Via 0909-3000-538 mag jij meedenken en een gokje wagen. Misschien weet je het wel gewoon heel zeker. Dat kan ook. 0909-3000-538. Begin de dag met een mooi bedrag. En deze stem...
2: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: Levert jou wellicht straks een prachtig geldbedrag op. De hoofdprijs is €538 bij ons op het rad. Heb je herkend? Bel 0909-3000-538. Op nummer 203.

0: outro, ja. Hoor je niet zo vaak. Houd de Stay Alive van The Fray. Eén keer in deze lijst op nummer 202 hoorde je met dit liedje. Wij hebben net de stem laten horen, waarvan toch hier in de studio een beetje iedereen zoiets had van, het is een moeilijke stem. Hij is lastig te raden. Dit is hem.
1: Ik hou ook wel van Urban and House.
2: Rick heeft de naam opgeschreven.
3: Ja.
2: Ga ik zo openen.
0: Ik ben
2: Want
0: zo benieuwd.
2: Rick zei, ik weet wie het is.
0: Heel stellig ook.
3: Als dit niet is.
2: Hier het briefje. Nou, maar dat doen we als we de kandidaat hebben.
0: Maar als dit hem niet is, wat doe je dan?
2: Ja.
0: Jij wilde iets zeggen? Iets.
3: Ja, dan ga ik een hele show leuk en aardig zijn.
0: Nou. Dat we dat nog mee mogen.

0: Ik heb net eventjes die klachten over jou die binnen is gekomen. Er zijn heel veel luisteraars die jou een hart onder de riem hebben gestoken.
1: Ja, maar, weet je wat het is? Op iedereen is er wat aan te merken.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, er zullen ook mensen een hekel aan jou hebben.
0: Ja.
1: Ook aan Niels misschien. En zeker niet aan Florentien.
0: Nee, Florentien...
1: Zeker niet.
0: Nee.
1: Je kan onmogelijk boos zijn op een Florentien.
0: Nou, niet lang in elk geval.
1: Nee.
2: Nou, ze vonden dat gekibbel tussen ons niet zo leuk. Gekissenbis.
0: Ja, vonden ze dat leuk?
1: Nee,
2: maar die vrouw niet.
1: Maar wij kissenbissen toch eigenlijk nooit?
2: Nee, wow. Wij zijn dol op elkaar.
1: Nou.
2: Dus,
1: Nou, dol. Ja, hey.
3: Zonder wrijving geen glans.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Doetie, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, Doetie.
4: Hoi.
0: Je bent er weer bij vanochtend.
4: Ja.
0: Ja, wat fijn.
4: Klopt.
3: Ja, goed om te horen.
0: Hey,
3: ja,
0: Doetie, jij hoorde deze stem.
5: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: En jij wist meteen wie het was.
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, zeg het maar.
4: Rutger van Barneveld.
0: Rutger van Barneveld, van de Zwoele Zomernachten.
4: Ja.
0: Die is niet goed.
5: Hè?
4: Niet goed?
0: Nee.
4: Oh.
0: Ik hoor een teleurstelling
3: ja,
0: gewoon.
3: Doet is, ja, die was overtuigd van de antwoord. Dat is logisch, want anders bel je niet.
1: Nee.
4: Nee.
3: Nee, nee. Ja.
0: Nou,
4: okay, ja, jammer.
0: Oké, dag Doet-ie.
4: Jammer. Hoi. Ja hoor.
0: Sylvia. Doei, Sylvia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Los jij eens even het grote raadsel op.
1: Ja.
6: Ik denk Johnny de Mol.
0: Johnny de Mol.
5: Ik hou ook wel van Urban and House.
2: Oh ja.
1: Nee, daar lijkt hij inderdaad op.
0: Ja, maar het is niet goed.
5: Hè?
0: Nee.
6: Oh, dag. Ja, jammer.
0: Hé, hey, mooie dag hè, Sylvia.
6: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Mart.
7: Hoi.
0: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Wie had jij in je hoofd?
7: Ik had Dave Roelvink in mijn hoofd.
0: Dries Roelvink.
5: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: Oh, Dave. Dave Roelvink. Nou, dat is ook niet goed.
7: Oh.
1: Nee, nee, het zijn BN'ers, hè?
0: Ja.
1: Ja. Geitje, man.
0: Helaas, man. Mooie dag. Remy, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hé, hey, Remy. Wie heb jij zojuist voorbij horen komen in de stem?
8: Nou, dat moet Henk ten Katen zijn.
0: Henk ten Katen?
3: De voetbaltrainer.
0: Jeetje.
1: En de acteur.
0: Ja, hij zit in die film van de Meilandjes. Zag ik.
1: Van Meilandjes?
0: Ja, die waren... Of, sorry...
1: Benoza, de toch? Zat hij weer in?
0: De Bevers. Sorry, de Bevers. Daar nee, zat hij in.
8: Ja, ik ken hem alleen als voetbaltrainer.
0: Volgens mij was hij, speelde hij daar ook in mee.
5: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: Nee, is niet goed. Hij zit in die Beverfilm, toch? Henk de Kater.
3: Nee, ja.
0: We gaan naar Nick. Nick, goedemorgen.
1: Sleepers zit hij in.
9: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wie zoeken we?
9: Ik, dag Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker, van de Engelbewaarder.
9: Dat denk ik, ja.
5: Ik hou ook wel van Urban and House.
0: Is helemaal goed. Heeft voor je gedraaid.
3: Ja, ik heb hier nog even het antwoord van Rick.
0: Ja.
3: Die dacht Nielson.
0: Nielson?
3: Nielson?
1: Moet ik dus een hele uitzending leuk en aardig gaan doen.
0: Nou, begin er maar vast mee.
3: Ja. Ja,
2: ja,
3: lekker
2: flow. Ik zit me niet mee hoor deze week. Het is €50.
9: Ah ja, toen ik belde had ik niks.
2: Nou, ja, dat
0: nou,
2: is
0: hey, maar zo is het wel, Nick.
9: Ja. Nou, ik ben er blij mee.
0: Ik, nou, dat begrijp ik ook. We gaan het aan je overmaken. En veel plezier ermee.
9: Ja, super. Dankjewel.
0: Oké, dan. Hoi, hoi.
9: Fijne show.
0: Hetzelfde. Oh, nee. Jij maakt geen show.
3: Ik denk dat... Flo, denk een beetje weddingstress of zo.
1: Ja.
0: Heb je weddingstress? Nee, toch?
2: Nou, ik word wel steeds zenuwachtiger.
3: Ja, dat merk je ook.
2: Met de dag.
1: Wanneer? Over
3: week? Een week.
2: Ja, ruim een week. Zaterdag de 19e.
1: Oh, ja.
2: Ja, ik heb nog geen ring natuurlijk.
0: Nee, dat is ook een ding, Rick.
1: Dat is ook echt
3: maar niet even, ik hoor net twee mensen die trouwen, twee honden. En die hebben alles geregeld in no time.
2: Ja.
3: Ik hoor de Temu.
2: Ja, ja, ik ben gewoon laat. En ik ga dit weekend echt op zoek naar...
3: Maar misschien is er iemand die net gescheiden is en de twee ringen over heeft.
1: Nee,
2: ik wil niet.
1: Je gaat geen twee dagen.
2: Nee. Dat brengt ongeluk.
3: Hoezo?
1: Waar?
2: Ja, ik ga toch niet van gescheiden mensen een ring aan.
3: Kan je niet van je ex de ring opvragen?
0: Ja.
2: Ben je gek geworden? Dat je niet echt
3: Robert.
0: Gewoon een showring.
2: Nee, ik wil een mooie ring.
0: Ja?
2: Die van ons samen is natuurlijk.
3: Maar ja, Emiel wil geen ring dragen, toch?
1: Wat is het budget voor de ring?
2: Ja. Oh, we hebben genoeg budget.
3: €10.000?
1: Nee, joh, man.
0: Ja, maar jij zegt, die ring moet op maat gemaakt worden. Maar ik heb wel eens begrepen dat ze ook heel vaak gewoon die ring omschuiven. Ja. Dan gaat hij na het huwelijk gaat hij weer af.
3: Na de hand.
0: En dan wordt hij pas op maat gemaakt.
1: Ja.
2: Oh, dat is ook nog een idee.
1: Ik heb werkelijk...
2: Dat is een goeie.
0: Had jij nog niet aan gedacht?
2: Nee,
3: dat is toch heel erg. Dat is toch, als je voor iemand voor de verjaardag ook iets koopt...
2: Dat is een goeie.
0: Ja. Nou, succes ermee met deze tip.
1: Ja. Maar je gaat volgende week zaterdag trouwen.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja.
3: Henny Huisman.
0: Surprise, surprise. Notorious B.I.G., Queen en Lady Gaga komen er allemaal aan.
10: Luister naar Radio 538.
11: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
10: En je hoeft alleen maar
11: de juiste stem te halen.
10: De 538 Stemmenjacht.
11: 8 koffers, 8 stemmen.
10: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
11: Doe mee en meld je nu aan.
10: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: Zo.
13: Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens postcode loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Alle Sikkens verf bestel je bij
17: verfwinkel.nl. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
25: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
26: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
28: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma.
26: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
27: Fans van voordeel,
26: Aldi.
29: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
30: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
29: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
31: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
4: Aan tafel!
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: De dag begint zonnig vandaag. Vanmiddag wat meer bewolking. Het blijft wel droog en de temperatuur 20 graden. En dan eens even kijken hoe het staat met de ochtendspits.
7: Goedemorgen. We beginnen op de A2 Utrecht Den Bosch bij Kerkdriel. 46 minuten vertraging. A15 Oostvoorne Gorkum bij Ridderkerk Noord. 23 minuten. En de laatste is de A16 Rotterdam Breda voor Feyenoord. De vertraging 15 minuten.
6: Het is 3:30. De hoofdpunten van het nieuws nu. Florentine, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Consumentenbond wil een verbod op de camerabril van Meta, bekend van Facebook en Insta. Je kan er stiekem mee filmen en de bond wijst erop dat de video's ook naar Meta zelf gaan. Wereldwijd was augustus nog nooit zo heet als afgelopen zomer. Volgens klimaatdienst Copernicus was het gemiddeld bijna 17 graden en ook het zeewater warmde meer op dan ooit. En Botik van de Zandschulp is trots op wat hij heeft bereikt op de US Open. Tennisser werd vannacht uitgeschakeld in de kwartfinales, maar stijgt flink op de wereldranglijst. Tegen de NOS zei hij dat hij een goed jaar heeft en het wordt nog beter.
6: Oké, dankjewel. 96.0 Top 538. Wat een leuke lijst, hè, met zo'n

0: kippenvel top 1000, maar deze staat erin, hoor, wat mij betreft.
1: De 90s en Zero's, top 538.
0: En daar komt hij gelukkig ook voor op nummer 200. Queen and the Show Must Go On. Het was een hit in 1991, ingezongen door Freddie Mercury toen hij al heel ziek was. Hij heeft het gedaan met een flinke slok vodka op. En in één keer schijnt hij alle vocalen in te hebben gezongen, omdat hij verder te zwak was om het opnieuw te doen. Het is goed gelukt en het werd deze iconische The Show Must Go On. Op nummer 200, daarvoor op 201, The Notorious B.I.G. Het jaar was 1997. En de hit voor The Notorious B.I.G. heette Mo Money, Mo Problems. Robbie Williams gaan we zo meteen nog draaien. Rock DJ was natuurlijk ook een hit in die 20 jaar popmuziek die we behandelen. Maar eerst Lady Gaga, want zij kwam op in dit decennium. 2008 scoorde ze een grote hit met Pokerface. Nu bij ons op

DJ van Robbie Williams in de 90s Zero's Top 538. Nummer 198 is voor de Robster en daarvoor Lady Gaga met Pokerface op 199. Nou is het wel leuk dat je, naast dat je natuurlijk heel veel echt grote hits uit die periode langs hoort komen, die je nog vaak op de radio hoort dagelijks, dat er ook platen in de lijst staan die je eigenlijk niet zo vaak meer voorbij hoort komen. Van die misschien een beetje vergeten liedjes. En in sommige gevallen is dat best jammer, want dit was toch wel echt een hele grote hit voor Lange Frans en Baas Ben, maar je hoort hem bijna nooit meer. Het land van Terug naar 2005 op 197.

0: Fans. En Baas B. Sensationeel destijds.
1: Ik krijg hier nog steeds kippenvel van.
0: Ja, dat liedje. Nou, het is een mooi liedje.
1: Stom, hè? Ja.
0: Nee,
1: Baas B, ik weet niet of het stom is, maar het is wel het is zo prachtig.
0: Ja, het raakt je gewoon. Ja, ja. Ook een goed liedje, nog steeds 197.
2: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Hey, de hoogste tijd om eventjes wat berichten te behandelen die vanochtend zijn binnengekomen aangaande deze radioshow. Ja, veel bijval nogmaals voor Rick vanochtend. Ja, die kreeg een beetje een draai om zijn oren van Marjolein. Die was een beetje boos op hem.
3: Maar dat vind ik helemaal niet erg, hè?
0: Hij was altijd negatief, zei ze.
1: Ja, houdt er wel een beetje van.
0: Er zijn heel veel...
3: Ik hou me van ons geslagen.
4: Ja, echt, blijf van Rick af. En Rick is juist grappig.
1: Rick grappig?
0: Ja. Daarvan ook de twisten natuurlijk. Rick, blijf jezelf. Dat is de charme van deze radioshow.
3: Ja, zoveel mensen, zoveel meningen.
0: Rick is gewoon op zijn Twents gezegd, onmeunig old wief.
3: Maar ik heb Marjolein gewoon netjes een hand, een mailtje gestuurd. En gewoon zei, joh, ja, excuus, sorry.
0: Ja, rappe Ricky is een toppertje.
3: Oh ja, rappe
0: Ricky. Blijf zoals je bent.
3: Ja, ja.
0: Nou ja, de meeste mensen vinden
3: genoeg veren.
0: Rick, ik vind je lief, zegt ook nog iemand.
1: Oh, leuk.
0: En dan, goedemorgen, komt er nog een poll met betrekking tot het wel of niet doorgaan van het huwelijk van Florentien. Ik zet in op nee.
1: Oh ja, zullen we bij Bed City
4: Ik heb al geantwoord, waarom denk je nee?
1: Zullen we een bij boekingskantoren, bij wetkantoren iets aanmaken?
0: Dat we elke dag een stand van de boekmakers door kunnen geven.
4: Ik moet wel zeggen dat er iets misgaat die avond. Die kans is natuurlijk wel aanwezig.
0: Maar dat hoort een beetje bij jou, toch?
4: Ja.
0: Alles waar jij bij betrokken bent, er gaat altijd wel iets mis.
4: Ja, dus... Maar het gaat toch wat door, mag ik hopen.
0: Ja, ik ga ervan uit. Ik bedoel, als jullie allebei gek op elkaar zijn, dan...
4: Zeker.
3: Maar Florentien, ben je ooit zo verliefd geweest als nu?
1: Ja, nee. Lama.
0: Zometeen, veel plezier met Dennis. Wij zijn er morgen weer.
2: Zometeen in de 90s en Zero's top.

0: van de Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: 538 Nieuws.
17: 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Boeren in Groningen kunnen alsnog geld krijgen om wolfwerende rasters aan te schaffen en zo hun geiten en schapen te beschermen. De subsidiepot was leeg, maar de provincie stopt er 5 ton extra in. Eerdere aanvragers hoeven zich niet opnieuw te melden. Hun verzoek wordt alsnog behandeld. Het is met de camerabril van Meta te makkelijk om anderen stiekem te filmen. Dat vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te pakken. En de gemaakte video's die gaan naar Meta zelf toe. Reden genoeg om de bril te verbieden, zegt de bond. En de Nederlandse fitnessketen Basic Fit blijft maar uitbreiden. In Duitsland en Oostenrijk zijn 26 sportscholen gekocht. Komende tijd worden ze omgebouwd tot Basic Fit locaties. En het bedrijf zegt dat het een stap is naar marktleiderschap in Oostenrijk. Basic Fit is nu al de grootste fitnessketen van Europa. En dan nog het weer. Vandaag is het vrijwel droog. Zon en stapelwolken. Het wordt ongeveer 20 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
19: Ah, dankjewel, Floyd. Ik ben nog steeds blijf hangen bij die woorden wolf, werende rasters.
18: Ja, leuk voor het. Ik was al helemaal blij dat hij in één keer goed ging.
19: Ja, precies. Stel je voor dat je vriendin wordt versierd door de buurman. Dan zeg je, schat, ik hoop voor jou wel een wolf, werend raster. Even kijken of het helpt natuurlijk.

0: minuten langer onderweg. Met zometeen het vervolg van die 90 Zero's Top 58 natuurlijk. Met Nickelback, How You Remind Me in de startblokken.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
6: Gekozen door jou.
5: De 90's en Zero's Top 538.
6: Dennis Ruijer.
0: Ja, warm welkom met de 90's en Zero's Top 538 op de radio. De radio, standje burenruzie voor de Captain Hollywood Project. Kent u die nog? Maar eerst de mannen van Nickelback. Dit is How You Remind Me.
6: Radio 538. 196.

Ze heeft ooit, en dat vond ik zo'n bizar verhaal, een beetje occult ook wel, plukken haar gekocht van haar muzikale mede-collega's Miley Cyrus en Taylor Swift. Ik denk dan, er is toch veel jaloezie onder die sterren. Zou ze die dan in een voodoo-poppetje stoppen, weet je wel? Dat ze niet spelden prikt als ze 's avonds thuis is. En ze heeft thuis een meditatiestoel waar ze in kan liggen na een lange dag, waarvan de verlichting van kleur verandert. Maar dat heb je ook alweer voor 5 euro bij de IKEA tegenwoordig. Nou goed. Er is één ding wat ze nog heel graag zou willen in het leven, maar niet heeft, en dat is een Grammy Award voor haar muziek. Wel 13 keer genomineerd, maar nog nooit kunnen verzilveren. Je hoort Katie nu bij 58, Hot and Cold. Dat is de nummer 194 in de 90's en Zero's. Top 58. Yeah.

starten we natuurlijk gewoon met de stemmenjacht. Doen we ook weer de vijf van het bedrijf rond dit uur. Bezorg ik gratis slagroomtaart voor jou en je collega's als jij je even aanmeldt en met je collega's vijf liedjes uitzoekt. Vind ik leuk als je even meedoet. Gewoon appen met de 538-app naar de studio. Drop daar vijf liedjes in met de naam van het bedrijf. En wellicht bel ik je van de week even terug voor de vijf van het bedrijf. Désenchanté. Het is de vakantiehit van Kate Ryan. Een mooie nummer 191 positie. Maar eerst even, in verbeelding die vakantie in Spanje. Lekker naar Benidorm. Met Bluff en de Counting Crows. Dit is Holiday in Spain.

0: Deze Chanté, Kate Ryan. Tenminste, als je een B&B hebt in de Dordogne. In Italië is het dan weer een beetje als, hè? Nou, dat. Je bent bij 58, 90's en Zero's tot 58. Deze Chanté van Kate Ryan in de lijst. En zometeen tellen we verder af. Want ja, waar moeten de dames van het meidengroepje K3 toestemming voor vragen voordat ze eraan beginnen? Nee, ik hoor je denken, het antwoord is niet kinderen, want dat is sowieso.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
11: Mama! Mama!
12: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
11: Mama, een kleurplaat.
12: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Mama!
15: Kijk nou, je zit naast papa.
12: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
17: De Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
18: Kippie.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
19: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
21: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
22: Jongens, eten.
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: De 90's en Zero's tot 538.
0: Ja, en de spindokters hebben deze voor je gespind. Two Princess.
25: Radio 538.
26: 190.

0: K3 en Oja Lele. Oh, heerlijk jongens. Even een vrolijke noot tussendoor. 10:50 in de 90's Zero's Top 58. Ja, en K3 kan er niet ontbreken. De meidengroep die toch echt als knap, ongeacht de samenstelling, al decennia lang relevant weet te blijven. Je hoorde Oja Lele op nummer 189 in de lijst. En de dames van K3 hebben in principe alle vrijheid van de wereld om te gaan en staan waar ze willen. Gert Verhulst probeert ze niet te veel te beperken. Toch is er wel één ding waarvoor ze eerst even op de deur moeten kloppen: bij het kantoor van Gertje.
1: Ik had al wel wat tattoos, maar die zaten allemaal wel zo wat mooi weggewerkt. Maar mijn bloemetje, die heb ik op een gegeven moment wel gevraagd.
0: Ja, het bloemetje, de bloemetjes-tattoo moest even gevraagd worden of dat dan wel past bij het imago natuurlijk. Aldus Hanne Verbrugge van K3. Kortom, ze moeten tattoestemming vragen. Ja, sorry voor deze, ik kan er ook niks aan doen, het is donderdag. Zo, BPM's een beetje opschroeven, subwoofertje aan, zijn we er klaar voor? Lekker hoor, met de Air Max 90.

0: Gnarls Barkley en Crazy. 90's and
1: Zeros. Top 538.
0: En Maureen die hebt, hey Dennis, wow, I wanna be happy man. Back to the good old times, lekker hakken nou, inderdaad. En Marcel, die hebt wat grappigs, hij zegt, hey, morgen Dennis, ik kwam er laatst achter dat er dat een sampletje is van een film, die techno het, I wanna be happy. Wist jij dit? Nou, heel eerlijk, dat wist ik nog niet, want er is een film over twee oude stoned hippies die al 20 jaar in een commune leven in het oerwoud. Heerlijk leven in het oerwoud. Die vinden dan een geheim militair plan voor een atoomaanval en ze ontdekken in de Verenigde Staten dat al hun vrienden de idealen zijn kwijtgeraakt, die zijn nog wel hebben. Dit is de sample in kwestie.
2: I want to be a hippie and I want to get stoned on marijuana. I want to be a runaway guy to leave home for marijuana.
0: Nou, ik weet wat ik te doen heb op een koude herfstavond binnenkort. Deze film eens even kijken. Lijkt me best leuk. De film in kwestie heet Rude Awakening. Tijd voor Alanis Morissette in de lijst. Dit is Ironic.

0: Ja, we belden even met het VVV-kantoor van Calabria. We kunnen jullie een beetje een promotieliedje maken. Nou, dit kwam er dus uit, hè. Destination Calabria. En iedereen boekt ineens een ticket voor deze Alex Gaudinho met Crystal Waters. Die kennen we natuurlijk nog van The Gypsy Woman, onder andere. Nummer 185 in de 90s en Zero's Top 58 bij Radio 58. Leuk om even te zien waar je luistert naar de lijst. Je krijgt allerlei fotootjes binnen in de app, maar je mag ook een audio-appje inspreken. En drop dat even in de 58-app. Esther met het nieuws zometeen. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou, je baas kan wel willen dat je vaker op kantoor komt, maar dat kan nog wel eens knap lastig worden.
2: Zometeen in de 90s en Zero's Top 538.

0: 8.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl. Je verdient.

0: de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
5: Yes!
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
10: 50.000, godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
15: Het gaat online dus helemaal los.
14: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net5.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: 538 Nieuws.
19: 11 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het maïsveld in Overasselt bij Nijmegen, waar vorige week veel bendeleden verscholen zaten, is helemaal leeggehaald. De boer heeft het maïs verhakseld, zegt de politie. En dat was ook zijn planning. De politie heeft daardoor wel de gelegenheid om het maïsveld nog eens verder uit te pluizen, op zoek naar bewijsmateriaal. Amsterdam wil flink gaan snijden in eigen personeelbestand. Volgens het Parool gaat het om 2500 van de ruim 22.000 fulltime banen. Bij de meeste afdelingen gaat het om zo'n 10% van de medewerkers. Opmerkelijk is wel dat er in het management van Amsterdam juist ruimte wordt gecreëerd voor 7 fulltime functies erbij. En Groningers die schapen of geiten hebben, kunnen weer subsidie aanvragen voor wolvenwerende hekken. De eerste €250.000 uit de subsidiepot was op. En nu stopt de provincie er weer €500.000 in. In Groningen laten wolven zich geregeld zien, maar die lijken vooral nog op doorreis. En wie volgend jaar met de trein gaat, kan vaker vertraging oplopen. Er worden meer storingen op het spoor verwacht, vooral door problemen met seinen en wissels. Het zou komen door veroudering rond het spoor en ook personeelstekorten, zegt ProRail. Daarna moet het beter gaan, onder meer omdat ProRail de aanpak voor onderhoud gaat verbeteren. Het weer, het is overal droog, behalve aan de westkust. Daar valt een enkele bui. Verder wisselen zonne en wolken elkaar af vandaag. En het wordt rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
21: Ja, dankjewel S. Dan 538 Verkeer. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens. 6 A4 Den Haag.

0: 107.1.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
8: Gekozen door jou.
0: De 90's en Zero's top 538.
8: Dennis Ryan.
9: Ja, ik heb ook alleen maar deals voor je in petto. Welke 538-hithelden hadden heel lang een hekel aan een van hun grootste hits? Je hoort er zo naar AM to PM, Christina Milian. Die vinden we op nummer 184.
8: Radio 538.
10: 184.

of My Castle, 171 in de 90s en Zero's top 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een verhaal uit de jaren 90, een ongeluk. En de gevolgen daarvan kun je tot op de dag van vandaag nog merken op het strand. Hele verhaal hoor je over 6 minuten na Leanne Rimes' Can't Fight the Moonlight op 170.

0: reactie in de app van 538 van Robin. Die zegt, instant tranen, niet handig op de snelweg. Nee, inderdaad. Veilige reizen, Robin, rij voorzichtig. Stef Bos was dat met Papa op 169. 5 miljoen stukjes in de zee.
1: Top 538.
0: Ja, misschien heb je wel eens verhalen gehoord over vrachtschepen die ladingen verliezen op zee. Een paar jaar geleden nog. Ik was bij mijn schoonfamilie op Terschelling. Die hebben daar een huisje. En daar was dan dus vlak voor de kust was zo'n schip. Er waren van die containers vanaf gedonderd. En er spoelde ineens een hele lading met van die Chanel-tassen aan. En dat was op zich wel een grappig gezicht. Er ligt het hele strand vol. Ja, niet met handdoeken, maar met Chanel-tassen dan. Ja, in de jaren 90 was er dus ook zo'n verhaal. Voor de kust van Zuidwest-Engeland verloor een schip bijna 60 containers tijdens een storm. Dat is best wel een ongeluk natuurlijk. In die containers miljoenen Lego-blokjes. Bijna 5 miljoen stukjes Lego. Kwamen dus in de zee terecht. En dat is van dat duurzame plastic. Dus dat houdt het prima uit in dat zoute zeewater. En die stukjes die spoelden dus op grote schaal aan daar voor de kust van Zuidwest-Engeland op het strand. En ja, dus tot op de dag van vandaag worden daar op het strand dus nog Lego-blokjes gevonden uit de jaren 90. Nou ja, één ding is zeker. Ik zou daar in Engeland geen wandeling maken op het strand op mijn blote voeten, zeg maar.
1: Top 538.
0: En Dr. Dre en M&M. Forgot About Dre nu.
2: Radio 538. 168.

0: 60, lekker vrolijk. Hansen en Mbap op 167. 538. Goedemiddag, Floris hier. Net in het nieuws bij Esther, misschien weer gehoord. De hypotheekrente is op het hoogste niveau dit jaar. Geen goed nieuws als je op zoek bent naar een huis. Bizar verhaal uit de Zero's, ook over een hypotheek. Maar eigenlijk, wat heeft een rode paperclip te maken met een hypotheek, hoor je zo.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Even bellen met Peter Heerschop.
3: Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling.
1: De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Het is nog een beetje vroeg, ja. Morgenochtend bij Radio 538.
4: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en Kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 6:15 bij Net 5.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin... tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
17: Kippie.
18: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Binnen 1 minuut meer.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Laatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
3: De 90s en Zero's top 538.
4: En Boyzone, no matter what, op 166.

0: Armaan van Helden, my, my, my, op 165. Ben jij in het trotse bezit van een huis?
1: Top 538.
0: Ja, dat is anno 2026 absoluut geen normale zaak natuurlijk. Hè. Net nog in het nieuws bij Esther. De hypotheekrente op het hoogste punt dit jaar. 4,1% als je het een tijd vastzet. Ik heb zelf, ik zit ook nog in een huurhuis. Wel langzaamaan met mijn vriendin een beetje aan het kijken wanneer we dus een keer een poging gaan wagen. En dan is het natuurlijk nog hopen hè, dat dat dan überhaupt ook nog lukt. Ja, de huizenmarkt is tegenwoordig, het is anders dan vroeger, zeg maar. Mooi verhaal kwam ik tegen uit de Zero's, de jaren nul. Kyle MacDonald, misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een kerel uit Canada. Die bedacht op een gegeven moment op een blauwe maandag in 2005... om te kijken van, hoe ver kan ik nou komen met een rode paperclip? En dan denk je met een rode paperclip? Ja, hij probeerde dus die rode paperclip te ruilen voor iets mooiers. En te kijken van, oké, op wat voor iets kan ik dan uitkomen? Dat begin bij een rode paperclip en steeds maar ruilen. Nou, met 14 keer ruilen was hij in het bezit van een huis. Iemand die zei van, ja, ik moet er vanaf. En volgens mij stond hij toen ergens op een auto. Van, nou, geef mij die auto, dan mag jij dit huis. Ja, tegenwoordig heb je dus een hypotheek nodig en een lading spaargeld voor een huis. Maar in de Zero's was dat dus gewoon een rode paperclip. Zo makkelijk kan het zijn.
1: Top 538.
0: En Pearl Jam zometeen naar de Pussycat Dolls. En don't you.

0: Rob de Nijs en Bange Hart. Ja, God hebben ze ziel. Rob de Nijs is er niet meer. Maar gelukkig zijn muziek nog wel. Hoor je in de 90s en Zero's top 538. Bangerhart. Ja, bangerhart kun je bijna zeggen in dit geval. Esther zometeen met autonieuws.
1: Ja, kijk eens even achter je stuur. Hoeveel kilometers staat er op jouw teller? Dikke kans dat het minder is dan bij deze man uit België. Wat hij erop heeft staan, dat hoor je zo.
0: En zometeen in de lijst.
2: Zometeen in de 90s en Zero's top 538.
0: DJ Jean. En ook Siel komt eraan.
2: Radio 538.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Bijbel.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
2: Aan tafel!

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Jumbo.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Nu bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus even ontbijten, even sparren.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Alle verf

0: bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
3: Hallo,

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Den Helder is het marineterrein afgezet naar de vondst van een verdacht pakket. Volgens NH Nieuws is het pakket binnengekomen op de postkamer. Daaromheen is een gebied van 100 meter afgezet. Een speciale eenheid van Defensie is onderweg om het verdachte pakket in Den Helder te onderzoeken. In Leeuwarden hebben honderden mensen een erehaar gevormd om afscheid te nemen van het jongetje dat afgelopen weekend omkwam bij een ongeluk met een veegwagen. Volgens Omroep Friesland droegen de mensen vrolijke kleren op verzoek van de familie. Er waren ook schoolgenootjes bij en die waren als laatste groet aan het bellen blazen toen de kist voorbij kwam. Imkers uit Noord-Holland maken zich zorgen over nesten van geelpoothoornaars. Ze zeggen tegen NH Nieuws dat de provincie alleen nesten weghaalt die voor mensen gevaarlijk zijn, maar de rest laat hangen. Kort geleden overleed in België een man toen hij meerdere keren werd gestoken. Het is wachten op een slachtoffer hier, zegt een imker. En een andere Belg, een heel andere man, staat op het punt geschiedenis te schrijven. Hij gaat met zijn Audi 80 uit 1991 waarschijnlijk de 1 miljoen kilometers halen. Rijinstructeur Martin die rijdt al 35 jaar met dezelfde auto die nog steeds de originele motor, koppeling en versnellingsbak heeft. En dat dit al bijna 1 miljoen kilometers volhoudt zou komen omdat de man voorzichtig rijdt en ook hij houdt het goed bij. Het weer, alleen aan de westkust nog kans op een bui. Verder droog en 20 graden. Vanavond en vannacht grotendeels droog. Het koelt wel flink af naar een graad of 13. Tot zover het 538 Nieuws.
2: Dankjewel Esther. Ja, voorzichtig rijden. Dan haal je misschien wel de miljoen kilometers op de teller. Sowieso even oppassen. We kijken even naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. 35 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo. Door een ongeval met een vrachtwagen. 19. En de A76 de laatste richting de grens door de controles, een kwartiertje. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 32,9. A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom, 235,0. A6 Emmeloord-Jouren, 303,2. En de A7 Heerenveen-Sneek, 139,8. A12 Ede-Arnhem, 114,6. A15 Del-Gorkum, 103,8. A27 in beide richtingen Hilversum-Almere, 108,4. En A28 Amersfoort-Zwolle, 80,1. Staan er nog een paar, check je volledige overzicht van alle flitsers in de app van Flitsmeister.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
7: Gekozen door jou.
0: En Zero's top 538.
7: Floris Molenaar.
2: En wat is nou de meest nostalgische herinnering aan de Zero's? Dat is onderzocht en de uitslag hoor je over 8 minuten na Rihanna en Jay-Z. Dit is Umbrella op nummer 160.

0: Zero's Californication op 159. Wat is jouw mooiste herinnering aan de Zero's?
1: Top 538.
0: Ja, als je die hebt natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat je hetzelfde hebt als Mark Rutte als het om de Zero's gaat. Hè. We hebben geen actieve herinnering aan. Dat kan natuurlijk. Voor mij is het wel, ik denk, muziek downloaden op LimeWire. En dat er dan af en toe zo'n jingle tussen zat van een radiostation. Want ja, daar was hij van geript. En daar kon je hem gratis downloaden. Rocket Power kijken, dat deed je misschien ook wel. Hele weekend lang zat ik op de bank Nickelodeon te kijken. Geweldig. Heerlijk. Nostalgische herinneringen. Het is dus onderzocht. Scroll ik vandaag langs. De meest nostalgische herinneringen aan de jaren nul. Op 3. CD's branden. Dat je een CD had geleend van iemand en dat je hem dan brandde op een andere CD, zodat jij hem daarna ook had. Ja, gebeurde veel in de Zero's. Op 2. Een ringtone kopen voor op je telefoon. Dan kon je bijvoorbeeld sms'en naar TMF. En dan kreeg je de ringtone van bijvoorbeeld de Crazy Frog op je telefoon. Ja. Lekker als je dan gebeld wordt dat je dat hoort. Dan wordt toch helemaal grillend gek. Met stip op 1. Meest nostalgische herinnering uit de Zero's. Foto's maken met je digitale camera. Ja, het meest nostalgische herinnering aan de jaren nul. Mocht je niet weten wat een digitale camera is. Dat is zeg maar zo'n ding waar je foto's mee maakt. Alleen in de Zero's kon je er nog niet mee bellen. Dat kwam later pas, zeg maar.
1: Top 538.
0: En DJ Jean, Love, Come Home nu.
2: Radio 538. 158.

0: 57 in de 90s en Zero's Top 58. Krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als...
1: Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
2: Ik ga voor Irene Moors.
1: Is het Irene Moors?
0: Nee!

0: van Dikke Hout en Stil in Mei op 155.
1: 538.
0: Deze week ga je terug naar de jaren 90 en de jaren 0 bij 538. Op naar de nummer 1 90's en Zero's hit van dit moment. Die hoor je morgen even voor 6 uur, vlak voor je weekend begint bij Edwin Evers. Ik wil zo meteen heel even bellen met luisteraar Kelly. Stuurde een bericht in de app van 538. Zij leeft nog in de Zero's. Op welke manier hoor je zo?
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey.
5: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
4: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuurlen. Oh,
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreft afwasmiddel 350 milliliter van mijn 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: De energietransitie is onmogelijk.
20: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
25: Binnen 1 minuut meer.
26: 90's and zeros.
25: Top 538.
27: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
28: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: De 90's.

0: Britney Spears op 153, of zoals Erik ten Hag zou zeggen...
1: Die is crazy.
0: Ja, crazy. 90's and
2: zeros. Top 538.
0: Je leeft deze week bij 538 weer eventjes in de jaren 90 en de jaren 0. Maar er zijn mensen die leven sowieso nog in de zeros. Gewoon vandaag de dag. Ik kreeg een berichtje van de luisteraar Kelly in de app van 538. Die wil ik toch heel even bellen, hoor. Even kijken. Kelly, goedemiddag. Met Floris van 538 spreek je.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat klonk er nou net toen ik jou belde?
3: Het nummer van Crazy Frog.
0: Ja, ja, ik had het net een half uurtje geleden over op de radio. Dat, zeg maar, dat een van de dingen uit de zeros was. Een ringtone op je telefoon. Bijvoorbeeld van de Crazy Frog. Maar jij hebt dat dus nog steeds, die ringtone.
3: Ja, ik vind het superleuk om naar te luisteren. En ja, het was inderdaad mijn beltoon, ja.
0: Maar dat heb je sinds de zeros niet veranderd? Of heb je hem weer terug erop gezet?
3: Ik heb hem al sinds kort terug opgezet.
0: Oh, heel goed. Ja, dus ja, eigenlijk als de telefoon gaat, dan hoor jij dit. Maar word je daar niet helemaal gek van?
3: Nee, ik vind het wel leuk. Ja. Mensen om mij heen, die vinden het vaak storender als ik zelf.
0: Ja, die hopen dat je snel opneemt. Dat kan ik me voorstellen. Nou, je leeft in de zeros met je telefoon en ook op 538, want de zeros en de 90's knallen door je radio. Dankjewel voor je tijd en nou, wat een leuke ringtoon heb je.
3: Ja, toch heel erg bedankt.
0: We tellen door in de lijst met Kelly Clarkson, zometeen naar Neo en Closer in een 90's en zeros top 538 op 152.

0: allerbeste uit de twee allerlekkerste decennia. Dit is de 90s en Zero's Top 538.
1: 149.

0: Thuis en Camper, ik wou dat ik jou was op 149.
1: Top 538.
0: En Esther met voetbalnieuws zometeen.
2: Ja, PEC Zwolle moet dit weekend tegen Feyenoord, maar ze maken zich helemaal geen zorgen.
0: Oh, nou, waarom hoor je zometeen? En Mark en het vervolg van de lijst.
1: Zometeen in de 90's en Zero's Top 538.
0: Oeh, lekker snap. En ook de Haagse hithelden van Kane.
1: Radio 538.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want

0: Autobedrijf Bouwgarant.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
8: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
9: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Zoeken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: 538 Nieuws.
9: 2 uur.
10: Ik ben Esther Dijkstra. Op de marinekazerne in Den Helder kunnen ze opgelucht ademhalen. Een deel van het terrein was afgezet naar de vondst van een verdacht pakket. Dat was bezorgd in de postkamer. Experts zijn erbij gehaald en het blijkt loos alarm. Het aantal asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 17% minder dan vorig jaar, het laagste aantal in 5 jaar. Het komt onder meer door de veranderende situatie in Syrië en afspraken met landen van herkomst. Afghanen vormen nog altijd de grootste groep asielaanvragers. Het Witte Huis heeft een online spelletje offline gehaald. In Build the Wall moesten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken. De game leek sterk op Tetris. De makers van het originele Tetris dreigden met juridische stappen omdat het Witte Huis geen toestemming had gevraagd. En PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoord-fans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenkaarthouders van PEC mochten extra kaarten kopen, maar de club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoord-fans zijn gegaan. Het weer dan nog. Alleen aan de westkust is er nog kans op een bui. Verder is het droog en 20 graden. Vanavond koelt het flink af. Morgen krijgen we weer meer regen bij opnieuw temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
11: Esther, dankjewel. De 3 grootste files. A15 richting Ridderkerk voor Ridderkerk-Zuid. Ongeluk gebeurt. 17 minuten doe je er langer over. A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel vanuit Zevenbergse Hoek. Dat is een pittige, bijna een uur. En de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg een klein half uurtje over 7 kilometer. En dan de belangrijkste controles. A2 bij Oudekerk richting Utrecht, 32.9. A2 naar Echt, 202.1. De A6 richting Jouden, 300.6. A7 Drachten-Groningen, 168.1. A12 Maren-Utrecht bij 74.8. De A15 richting Gorkum, 71.9. A27 naar Almere, 108.4. En even verderop op diezelfde weg bij 114.9. Dan de A30 Ede-Barneveld, 16.2. A50 naar Apeldoorn, 196.9. A59 richting Breda, 111.9. A59 Den Bosch-Breda, 103.6. En de A73, de laatste, Venray-Venlo. Bij Venlo opgepast 47.4 in alle controles. Check je app van Flitsmeister.
12: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl.
7: Delta, aan alles gedacht.
1: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
9: Gekozen door jou.
8: De 90's en Zero's top 538.
9: Mark LaBrand.
11: Ja, zo het bizarre verhaal achter de avond waarop Sinead O'Connor Prince vol in zijn gezicht spuugde. Smakelijke details zometeen. En eerst is hier Justin Timberlake.

0: 90s en Zero's top 538.
1: Oh nee, dat was een ander, hè? Snap en The Power. Daarvoor Sinead O'Connor. Ik kijk even naar links, waar mijn trouwe vriend Glenn altijd zit. Is dit echt waar? Oh, dit is echt waar. Oké, laten we eerst Sinead O'Connor het zelf vertellen.
2: 5 o'clock in the morning, we're running around his car. I'm spitting at him and he's trying to punch me. He's got a pillow that he's trying to hit me with. So we're running around his car and I'm spitting across the car at him. Then I had to go ring someone's doorbell, which my father always told me to do if I got in a situation like that, you know. So he was into some pretty dark drugs.
1: What the fuck? Oké, Sinead O'Connor met Nothing Compares to You. Een cover die ze mocht opnemen van Rocky Cone Prince. Daar ging dit over. Maar hij was toch in zijn totaal niet blij met haar. Ze kregen ruzie omdat ze te veel vloekte. Ze hebben op een avond vechtend rond een auto gerend. Prince wilde haar meppen, waarschijnlijk met zijn handtas. En zij heeft hem recht in zijn gezicht gespuugd. Wauw. Ook dat gebeurt in de 90s en Zero's top 538. Hey, ga je goed? Ben je nog aan het genieten? Ja, ze worden alsmaar beter. We zijn ook eigenlijk een beetje intussen de groen-paarse finishvlag aan het afstoffen voor de ontknoping van de lijst. De grote finale morgen vlak voor 6 uur bij Evers.
3: Hey, ik ben Dirant van Keen en jij luistert naar Radio 538.
1: En nummer 145 is voor hun Keen.

0: Yeah, Backstreet Boys.
1: Ja, dit is de 90s en Zero's Top 538. Van harte welkom. En ja, het is niet zo dat je vaak als celeb op een dag wakker wordt en denkt... Ja, ik ga artiest worden. Nee, daar gaat heel wat aan vooraf. Maar de man die je daarvoor hoorde, Mantel Jordan, die heeft even een paar bochten gemaakt. Hij werkte eerst bij een reclamebureau. Daar werd hij de laan uitgestuurd. Daardoor zat hij echt behoorlijk aan de grond. Hij moest gedwongen zijn auto daardoor verkopen. En van het centje wat hij overhield daaraan, van die transactie, heeft hij uiteindelijk een keyboard gekocht. En daarmee sleepte hij zijn eerste platendeal binnen. En tegenwoordig, wist je dat? Hij is predikant. Ja. Alle Jezus, wat een hit. Get It On Tonight, hoorde je van hem. Zero's and 90's, Top 538. White Stripes, Bluff en Kylie Minogue, ze komen eraan.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: De

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: De Kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Erop uit met een camper, in de natuur.
12: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Binnen 1 minuut meer.
15: 90's and zeros.
14: Top 538.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: The 90s.

0: daar echt de Dua Lipa van de Zero's. Wat een knapperd en nog steeds, joh. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. 90's and
1: Zero's, top 538.
0: Ja, ze heeft werkelijk in haar hele carrière overal opgetreden met iedereen. Robbie Williams tot Frank Sinatra, zelfs Kermit de Kikker zag ik een keer. Eén optreden is haar echt bijgebleven. Tijdens een enorme parade door New York stond ze te zingen op de rug van een gigantisch gele eend. Ja, niet zo één op vier banden, maar zeg maar Donald Duck zonder broek. Ja, dus ze heeft in haar carrière werkelijk op alles gestaan, ja, behalve stil. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head in de 90s en Zero's top 538. Oké, dan nu iets totaal anders. Een track uit de 90s over iemand zo graag willen vasthouden dat het bijna gewoon zeer doet. Terwijl ergens ook het besef zit dat het misschien niet meer goed voor je is. Dat gevecht tussen je hoofd en je hart. Misschien kennen we het allemaal wel. Maar als je harder moet werken om iemand vast te houden dan om samen gelukkig te zijn, is loslaten soms gewoon beter voor allebei. Op nummer 140 in de 90s en Zero's top 538. Harder dan ik hebben kan. Dit is Bluff op 538.

0: First Down op 137 en Here Without You. Zometeen natuurlijk nog veel meer hits op weg naar het nummer 1. En Iris schuift aan met het laatste nieuws. Wat heb je voor ons, Iris?
1: Nou, een hele bijzondere ontdekking bij de renovatie van het Binnenhof.
0: Miljoenen, hoop ik.
1: Ja, de geldkraan.
2: Zometeen in de 90s en Zero's top 5.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone! Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met
11: misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 538 Nieuws. 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er is weer wat ontdekt bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. De kap van het torentje blijkt nog helemaal origineel en is bijna 480 jaar oud. Er is dus nog nooit een stuk hout vervangen. Dat is bijzonder, omdat hout kwetsbaar is en er in de 19e eeuw veel is gesloopt. Inmiddels kost de renovatie trouwens al 6 keer meer dan begroot. Premier Jette kwam ook even kijken op het Binnenhof en daar reageerde hij op het nieuws van de Volkskrant. Hij en zijn partij D66 hebben honderden berichten op social media met hulp van AI laten schrijven. Maar Jette ziet het probleem niet zo, zegt hij bij RTL.
4: Ja, net als, wat is het inmiddels, 3/4 van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
3: Ook delen van zijn boek en teksten voor 3 campagnefilmpjes zouden met AI zijn gemaakt. Deskundigen zeggen in de krant dat Jette daarmee zijn geloofwaardigheid op het spel zet. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone opnieuw om wat te doen aan de hoge inflatie. Het belangrijkste tarief gaat van 2,25 naar 2,5%. Afgelopen juni kwam er ook 0,25 procentpunt bij. Dat was toen de eerste renteverhoging in bijna 3 jaar. En ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat er bij de verkiezingen in maart een nieuwe voorzitter moet komen. Krijg je nog het weer? Op de meeste plaatsen is het droog met stapelwolken en ook af en toe wat zon en 20 graden. Vanavond en vannacht ook grotendeels droog en 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files. A1 Hengelo naar Osnabrück voor de Nederlandse grens, 12 minuten. A2 Amsterdam Oude Rijn voor de Leidse Rijntunnel door een ongeluk, 15. En de A50 Apeldoorn naar Arnhem voor Waterberg. Lengte 8 kilometer, 21 minuten vertraging. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 bij Velddriel. Dat is Utrecht-Den Bosch bij 108,9. A2 Weert-Echt 205,7. De A6 naar Jauren 300,1. A6 naar Jauren 303,1. Dan de A15 naar Rotterdam-Gorkum 71,9. Naar Almere op de A27 bij 108,4. En Hilversum-Almere bij Almere op dezelfde weg bij 114,9. Dan de A28 Zwolle-Meppel 100,1. A28 Assen-Hogeveen 172,6. A28 Zwolle-Amersfoort 59,4. A30 Ede-Barneveld 16,2. A59 naar Breda bij Sprangkapelle 111,9. A73 bij Venlo naar Venray 48,6. En Venray-Venlo bij 47,4. En alle controles checken via app van Flitsmeister.
6: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
13: Het gaat online dus helemaal los.
12: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net5.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: De 538 lekkerste 90's en zero's hits.
15: Gekozen door jou.
2: De
10: 90's en Zero's top 538.
15: Mark LaBrand.
5: Hey, hallo daar. Oh, zoveel lekkers op weg naar die nummer 1. 9 p.m. van ATB. Zometeen Marco Borsato. En eerst, Real to Real is hier. Dit is I Like to Move It.
16: Radio 538.
17: I like to move it, move it. I like to move it.

0: De 90s en Zero's top 538.
1: Ja, natuurlijk die. Borsato, ik leef niet meer voor jou. En daarvoor de R&B Queen Mary J. Blige met de rockers van U2 op 135. Trouwens, hey, mocht je Mary ooit achter een kinderwagen zien lopen, kan dat twee dingen betekenen. A, ze is het niet. Of B, ze is aan het oppassen. Ja, dat was altijd heel duidelijk over in interviews. Nee, kinderen, ze zei zelfs een keer, ik knuffel nog liever met prikkeldraad. Hè? Gezellig. 90s and Zero's top 538. Ja, precies dezelfde als 20 jaar geleden. Alleen met wat meer pijn in je onderrug. Dat kan dan komen door kinderen. Dus ja, ik snap die Mary J. wel. Ja. Hey, zometeen Reeland Supergirl. En eerst een nummer.

0: 538.
1: Nummer 132, Reman en Supergirl. Hey, jongens bij 538. Hoe verder in de lijst, des te harder het volume hier gaat. Heerlijk! Zin in de finale. Groeten van Peter. Ah, Peter, wat heerlijk dat je luistert. Even een vraagje tussendoor. Zit er bij jou na de zomervakantie al wat een beetje rek in je rekening? Zo niet, laat hem gewoon lekker volstorten door je vrienden van 538. Ja, vanaf maandag gaan we het weer doen. De stemmenjacht, oftewel 8 koffers, 8 stemmen... met in totaal een ton aan prijzengeld. Wil je gaan meeraden wie of wie zijn toch die stemmen? Je kunt jezelf nu alvast opgeven via 538.nl. Hey, zometeen, oh, een van mijn grootste favorieten uit de lijst. Een prachtige, pure Nederlandse popsong. En zelfs als je de stem van de track afhaalt... is hij nog steeds wonderschoon. Herken je hem al?
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar...
3: de juiste stem te raden.
2: De 538.

0: je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 15.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bouw.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist. Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
9: Iwis. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: zwaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Binnen 1 minuut meer. 90's and zeros. Top 538.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: De 90's.

En Show Me Love in de 90s en Zero's Top 538 op nummer 130. Hey, sommige tracks, ook in deze lijst, zijn gewoon te bijzonder en te mooi om alleen maar even aan te kondigen en te draaien. Even een kijkje in de keuken van, nou ja, hoor je het zelf al? Ik heb wat instrumenten apart van elkaar gescheiden met AI. En met alle respect voor zanger Joost, maar luister even hoe mooi dit ook al is zonder zijn stem. Zo mooi, hè? De ultieme Nederlandse popsound uit de Zero's. Abel.

0: 538.
1: Ja, uit 1999, het jaar waarin de euro al bestond, maar de gulden nog lekker gewoon in je portemonnee woonde. En over geld gesproken, in North Carolina, Amerika, liep dat jaar William Strater een bank binnen met een briefje waarop hij geld eiste. Hij had geen wapen. Dat soort mensen bestaan ook nog in Amerika blijkbaar. Dus tekende hij er maar een pistool bij. Dus ja, hij kwam voor papiergeld, maar bracht zelf ook gewoon gezellig alvast wat papierwerk mee. Uiteindelijk werd hij dus aangeklaagd voor een bankroof, maar niet voor een gewapende bankroof. Ricky Martin uit dat jaar 1999 op 128 in de 90s en Zero's Top 538. Met Kevin Liddell zometeen naar Hoobastank en The Reason.

0: lijst op 538.
1: Ja, helaas ook mensen in deze lijst die niet meer bij ons zijn. De frontman van Captain Jack, Frankie G, die overleed al een hele tijd geleden. Maar bijvoorbeeld ook net de Fleetwood Mac zanger Brad Arnold. Maar goed, hey, gelukkig ook een hoop levend in de lijst. En een dikke nummer 1. Maar wie dat dan is, ja, dat houden we nog heel even geheim. Cijfertjes worden kleiner, de hits worden groter. Morgen de grote finale bij Evers. Maar zometeen rammen we ook door met meer 90's en Zero's bij Frank en Iron. Met natuurlijk ook het nieuws met Iris. Wat heb je voor ons zometeen?
2: Er wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen om geweld in voetbalstadions aan te pakken.
0: Zometeen in de 90's en Zero's top 538. It's getting hot in here, so take off all your clothes. Radio 538.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar! Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schuts. Er wordt gewerkt aan nieuwe maatregelen om geweld in voetbalstadions aan te pakken. Dat zegt justitieminister Van Wil na overleg met de KNVB. De bond gaat de maatregelen nu bespreken met zijn leden. En pas daarna wil de minister vertellen wat ze van plan zijn. Premier Jette is niet bang voor zijn geloofwaardigheid. Experts twijfelen daaraan. Nu is gebleken dat de premier en zijn partij regelmatig AI gebruiken voor social media berichten, zijn boek en campagnemateriaal. De Volkskrant had er onderzoek naar gedaan, maar Jette vindt het eigenlijk niet meer dan normaal.
16: Je schrijft ze zelf, je controleert ze ook zelf, maar met AI kijk je of dat je een tekst nog wat beter kan maken, zoals dat heel veel mensen dat al in hun dagelijkse werk doen. Sterker nog, ook de Volkskrant heeft AI gebruikt om dit onderzoek uit te voeren. Dus past helemaal bij deze tijd.
15: Niks mis mee, vindt hij, en dus blijft hij het ook gewoon doen. Honderden politiemensen en ME'ers zijn weer in de buurt van Overasselt aan het zoeken naar bewijzen tegen de bende die vorige week zwaar bewapend door het dorp trok. Of ze hierna klaar zijn, is maar de vraag. Dat zegt de politie tegen Hart van Nederland.
17: Het is zo dat we tot nu toe iedere dag wel iets hebben gevonden. En wij gaan natuurlijk net zo lang door totdat wij ervan overtuigd zijn dat er niets meer ligt.
15: Ook duikteams zoeken mee in sloten en beken om te kijken of daar bijvoorbeeld nog wapens in zijn gegooid. En criminelen hebben inderdaad persoonsgegevens van Bijenkorf-klanten te pakken, waaronder namen, e-mailadressen en telefoonnummers. Het gebeurde na een cyberaanval op een logistiek partner. Bijenkorf wist dat nog niet zeker, maar nu dus wel. De hackers hebben ook bestelinformatie in handen. Wachtwoorden en financiële gegevens zijn wel veilig. je nog het weer. Vanavond en vannacht grotendeels droog en 13 graden. Morgen buien en rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
13: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 21 minuten. De A7 Zaanstad Den Oever tussen Purmerend Noord en Bochum. Daar 21 minuten komt door een ongeluk. En de laatste lange. Op de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Charloos en IJsselmonde. Daar 33 minuten en het komt door een ongeluk met een vrachtwagen.
14: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
18: Kippie.
19: Schat?
18: Hm?
19: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
18: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
19: Mafkees.
20: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
21: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
24: Yes, hij doet het.
25: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
26: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
27: Gekozen door jou.
26: De 90's en Zero's top 538.
28: Frank en Aylen.
13: Welkom bij de middagshow. Nelly, Hot in Her en ook Christina Aguilera. Beautiful, zo direct in de lijst. Eerst Wendy Kerfmans op 124, Always on the Run.
29: Radio 538.
30: 124.

0: Christina Aguilera op 123 en Beautiful.
1: Hallo allemaal. Leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Heine.
0: Het is 13 minuten over 4. Het is donderdag. Het is 10 september 2026. Maar dat wist je al.
2: Dat wist je al, inderdaad. Zeg, we hebben het er toch even geleden over gehad. Was gisteren of eergisteren? Dat George is natuurlijk naar die kostschool.
0: Ja, ik weet precies wat jij bedoelt. George, de toekomstige koning van Engeland.
2: Ja, die is naar Eton College.
0: Ja.
2: Waar je zo ontzettend veel geld moet betalen.
0: Ik heb het bericht niet helemaal gehoord, want jij ging er overheen. Ik ken iemand op Eton!
2: Nou ja, ik ken misschien iemand.
0: Oh ja, dat was het, ja.
2: Ja, die daar dan docent is.
0: Ja, toen hebben we allemaal ons geld gezet op... Ik denk dat ze het niet helemaal goed heeft gehoord.
2: Klopt allemaal, inclusief

0: Ik.
1: Het leek ons namelijk heel sterk dat jij daar iemand kent. Maar gaan we antwoord krijgen deze uitzending?
0: Ja, zou kunnen, maar dan... ik ben het vergeten toen ik thuis was. En toen dacht ik er vandaag weer aan. Maar dan zouden we heel even moeten bellen. Maar die... dan naar mijn man. Maar die is nu nog wakker. Maar die is misschien straks niet meer wakker.
1: Dus je wil nu bellen?
0: Ja, bel. Maar misschien had hij, dat weet ik niet. Hij is.
1: Maar moeten wij, want waarom is jouw, gaat jouw man elk moment slapen?
0: Ja, die zit nu even in Japan.
1: Oh!
0: Ja, en hij heeft een onwijze jetlag.
1: Oké. Okay.
0: En hij wordt sowieso niet blij dat ik gebeld word.
1: Weet hij dat we bellen?
0: Nee.
1: Oké, laten we hem bellen. Wat leuk. We hebben ook lang niet gesproken. Maar hij houdt ze hard vast.
0: Ik zit vooral even te kijken op dit zonder
1: dat
0: er.
1: Want hij weet dat jij in de uitzending bent.
0: Ja, dat weet ik.
1: En als jij daar gaat bellen,
0: hij vindt
1: dan...
0: het niet leuk. Nee. Hey. We gaan even kijken.
1: Vaak heb jij dan wat goed te maken.
0: Oh, ja.
1: Ja, Irene is ondertussen ook de telefoon
0: gaat,
1: aan het bedienen.
0: Dat moet twee dingen tegelijk doen. Dat is natuurlijk lastig. De arme vent.
1: Ja. Hey, poepie.
0: Ja.
1: Hey.
0: Ik zou beginnen met sorry.
1: Hey, poppetje.
0: Hey, poppetje.
1: Hey, liefie.
0: Oké.
1: Okay. Schatje.
0: Weet je, dan mis je meteen dat hij denkt, wat is er aan de hand? Hij denkt ook, ik ga het niet opnemen.
1: Oh. Wel een leuke cliffhanger.
0: Ja.
1: Want we gaan wel deze uit... Laten we afspreken dat we wel...
0: Hallo?
1: Antwoord krijgen.
2: Hallo?
1: Ja!
2: Oh. Hallo?
0: Poppetje.
2: Okay. Wat?
0: Sorry, schatje. Ja, je bent even op de radio nu, live.
2: Oké, okay, gezellig.
0: Ja. Ik had een beetje...
1: Hey, taken!
2: Hallo, goedemiddag. Bij jullie nog?
1: Ja, ja, we zitten natuurlijk midden in een verhaal wat van links naar rechts gaat bij Irene. Want jij bent in Japan?
2: Ik ben inderdaad in Japan, ja.
1: Dus je gaat zo slapen?
2: Sterker nog, ik lag al een beetje slapen.
0: Oh,
2: maar als mijn vrouw een bericht stuurt, dan reageer ik natuurlijk altijd.
0: Ja, ik
2: en dan als de telefoon nog gaat, dan neem ik ook gewoon op. Zo ben ik er ook wel weer.
1: En houdt ze de mond naast je?
2: Houdt ze de mond naast me?
0: Oh, goed schatje. Ja, als er nu iemand ligt, die moet even stil zijn. Naast je.
2: Oh, sorry.
0: Die arme man heeft
1: goed gespeeld, goed gespeeld.
0: Hij heeft heel goed. Ja.
2: Mijn Japan is niet zo heel goed, dus ik weet niet eens hoe ik het tegen zou moeten zeggen.
0: Even, ik heb een hele random vraag, maar hou je even vast. Sorry dat het... Oké. Okay. Klopt het nou dat wij nu iemand kennen die les geeft op Eton College ding?
1: Waar de toekomstig koning les krijgt in Engeland?
0: Die daar misschien docent ging worden?
2: Ik weet niet zeker of het Eton College is.
0: Het is niet een definite nee. Van, je hebt niet geluisterd.
1: Maar zou kunnen, daar teken ik gewoon. Dat vind ik al...
0: Ja, geweldig.
1: Dat vind ik al heel wat.
0: Dat was het eigenlijk. Misschien kan je, hoor ik later wel of het echt klopt of niet, maar dit is top.
1: We hebben een zou kunnen.
0: We hebben een zou kunnen.
2: Ja.
1: We hebben een zou kunnen.
0: Ik teken ervoor.
2: Meer dan normaal, meer dan normaal.
0: Goed
2: meer
0: taken.
2: Dan normaal, dus dat is heel goed.
0: Lief, okay, dankjewel. Slaap lekker. Zeg ook slaap lekker tegen haar. Oké, doei.
1: We hebben een zou kunnen, mensen.
0: Zou kunnen.
1: We hebben een zou kunnen. Irene kent iemand die les geeft, zou kunnen, op de school waar Prins George, de Engels toekomstig koning, nu les krijgt.
0: Ja. Geweldig.
1: Hartstikke goed. Nou, kunnen we weer van de lijst afgooien.
0: Ja,
1: zou kunnen.
0: Ja, fijn.
1: Door met de 90's.

0: En als je het bent, laat het even weten in de 538-app of bel ons.
1: Ja, ben jij ooit omgekocht?
0: Ja. Misschien ben je portier. Misschien werk je in een restaurant voor een tafeltje. Toch, zoiets?
1: En wat ga je daar dan omkopen?
0: Of ben je...
1: Wat ga je daar dan
0: omkopen? Nou, we hebben geen plek meer voor u, meneer en mevrouw. Ah. En dat je zegt, nou, hier heb je 50 euro. En dan opeens is er een tafeltje.
1: Maar ja, ik denk gelijk een hele dramatische taferelen van regel even...
0: Je denkt meer een maffiahoek. Ja. Ja, die mag ook.
1: Ja, ik zit gelijk in een hele dramatische hoek.
0: Ik denk dat er veel mensen, toch wel veel mensen even wat geld toegestopt krijgen. Zo van, joh, hey,
1: gebeurt dat nog?
0: Ja.
1: Heb jij het ooit gedaan? Heb je het ooit niet gedaan, Lenny? Ja.
0: Nou, in een restaurant werkt het natuurlijk wel. Als je dan moet wachten op een tafeltje, weet je wel. En dan bestel je net een iets te dure fles wijn. Zodat zij weten, oh, die meneer komt iets uitgeven of wat dan ook. Ja,
1: dat is wel tof.
0: Ja?
1: Ja.
0: Heb je wel eens iemand omgekocht?
1: Als jij dat hebt... heb jij wel eens iemand omgekocht? Of
0: ben je wel eens omgekocht? Ja, ben je wel eens iemand? Ja. Ben je wel eens omgekocht?
1: Iemand naar je toe kwam en zei, jij krijgt dit van mij. Als jij dat even regelt.
0: Zit er iemand te luisteren die wel eens is omgekocht? En dat mag klein zijn, mag groot zijn. Ben je wel eens omgekocht dat je gewoon voor die paar centjes toch iets wel deed? Wil je ons bellen? 0909-3000-538. En je mag ons natuurlijk ook altijd eventjes een appje sturen.
1: Tuurlijk mag
0: Misschien
1: dat.
0: Makkelijker ook.

0: Zometeen Bon Jovi, TLC, Rank One, Such is Life. Dat we ook tegen zo. En natuurlijk nieuws met Iris. Wat heb je mee, Iris?
1: Nou, het kost wat, maar de renovatie van het Binnenhof levert wel bijzondere ontdekkingen op.

0: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.

0: langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld!
13: 50.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: 538. Vanavond en vannacht grotendeels droog, zo'n 13 graden. Morgen buien en rond de 20 graden.
16: Dan de langste vertragingen met een flink op de A2. Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Een uur daarover 13 kilometer. A15 Oostvoorne-Ridderkerk tussen Hoogvliet en het Vaanplein 34 minuten. En de laatste lange, dat is een auto met pech op de A15. Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 50 minuten.
17: '90s en zeros tot 538.
16: Break one, such is life. Zo direct naar Bon Jovi. Dit is Keep the Faith.
18: Radio 538. 119.

0: op 119 en Keep the Faith in de 90s in Zero's Top 538. Kost een miljard, toch, of niet, Iris?
1: 2,7 miljard.
0: Oh ja, was het eerste begroting, was dat.
1: Ja, en eigenlijk zou het Binnenhof ook dit jaar alweer opengaan. Dat is inmiddels 2031. Hey,
0: maar je zou de aannemer zijn, toch?
1: Oei, oei, oei.
0: De aannemer die het Binnenhof heeft onderhanden, denk voor 2, nog iets miljard.
2: Ja, en nu 2031?
1: Ja.
2: Wauw,
1: ja.
2: Maar wel veel geld, maar ze hebben nu iets heel bijzonders ontdekt.
1: Nou, inmiddels inderdaad al 6 keer duurder dan begroot, maar dan heb je ook wat. Ze hebben namelijk iets speciaals ontdekt. Het dak van het torentje blijkt veel ouder dan gedacht. Bijna 500 jaar oud.
0: Nou, dat is het geld allemaal waard geweest.
1: De houten constructie stamt uit 1547 en is nog grotendeels origineel. In de balken staan Romeinse cijfers en die werken als een soort IKEA-constructie, zodat timmerlieden precies wisten welke onderdelen bij elkaar
0: wat
1: horen.
0: Ben je?
1: Ja.
0: Je moet tegen vier aanplakken.
1: En het dak is ook nog altijd in een goede staat. Ja. Ander nieuws dan. De politie is in Overasselt en Heumen weer op zoek bij basisscholen. Gisteren werden in de buurt van een school vuurwapens gevonden, een week na die schietpartij. Er wordt ook nog gezocht in een maïsveld waar verdachten zich hadden verstopt. Boeren hebben al het maïs weggehaald, zodat de politie meer ruimte heeft.
0: Hey, en die politiewoordvoerder die we net hoorden, ja, die zei dat ze iedere dag dus tot nu toe wel wat gevonden.
1: Elke dag ze weer wapens.
0: Dat is bizar, toch?
1: Ja. Het aantal mensen dat is overleden door het Westnijl-virus is opgelopen van 1 naar 3, meldt het RIVM. Er zijn 18 besmettingen geteld. Dat waren er een week geleden nog maar 9. Op verschillende plekken in Nederland gaat het virus rond, ook onder dieren. Potik van de Zandschulp is trots op wat hij heeft bereikt op de US Open. De tennisser werd vannacht uitgeschakeld in de kwartfinales, maar hij stijgt wel flink op de wereldranglijst. Tegen de NOS zei hij dat er een goed jaar aankomt.
0: Ja, hij wilde in die top 50 komen. Dat is hij nu. Dus hij zei ook van, ik kan het eigenlijk rustig aan doen de rest van het jaar. Ja. En ik vind, is jou ook opgevallen bij Zo Hollands dat iedereen het heeft over wat hij bij elkaar heeft getennist?
2: Oh, dat wil ik dus niet gaan vragen.
0: Ja, weet je dat?
1: Ja, het gaat altijd over geld.
0: $667,000.
2: Ja, wauw. Ja. Nou, goed voor hem.
1: De uitvaart van de Noorse koning Harald is hier in Nederland door ruim 500.000 mensen bekeken. Ondanks dat het midden op de dag was, keken er 526.000 mensen naar de live-registratie van de NOS. In Noorwegen zelf heeft de uitvaart zelfs een nieuw kijkcijferrecord opgeleverd. 6 op de 10 Nooren hebben gekeken.
0: Dat snap ik nog. Maar dat jij in Nederland midden op de dag gaat zitten kijken naar een begrafenis
1: van een Noorse koning...
2: Ja, dat is toch wel een soort...
0: Je gaat toch niet naar een begrafenis kijken?
2: Nee, maar het gaat gewoon meer om het koninklijk vertoon. Ja, en alle edikaars en ons koningshuis. En ja, dat.
0: Oké.
1: En slecht nieuws voor André Hazes dan. Hij had de afgelopen tijd al zijn optredens gecanceld. En dat doet hij de komende tijd ook. Sterker nog, hij heeft zijn hele agenda leeggehaald. Hij moet een noodgedwongen rust houden van zijn arts. Uit onderzoek is gebleken dat hij zijn stem heel lang verkeerd heeft gebruikt.
0: Oh.
1: En als hij nu door zou gaan, zou het blijvende schade aan zijn stem veroorzaken.
0: Oh.
1: Hij neemt voorlopig dus volledige rust.
0: Jeetje, puur grappie van André.
1: Nou.
0: Iris, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: De 90's en

0: Heerlijk, zegt Jeffrey. Een klassieke trance-knaller. Rank 1, groeten. Hij is inderdaad waanzinnig.
1: Oi, oi, oi.
0: Rank 1 en Satch is live op 117 in de 90s en Zero's Top 538. Melissa?
2: Hi.
0: Zit er iemand te luisteren die wel eens is omgekocht? Wat is er gebeurd?
2: Bijna, ik ben bijna omgekocht.
0: Vertel.
2: Nou, ik was op mijn 18e, raakte ik zwanger. En ik kom uit een gelovige stadje, zeg maar. En toen moest ik dus trouwen. En toen hebben mijn ouders gezegd, als je niet gaat trouwen, krijg je van ons per direct 3000 euro handje contantje, als je maar niet gaat doen.
1: En dit meenden ze gewoon?
2: Dit meenden ze. Ja, ze lieten het echt zien van, hier heb je het. Gewoon hier, raak maar aan, voel het, doe het niet.
0: Ik hou van deze pedagogische opvoedkundige stijl. Zegt het goed?
2: Ja.
0: Wauw!
1: Maar dit is toch helemaal...
0: Cash in het handje, Melissa, niet trouwen. En je hebt hem gepakt natuurlijk.
2: Nee, helaas. Ik denk, ach, dat trouwen, dat kan ik wel.
0: En toen?
2: Ik ben 18, kom op. Wat een huwelijk is.
1: Maar wat apart dat jij dan zegt, juist, ik wil wel trouwen. En je ouders zeggen niet, terwijl je uit een gelovige omgeving komt. Je zou toch denken dat ze zeggen, ja, dit hoort erbij.
2: Nou ja, ja.
1: Maar
2: ja.
1: Waarom boden ze je dan geld? Van, doe het niet.
2: Omdat ze wisten dat het niet goed ging komen. Ik ben te jong. Ik had de ballen van hun leven begrepen. Het was gewoon echt van, trap er niet in, want je bent er nog niet klaar voor.
0: En is het goed gekomen?
2: 3 jaar later ben ik gescheiden.
0: Melissa!
2: Oh. Dat kostte me 3000 euro.
0: 1000 euro per jaar?
2: Ja.
0: Ach, dat is wel zuur, ja. Ja,
2: dat was heel zuur.
0: Ja.
1: Dus achteraf had je gedacht, geld pakken, wegwezen.
2: Ja, ik heb toen nog heel vaak getwijfeld van, zal ik het doen, zal ik het niet doen? Maar toch op de een of andere manier denk ik, ach weet je, wat is trouwen nou? Dat iedereen trouwt.
0: Maar ben je nog in de onderhandelingsmodus gegaan? Zo van, oké, als dit het openingsbod is.
1: Ja.
2: Nee,
0: dat
2: heb ik
0: helemaal
2: niet gedaan. Ik
0: zat vol hormonen,
2: nee.
0: En je kind?
2: Die is gelukkig bij mij.
0: Ah, en allemaal oké, in orde, gelukkig.
2: Ja.
0: Dat is fijn.
1: Ja. Wat een verhaal.
0: Ja.
1: Je ouders, die je geld bieden.
2: Ja, ik hoor het nog steeds hoor.
0: Ja, ik
2: mijn ouders zeggen nog steeds, had maar geluisterd.
0: Je had natuurlijk eigenlijk gewoon geld voor die scheiding moeten vragen.
2: Ja, nou ja, had wel.
0: Je zei, oké, mam, pap, 3000 euro, weet je wel. Ik ben getrouwd, maar als jullie het echt willen, ga ik scheiden, 6.
2: Ja, precies.
1: We hebben het nergens meer over.
0: Tik ik het gelijk af.
2: Helaas.
0: Je klinkt hartstikke gelukkig en blij, Melissa.
2: Ja hoor, dat ben ik zeker nu.
0: Gelukkig allemaal goed gekomen, maar zonder 3000 euro.
2: Helaas wel, ja. Nu moet je zelf voor werken.
0: Dank voor het inbellen.
2: Jullie ook.
1: Doei, Melissa.
0: De Herbert House Band op 116.
3: By my side, but I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: 8.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
21: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
20: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: dikke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: 538 Nieuws.
25: 5 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De coronaverhoren zitten erop en de parlementaire enquêtecommissie denkt dat ze genoeg informatie hebben om er de komende maanden een rapport over te schrijven. De Tweede Kamer wil weten hoe het kabinet en de Kamer tijdens de pandemie hebben gefunctioneerd en welke lessen er zijn geleerd voor een volgende crisis. Sierra Leone is volgens de NOS boos op onze justitieminister Van Wil. Die gaf daar een tv-interview met de oproep om crimineel Bolle Jos uit te leveren. Maar de premier van Sierra Leone zegt niet te weten waar Bolle Jos zit. Hij beschuldigt Van Wil van kolonialisme omdat hij voor straf ontwikkelingshulp wil stopzetten. In meerdere gemeenten in Gelderland hangen webcams die voorbijgangers herkenbaar filmen. En die beelden zijn 24/7 online te zien. Bijvoorbeeld in het centrum van Elburg, waar de webcam gericht stond op terrassen en winkels. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat dat niet mag. En dus heeft Elburg de webcam inmiddels uitgezet, maar ook in andere steden gebeurt het nog. En Max Verstappen denkt dat het een moeilijk weekend gaat worden in Madrid. Het gloednieuwe stratencircuit, de Mad Ring, heeft namelijk op meerdere plekken de potentie op hele zware crashes. Bij bijvoorbeeld veel blinde bochten, zei Max. De Formule 3 heeft er pas al getest en toen werd de rode vlag maar liefst 19 keer gezwaaid. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, grotendeels droog en 13 graden. Morgen buien en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
27: En dan de langste vertraging in de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhofbrug. Meer dan een uur vertraging daar. 1 uur en 16 minuten over 12 kilometer komt er een auto met pech. Ook een lang op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 53 minuten. En de laatste lange op de A16 Rotterdam-Breda tussen Schavendeel en Klaverpolder. Auto met pech daar 30 minuten.
28: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
29: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: Alle Sigma Verf bestel je bij
32: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
18: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanavond om 7:55 bij Net 5.
23: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
33: Gekozen door jou.
23: De 90's en Zero's top 538.
33: Frank en Eilen.
27: Een hele goede middagshow. Urban Cookie Collective. The Key and the Secret. Zo direct. Na Juanes en Oasis. Dit is Wonderwall op 115.
33: Radio 538. 115.

0: Wat vind je van mensen die zeggen, leuk, moet je doen?
1: Daar hou ik van. Dan is het duidelijk. Nee, hou ik niet van.
0: Ik heb problemen met mensen die zeggen, leuk, moet je doen, en dan vervolgens niet het hele verhaal vertellen. Die vind ik de grote frustratie op dit moment.
1: Zoals? Waarbij?
0: Nou, ik heb een stukje gras bij mij in de tuin. Mijn tuin is eigenlijk een en al gras. Er staat geen bloemetje of wat dan ook. Het moet natuurlijk niet onderhouden worden of iets. Dus het is gras.
1: Ja.
0: Mijn tuin is gras.
1: Ja.
0: En iemand zei tegen mij, weet je wat jij moet doen? Leuk, moet je doen. Zo'n zitgrasmaaier met zo'n stuurtje.
1: Ja, maar dat is ook te gek, toch?
0: Nee! Oh. Nee! Nee!
1: Is dat niet het leukste wat er is?
0: Nou, dat werd mij ook aangesmeerd. Van, moet je doen, dat is leuk. Kun je met je zoontje op zo'n zitgrasmaaier beetje sturen? Gaat die fantastisch vinden en op een dag gaat hij het zelf doen?
1: Ja.
0: Dus ik dacht, moet ik hebben zo'n ding? En het is duur, zo'n zitgrasmaaier. Maar ja, ik dacht, leuk, weet je wel.
1: Waar begint dat bij?
0: Herinneringen maken. Zo meer dan 2000 euro.
1: Oh, joh. Ja, duur.
0: Herinneringen maken. Ik dacht, dan slaan we wel een vakantie over.
1: Herinnering maken kent geen prijs, dus
0: precies,
1: ik snap je.
0: Precies. Ja. Moet je doen, zo'n zitmaaier. Met zo'n zadeltje en een stuurtje. Maar wat ze dan niet vertellen erbij, is dat je natuurlijk ook iets moet doen met het gras dat die opvangt.
1: Ja.
0: Wat ze er niet bij vertellen is dat je met één keer in de week maaien niet wegkomt. Dat moet je 2-3 keer in de week doen. Vooral in de zomer, als het natuurlijk gewoon ontzettend hard en snel groeit.
1: Ja, ja.
0: Dus ik heb deze hele zomer 2-3 keer in de week op dat klote ding gezeten. Wat mij 2-3 keer in de week 2-3 bergen met gras opleverde. Zoveel dat het niet in de GFT-container paste. Dus ik heb een achterstand nu van de zomer. Die tuin is nu gewoon voor de helft eigenlijk gewoon bedekt met gras waar ik nog van af moet.
1: Wat met gras wat je gemaaid hebt.
0: Wat ik gemaaid heb.
1: Ja, je bent je eigen hooi aan het maken.
0: Exact, ja. Waar niet tegen op te werken valt. En had ik al gezegd dat ding na 2 keer leeg is en dat je naar het tankstation moet om daar een jerrycan te vullen met benzine.
1: Nee.
0: Niet zomaar elke benzine gaat erin. Nee, nee, nee. Het is 98 wat erin moet. Dus je kan ook niet naar elk tankstation.
1: Oh nee.
0: Moet je dus in de auto doen, lekt, hele auto ruikt naar benzine. Moet je naar huis rijden, moet je vullen en je weet, na de volgende keer moet ik weer gaan.
1: Maar ga je, als iemand een keer vraagt...
0: Ik heb een robot nu.
1: Nou, ja.
0: Ja, echt.
1: Maar zeg jij dan de volgende keer iemand vraagt...
0: Als ook maar iemand durft te zeggen, leuk, moet je doen, bij wat dan ook...
1: Rij er overheen met die gasmaaier.
0: Heb ik eerst 10 vragen voor.

0: Roos en Jessica Ademnoot op 111 van de 90s en Zero's top 538. We gaan weer alle verhalen verzamelen. Ja. Leuk.
1: Welke dingen vind jij nou echt totaal onlogisch?
0: Oh ja, ja, Simone is jarig hier.
1: Ja.
0: En die heeft uitgedeeld. En dat is onlogisch, want ze is jarig. Waarom moet zij dan uitdelen?
1: Dus je moet krijgen op je verjaardag.
0: Je moet niet delen, je moet niet uitdelen.
1: Ja, je moet krijgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij is eigenlijk, als je over nadenkt, heel onlogisch.
0: Is heel onlogisch, ja. Ja.
1: Tenminste, houdbaar datum. Dan ga je zoeken. Dan staat tenminste houdbaar tot. Staat er niks, vaak. Moet je, het staat namelijk, zie bovenzijde dop, zie onderzijde pot. Zie achterkant verpakking. Gewoon, zet het dan daarachter. Hoezo moet ik verder zoeken?
0: Wat een goeie.
1: Ja.
0: Ik snap jou. Waarom staat het niet op de plek waar staat waar het staat?
1: Ja. Want je bent dan nog dat hele ding nog aan het draaien.
0: Waarom staat het niet op de plek waar staat dat het staat?
1: Ja.
0: Ja, daar houdt het bij mij op, hoor.
1: Nou ja, bij mij persoonlijk, maar misschien is het meer irritatie.
0: Er is meer.
1: Ja.
0: Wat vind jij dan meer onlogisch?
1: Als ik naar zo'n apparaat ga waarin je een koek kan halen of een blikje drinken.
0: Ja.
1: Maar soms wil ik meerdere dingen. Waarom kan ik dat niet in één keer intypen? Waarom kan ik niet zeggen, ik wil 3 gevulde koeken in één keer? En dan pap, pap, pap, pap, komt het allemaal zo eruit?
0: Ja, dat is anders.
1: Dan moet ik per keer moet ik dat al in gaan drukken.
0: Dat is gewoon, nu ben je gewoon boos.
1: Nu ben ik gewoon greedy.
0: Je hebt gewoon honger.
1: Ja. Wat is heel logisch.
0: Wat vind jij nou ontzettend onlogisch?
1: Ja, laatst hadden we brug open, brug dicht. Die kan je ook nog.
0: Ja.
1: Onlogisch.
2: Waarom kun je niet gewoon op je handscanner in de supermarkt al betalen? Je moet met je handscanner naar een kassa om te gaan betalen.
0: Oké, mensen. De put is open. Wat vind jij nou erg onlogisch en moet wat aan gedaan worden?
1: Juist.
0: Laat het even weten in de 538-app. Daar gaan we alle verhalen verzamelen. En ook doen we nieuws zo, Iris. Wat heb je mee?
2: Er komen maatregelen aan tegen vuurwerkgooiers in voetbalstadions.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te raden.
3: De 538 Stemmenjacht.
4: 8 koffers, 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 15.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
7: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
8: Kippie.
9: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht grotendeels droog en 13 graden. Morgen buien en rond de 20 graden.
18: En dan de langste vertragingen. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 44 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Prins Klausplein 37 minuten. En de laatste lange, dat is ook meteen een hele lange op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Een auto met pech, daar 1:11 vertraging.
19: De 90s en Zero's tot 538.
18: Met de Catch-up song zo direct naar 110. Dit is Crash Up.
20: Radio 538.

0: luistert op 110. En Sweet Goodbyes. In de 90's en Ziggo's top 538.
1: Ik kan best wel genieten van een voetbalwedstrijd en zo, maar ik vind het wel echt, het is zo irritant. Inderdaad, als een vuurwerk wordt afgestoken.
0: Ik ben zo blij dat ik er niet zit.
1: De boel,
0: dat denk ik altijd. Nou, je zou daar zitten en iemand steekt vuurwerk achter je af, joh.
2: Ja, of die bekers die op het veld worden gegooid. Dat
3: gebeurt de laatste tijd vaak. En daarom is minister Van Wil met de KNVB, de politie en het OM bezig om met meer maatregelen te komen tegen die onruststokers. Wat die zijn, wil de minister nog niet kwijt. Maar volgens hem is met de incidenten van de laatste tijd in ieder geval een grens overschreden.
0: Want je zou niet voor elk vak een camera kunnen zetten en gewoon ze eruit pikken als ze iets doen.
3: Ja, er hangen volgens mij al een heleboel camera's in het stadion.
0: Het is zo scherp toch? Je kan toch iedereen er gewoon uithalen met gezichtsherkenning, weet ik van wat.
1: Ja, maar volgens mij zitten die...
0: Privacy of iets?
1: Ook heb je mee te maken. Ja. En ja, volgens mij zijn er toch een beetje erg nauwe banden met die club. En ja, het ligt allemaal gevoelig volgens mij.
3: Over camera's gesproken. De camerabril van Meta moet verboden worden. Het is te makkelijk om anderen stiekem te filmen. Dat vindt de Consumentenbond. Het lampje dat aangaat bij het filmen is makkelijk af te plakken. En de gemaakte video's gaan ook naar Meta zelf toe.
0: Gisteren heeft Apple toch ook in een oortje zijn camera aangekondigd?
3: Ja, een AirPod.
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde dan. Dan kun je toch ook mensen stiekem filmen, zonder dat je het weet? Ja.
3: Je kan op heel veel manieren stiekem mensen filmen natuurlijk. Veel automobilisten weten niet hoe ze uit de dode hoek van een vrachtwagen kunnen blijven. Dat blijkt uit onderzoek van Transport en Logistiek Nederland. 96% kent de term wel. 82% denkt ook te weten hoe het precies werkt. Maar zo'n 30% doet het echt goed. Bijvoorbeeld, als je een vrachtwagen bij het stoplicht staat, dan moet je rechts achter staan om zichtbaar te zijn voor de chauffeur. Maar 2/3 kiest juist een onveilige plek, bijvoorbeeld voor de vrachtwagen of naast de cabine. En er is weer een nieuw Guinness World Records boek gelanceerd. Op 22 september is een Nederlandse vertaling te koop. En zoals ieder jaar zitten daar natuurlijk weer bizarre records tussen. De smalste auto bijvoorbeeld met 50 centimeter. Of de meeste Rubik's Cubes oplossen terwijl je skateboard, waren er 500. De luidste kat ter wereld kan spinnen met een volume van 67,8 decibel.
1: Zo!
3: Ja, dat is net zo hard als een stofzuiger of het geluid als je naast de snelweg staat. De grootste föhn ter wereld is 1,75 meter lang en 1,60 meter hoog. En het grootste paard ooit is maar liefst 2,19 meter.
0: Enorm.
1: Enorm.
0: Papieren rietjes in een plastic omhulsel.
1: Is onlogisch.
3: Oh ja.
1: Is bijzonder onlogisch.
0: Is niet onlogisch. Ebt Mandy, ja, we zijn alle verhalen aan het verzamelen. Wat vind jij nou echt ongelooflijk onlogisch? Ja, papieren rietje in een plastic omhulsel is onlogisch. Ja. Laat ze nog even achter in de 538-app gaan wij de verhalen verzamelen.

0: Storm op 108 in de 90's en Zero Stof 50.
1: Ja, we gaan alle verhalen verzamelen over dingen die jij onlogisch vindt.
0: Remco.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat vind jij onlogisch?
2: Nou, het is al heel onlogisch dat je zegt dat het 16:30 is. Terwijl het, en dat is het eigenlijk 16:30 ja. In plaats van 17:30.
0: Jij zegt 16:30 is eigenlijk 17:30 in plaats van 16:30.
1: Ja, een half na
2: vijf. Ja, dat is in het Engels toch ook zo?
1: Ja, in het Engels is dat zo.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Dan ga je vakantie en dan zeg je, nou ja, dan zeg je verkeerde tijd. En dan, ja, omdat het in Nederland anders is.
1: Ja, ja, ja, ja. We zouden ons eigenlijk moeten, ja, we zouden kunnen veranderen. Het makkelijke is in het buitenland.
2: Ja, snap dat is jou. Inderdaad wel het andere.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Remco, nou, dank. Jeroen.
3: Hoi.
0: Hoi, wat vind jij erg onlogisch?
3: Nou, dat als je in de lift zit en je hebt de verkeerde knop ingedrukt van de verdieping, dat je dan niet de juiste verdieping kan aanklikken en die verkeerde verdieping kan uitklikken. Dat er liftknoppen aan- en uitknopjes zijn. Dat vind ik super onlogisch.
0: Ja, je moet hem uit kunnen tikken.
1: Leidensweg, dat je zegt, nee, hier moest ik dus niet naartoe.
3: Nee, dan moet je wachten tot die deur open gaat. En dan is het irriteren, ik heb haast. En
0: of een kind je voor je die alle knoppen heeft ingedrukt en dan uitstapt.
1: Ja.
0: Helemaal goed. Jeroen, goeie, dankjewel. Maarten.
4: Ja. Puntentelling bij tennis.
1: Ja.
4: Hoezo is het ineens als je één keer scoort, heb je 15?
0: Ja, en dan is 30 nog logisch, zou je zeggen?
4: Ja.
0: En 45 ook?
1: Ga je naar 45 of ga naar 40?
0: Oh, je gaat naar 40.
1: Je gaat naar 40. Dat klopt,
0: je gaat naar 40. Die is, en dan ga,
4: dat is ook niet logisch.
1: En daarna win je niet. En dan krijg je weer. Ja, het is. Het, ja. Ja. Gedoe.
4: En 30-30 klinkt 30-30, maar als het 40-40 is, dan noem ik het 40-40. Nee, dan zeg je juice. Ja.
0: En waarom is 0 love?
4: Ja, goede vraag.
0: En leg jij eens een tiebreak uit in de laatste set?
1: Ach.
4: Ja, het is eigenlijk een hele onlogische sport.
1: Inderdaad.
0: Maarten, dankjewel. Eva!
5: Ja, ik vind het onlogisch dat je op sommige apparaten het cijfer links bovenin staat en op andere apparaten de 9.
0: Ja. Linksboven zal het de 1 moeten zijn en niet de 9.
1: Is dat zo?
5: Ja, precies.
1: Zit op sommige apparaten.
5: Ja, rekenmachines en zo en toetsenbord, kleine toetsenbordjes staat de 9 bovenaan.
1: En je wil hem onderaan?
5: Ja,
0: of wil jij gewoon consistentie? Wil jij?
5: Ja, ik wil allemaal hetzelfde.
1: Ja, dat oké. Ja, die voel ik.
0: Ik snap jou.
1: Ja, die voel ik.
0: Thanks, Eva.
5: Oké.
0: Leuk, we doen er nog eentje. Ilona.
6: Hi.
0: Hi, wat vind jij onlogisch?
6: Goedemiddag. Nou, als je een broodje in de oven af gaat bakken, dat er dan staat, ik noem maar wat, 180 graden, 7 tot 9 minuten. Ja, dat is toch 8 minuten?
1: Ja.
6: Ja, ja, dat weet je toch wel 8 minuten. Dat is toch gewoon 8 minuten. Ik vind het echt top. Ja. Ik heb er eigenlijk nog één.
0: Ja? Gooi het eruit.
6: Oh ja, als je dan de navigatie aanzet in je auto, en hij zegt dan bij de volgende rotonde rechtdoor. Het is toch gewoon bij geen gehoor rechtdoor? Dan zeg ik toch gewoon niks?
0: Ja,
6: als jij niks zegt, dat ik gewoon rechtdoor
1: zeg dan niks.
0: Ja, je krijgt ook niet meer op de snelweg te horen gewoon rechtdoor blijven rijden.
6: Nee, ja, heel gelul.
0: Oh, maar Ilona, er is meer, ik weet het zeker. Er is meer.
6: Ja, vast. Nee, ik heb niet meer. Ja, ik kan niet verzinnen nu. Nee, ik ben in de vakantiemodus. Dus ik
1: heerlijk.
0: Lekker vasthouden, Ilona. Dankjewel.
6: Dankjewel.
7: 107. I could stay awake just to hear.

0: voor je doen?
1: Sorry?
2: Jij hebt ons nog eventjes, want het ging over het liftverhaal.
1: Ja, en ik ben vroeger nog eens, vroeger, dat klinkt heel dramatisch, maar nog eens in Azië geweest. En daar is heel veel van die lift, als je daar het liftknopje ingedrukt houdt, dan gaat hij dus weer uit. Dan is het heel storend als je dan de verkeerde verdieping in hebt gedrukt.
2: Ja, en jij was niet de enige die dit appte, dus bij sommige liften werkt dat. Dat als je het liftknopje ingedrukt houdt, als je het verkeerd gedrukt hebt, dat hij uitgaat.
1: Dus dat... Ja, vooral in Azië zie je dat dus. Maar ja? In Nederland zit er ook af en toe wel eens eentje tussen. Als je hem verkeerd hebt ingedrukt en je houdt hem lang ingedrukt, dan gaat de verdieping weer uit. En
0: dus jij zegt, want we hadden we iemand aan de telefoon die stoorde zich eraan. Jij zegt, ga naar Azië wonen.
1: Nou, nee, dat zou ik niet per se aanraden.
0: Oké.
1: Okay. Vooral lekker op vakantie gaan.
2: Maar veel mensen gaan het nu proberen hoor, die op het verkeerde knopje hebben gedrukt. Dankjewel.
0: Dus druk je op het verkeerde knopje in de lift, gewoon nog een keer drukken, gaat hij uit.
2: Ingedrukt houden.
0: Ingedrukt
1: lang houden. Ingedrukt houden.
2: Ja, goed zo. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: Zometeen in de 90's en Zero's top 5.

0: 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Newsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar, voordeelmarkt.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: De prijs.

0: voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
8: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Alles waar Nederland over praat, bespreken we in de nieuwe talkshow Buzz. Van viral topics...
16: Het gaat online dus helemaal los.
15: ...tot de meest juicy gesprekken met Iris Enthoven, Wiesje Hille... en de meest spraakmakende online gezichten van nu. Buzz, de groepschat van Nederland. Vanavond om 7:15 bij Net 5.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: 538 Nieuws. 6 uur.
23: Ik ben Iris Schut. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen in Noord-Holland en Gelderland. Ze zouden geld hebben gekregen van medische bedrijven als hun ziekenhuis bepaalde apparatuur van ze kocht. De FIOD doorzocht 8 woningen en bedrijven. Om hoeveel cardiologen het gaat is onbekend. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Er komen nog meer stakingen tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Gisteren gebeurde dat in het openbaar vervoer. De FNV meldt dat morgen de acties worden gehouden in de metaal- en bouwsector. Hoe groot de impact wordt, is nog niet duidelijk. Justitieminister Van Wil werkt samen met de KNVB, de politie, justitie en burgemeesters aan maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Dat er de laatste tijd bijvoorbeeld met vuurwerk en bekers werd gegooid, is voor iedereen de grens, zegt hij. Wat voor maatregelen er komen wil hij nog niet zeggen. De KNVB gaat het eerst intern bespreken. En de finale van het volgende WK voetbal is in de buurt van Casablanca. Daar wordt zelfs een nieuw stadion voor gebouwd die het grootste voetbalstadion ter wereld moet worden. Het heeft een Marokkaanse voetbalbond bekendgemaakt. Marokko organiseert het WK over 4 jaar samen met Spanje en Portugal. De FIFA moet het allemaal nog wel officieel bevestigen, want Spanje wil de finale ook graag hebben. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Grotendeels droog en 13 graden. Morgen buien en rond de 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
0: Dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 22 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoogemade en Leidschendam 36 minuten. En de laatste lange op de A12 Arnhem-Oudenrijn tussen Houten Oost en Nieuwegein 24 minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
24: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
25: De 538 lekkerste 90's en Zero's hits.
26: Gekozen door jou.
25: De 90's en Zero's top 538.
26: Frank en Iren.
0: Welkom bij de middagshow. Rednecks, Cut and I Joe komen zo meteen tegen de lijst. Ook Pearl Jam Alive. Eerst Amy McDonald. This is the Life op plek 105.
27: Radio 538.
28: 105.

0: You come from Katnado.
1: Ik zag iets fantastisch online. Er is een gast die heet John.
2: Ja?
1: En die doet het slechte nieuws voor jou. Dus als jij slecht nieuws hebt, wat jij niet zelf aan iemand wil vertellen, dan kan je John inschakelen en John gaat dan bellen voor je. Dus dit kan van alles zijn, hè? Dat kan dan.
2: Mama, wat heerlijk.
1: Dat is fantastisch.
2: Wat geweldig. Ik moet gelijk denken aan ik moest op voor mijn rijbewijs. Dus rijexamen doen. En ik zakte. En ik had me ook verslapen. Die dag ging allemaal niet goed en alles. Maar mijn moeder reageerde gelijk echt zo. Je moet wel je best doen, hè? Weet je hoe duur dat is? En toen dacht ik. Oh, als ik de volgende keer het niet haal, dan durf ik het je gewoon bijna niet te vertellen. Maar dan zou ik bijvoorbeeld.
1: Ja, dan zeg je tegen John.
2: Kunnen maken van,
1: precies.
2: Ja, ja, ja.
1: Zeg je, John, kan jij mijn moeder even bellen om te zeggen dat ik weer gezakt ben?
2: Ja.
1: Maar ook als jij, weet ik veel, die hebt afgesproken dat je op gaat passen op een vriendje van je kindje. En het komt opeens helemaal niet uit. En je moet die moeder gaan bellen om te zeggen dat het komt.
2: Die er echt naar uitkeken om misschien een avondje even iets te gaan doen.
1: Nou, en wij zaten te denken, is dat niet heel erg leuk als wij dat voor jou gaan doen?
2: Nou, het is taai hoor om te doen.
1: Wij gaan dat voor jou doen. Als er slecht nieuws is, als er een berichtje is, weet je wel, waar jij geen zin in hebt, omdat je dat over moet brengen, dan doen wij dat.
2: Goeie.
1: Frank en Eigen brengen het slechte nieuws.
2: Brengen het slechte nieuws. Ja.
1: Kunnen wij.
2: Ja.
1: Maar als jij slecht nieuws hebt, wat wij kunnen brengen voor jou, laat het ons eventjes weten. Want ja, kijk.
2: Of je hebt schade gemaakt, dan durf je niet te vertellen aan een auto of zo, weet je wel. Of huissleutel kwijtgeraakt van iemand.
1: Is er een telefoontje waar jij tegenop zit te hikken op dit moment?
2: Ja.
1: Is het nu dat je denkt, ja, ik moet dat belletje nog even doen, want het is gewoon slecht nieuws, ik kan niet, of er is iets gebeurd. Wij kunnen dat belletje voor jou doen. Kunnen we jou helpen? Frank en Eigen brengen het slechte nieuws. Als we je kunnen helpen.
2: Ja, even een appje sturen aan ons, toch?
1: Laat even weten in een app.
2: Ja.
1: De 538 hebben wij. Stuur een berichtje.

0: Alive. Brengt ons zometeen in de top 100.
1: Hey, veel te snel dit.
0: Het gaat snel, het gaat heel snel. Zometeen trappen de top 100 van de 90's en Zero's top 58 af met Britney Spears. Massive Attack, Unfinished Sympathy komt er ook aan.
1: Hop, wat lekker.
0: En we doen nieuws natuurlijk met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Tot nu toe was het elke dag raak. En je hoort zo of er ook vandaag weer wat gevonden is in Overasselt.
3: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
4: Met morgen rond 9:15.
3: Even bellen met Peter Heerschop.
5: Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling.
3: De 538 ochtendshow.
4: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: Het is nog een beetje vroeg, ja. Morgenochtend bij Radio 538.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
14: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
13: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
19: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Alle Sikkens verf bestel je bij...
21: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
24: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
25: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: 538.
17: Ja, vanavond en vannacht grotendeels droog. 13 graden, morgen buien en rond de 20 graden.
26: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 17 minuten. Nog een lange op de A2 Eindhoven-Den Bosch tussen Vught en Sint-Michielsgestel 17 minuten. En de A28 Groningen-Assen tussen Groningen-Zuid en Haren. Daar een auto met pech, de vertraging 15 minuten.
3: De 90s en zero's tot 538.
26: Waar we beland zijn in de laatste 100. Dit is Britney Spears.
27: Radio 538.
28: 100.

0: zo'n liedje waarvan ik denk, hoe kan hij nou niet op nummer 1 staan?
1: Ik zie het ook aan je.
0: Ja.
1: Ja, dat je hier echt heel erg hard
0: kijk, je zal nooit, wat is je favoriete liedje uit de 90's en de zeros, ga je nooit mensen vertekst zetten, maar dan, zeggen, maar dan hoor je hem en dan denk je, ja,
1: wat goed.
0: Ja, wat is dit goed. Unfinished Sympathy uit 1991 staat op 99. Inderdaad, we zijn in de top 100 beland van onze lijst van de top 538. Overrasseld, Iris. Elke dag wordt er weer wat gevonden. Hebben we al een update over vandaag?
2: Nou, de nieuwe zoektocht van vandaag heeft niks opgeleverd. De politie heeft geen wapens meer gevonden. Daar honderden agenten en ME'ers die hielpen wel met zoeken. Ook in de omgeving van scholen en in het water. Ze zoeken trouwens niet alleen naar wapens, maar ook naar ander bewijsmateriaal.
0: Maar het is wel shocking dat ze dus bijna elke dag iets vinden.
2: Nou, hoeveel wapens hadden zij bij zich?
0: Wauw.
2: Ja. Ander nieuws dan. Het lijkt erop dat FIFA-voorzitter Infantino volgend jaar toch aan kan blijven. Vandaag nog maakte de Franse voetbalbond bekend de steun in te trekken. Maar volgens een Brits persbureau kan hij toch op genoeg stemmen rekenen bij de verkiezing in maart. De tegenstanders, waaronder ook onze KNVB, zouden nu willen proberen de macht van Infantino in ieder geval in te perken.
1: Echt een kat met 600 levens.
0: Nou, maar echt. En dat vind ik dan toch alweer een beetje knap aan.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, hij krijgt het voor elkaar.
0: Hoe krijgt hij het voor elkaar, joh? Wow, hij komt er gewoon mee weg, mensen.
2: De zaak tegen Marius, de zoon van de Noorse koningin Mette Marit, wordt officieel overgedaan. Dat heeft het gerechtshof in Oslo besloten. Marius werd eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en ging in hoger beroep. Dan een bericht die helemaal past in onze lijst nu. De Spice Girls komen 30 jaar na hun eerste album met een speciale boxset. Bevat 160 nummers, waaronder nog een paar niet uitgebrachte demo's. Op Instagram gonsde het al van geruchten na een bericht waarin de datum van vandaag stond. En veel fans die zijn helemaal teleurgesteld, want die hadden gehoopt op een nieuwe tour. En een soort reunie. Max Verstappen heeft weinig vertrouwen in dat hij zondag op het nieuwe Formule 1-circuit van Madrid gaat winnen. Zijn auto is niet snel genoeg, zegt hij. Hij heeft wel zin in de race en wil vooral genieten, maar hij vindt het ook een beetje spannend. Want toen de Formule 3 er pas moest testen, waren er een heleboel rode vlaggen vanwege gevaarlijke situaties en crashes. En dan is er vanavond ook al sport, want PSV begint in eigen stadion aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Shakhtar Donetsk is de tegenstander. En de US Open, daarin gaat Arina Sabalenka haar titel verdedigen. Ze staat namelijk in de halve finale tegen Jessica Pegula.
0: Iris, dank.
2: Graag gedaan.
0: De 90's en de zero's. Top 538 met Hathaway en de Black Eyed Peas. Zo direct naar Direct. Dit is Time.

0: morgen de grote finale dag van de 90s en Zero's Top 50. Ja, start om 9 uur weer. The Black Eyed Peas, Where's the Love op 96. Floris!
1: Hey, hoe is het?
0: Ja, heel goed. Ik zit gelijk, ik zie jou en dan denk ik, zit ik gelijk dat hele nieuws van vandaag zo door mijn hoofd af te spreken.
1: Wat is er allemaal voorbij gekomen vandaag?
0: Ja,
1: wat had ik moeten lezen, wat moeten zien vandaag?
0: Ja, natuurlijk Jette met zijn AI. Met zijn, die blijkt heel veel van met AI te doen. Dat zat vandaag in het nieuws. Over Rasselt zat natuurlijk in het nieuws.
2: Uiteraard, over Rasselt.
0: Botek van de Zandschulp, die tegen Zverev verloor.
2: Zit te kijken naar Floris of je al iets raakt. Misschien zit je al bij die eerste.
1: Maar heel even, als je nu aan het luisteren bent, waar gaat dit over?
0: Ja, waar gaat
1: zometeen
0: het over?
1: De trending tracks. 3 soundtracks van vandaag die iets te maken hebben met wat er vandaag gebeurd is. Eén van die tracks heeft te maken met dit fragmentje.
3: This Friday marks 25 years since the 9/11 terror attacks. Tonight in New York City, 2,977 drones flew. That's one drone for each life lost in the terror attacks.
0: Ja, nou deze lijkt me niet te lastig, toch?
1: Nou, als je het weet, drop het even in de app van 538.
2: Gaan we doen.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
9: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
10: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
21: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. blijven happy.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: 538 Nieuws.
25: 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De zorgpremie gaat volgend jaar weer omhoog. Het kabinet rekent voor volgend jaar op een stijging van zeker 10 euro per maand, waardoor de gemiddelde maandpremie uitkomt op 169 euro, meldt de Telegraaf net. Een woonzorgcentrum in Ter Apel wordt extra beveiligd vanwege overlast door jonge asielzoekers. De laatste tijd probeerden ze het centrum binnen te dringen om er te slapen. En dus blijven vanaf nu de deuren 's avonds dicht en surveilleren er BOA's in de buurt. De FIOD onderzoekt mogelijke omkoping door cardiologen in 2 ziekenhuizen. Daarom zijn er vandaag invallen gedaan in panden in Noord-Holland en Gelderland. De cardiologen kregen geld als hun ziekenhuis medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen eraan meededen is niet duidelijk. En na de vondst van 20.000 kilo zwaar vuurwerk in een bunker in Duitsland in maart zijn er 6 mensen opgepakt in Duitsland en ook in Hengelo. Het vuurwerk was bedoeld om in ons land door te verkopen. Het wordt ook wel gebruikt bij aanslagen. Krijg je nog het weer, blijft grotendeels droog en het is 13 graden vannacht. Morgen buien en rond de 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
26: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord bij De Hoog door een ongeval 12 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden door een auto met pech 14. En de A67 de laatste. Turnhout Venlo bij Zomeren door een auto met pech 32. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Utrecht-Den Bosch, hectometerpaal 108,9. A2 verderop Weert-Echt 205,7. En de A6 Emmeloord-Jouwen 302,4. A12 Maarn-Utrecht 75,0. En de A15 Gorkum-Rotterdam 71,9. A20 Gouda-Rotterdam 30,9. En de A28 Zwolle-Meppel 100,1. A30 Ede-Barneveld 16,2. En een volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
27: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
28: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
29: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
28: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
30: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
31: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
30: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
31: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
30: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
32: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
28: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
33: Sta je in de file en spot je ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
34: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
35: De lekkerste 90s en zeros hits. Gekozen door jou.
34: De 90s en zeros top 538.
26: Goedenavond.
36: Floris Molenaar.
35: Trending Tracks.
26: 3 tracks die te maken hebben met het nieuws van vandaag. De Trending Tracks met als eerste de man die vandaag bekend heeft gemaakt dat hij zijn wereldtour gaat verlengen richting Europa. Harry Styles als nummer 1 vanavond. Dit is Watermelon Sugar.

0: Joost van der Lange en So Incredible.
1: 538, Trending Tracks.
0: Elke dag om 7 uur hoor je ze hier bij 538. Drie tracks die te maken hebben met het nieuws van vandaag, de Trending Tracks. Met als eerste vanavond Harry Styles' Watermelon Sugar hoorde je net. Ja, vandaag werd bekend dat Harry Styles met zijn Together Tour weer naar Europa komt. Amsterdam gaat hij dit keer niet naartoe trouwens. Dus mocht je hem willen zien, dan moet je toch naar het buitenland. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Ierland en Engeland. Daar strijkt hij neer om lawaai te maken. Ja, het is dan denk ik wel de enige herrie die wel leuk is om naar te luisteren in dit geval. En je hoorde net Trending Track nummer 2, Ilse de Lange. En So Incredible, ja, als tweede kerel deze week als Trending Track. Ja, die weet niet wat ze meemaakt. Haar Zero's hit uit de Zero's dus. So Incredible is begonnen aan een tweede leven. Gaat helemaal viraal op TikTok en wordt als een gek gestreamd. En ja, als dat TikTok-balletje eenmaal rolt, ja, dan kan het natuurlijk hard gaan. So Incredible is wel een understatement.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de hint voor de volgende Trending Track is dit.
2: This Friday marks 25 years since the 9/11 terror attacks. Tonight in New York City, 2,977 drones flew. That's one drone for each life lost in the terror attacks.
0: Ja, het is morgen 25 jaar geleden dat er twee vliegtuigen de Twin Towers in New York invlogen op 9/11. Sindsdien natuurlijk hard gaan. So Incredible is wel een understatement.
1: 538 Trending Tracks.
0: En de hint voor de volgende Trending Track is dit.
2: This Friday marks 25 years since the 9/11 terror attacks. Tonight in New York City, 2,977 drones flew. That's one drone for each life lost in the terror attacks.
0: Ja, het is morgen

toch nog een keer te zien in het kader van de herdenking heeft namelijk een Nederlands bedrijf ervoor gezorgd dat de contouren van de twee wolkenkrabbers toch nog één keer te zien zijn daar in Manhattan. Dat doen ze met 2977 lichtgevende drones. Ja, die dan dus de contouren van de Twin Towers uitbeelden. Dat is ook precies het aantal slachtoffers van de aanslagen trouwens. Trending track nummer 3 van vandaag. Jay-Z en Alicia Keys. Dit is Empire State of Mind bij 538.

0: Ik bij 538. Krijg jij binnenkort net zo goed nieuws als...
1: Manon uit Haarlem, een hele goede middag.
2: Ik ga voor Irene Moors.
1: Is het Irene Moors?
3: Nee!
1: Manon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro.
2: Oh, ik kan huilen.
0: Vanaf maandag de 538 stemmenjacht. Aanmelden doe je via 538.nl. Voor jou.

0: Mars en On My Soul bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht in het nieuws vandaag over een Amerikaanse bergbeklimmer. Ja, die moest het noodnummer bellen tijdens het klimmen. Dat is op zich geen goed nieuws als je bergbeklimmer bent. Hij had één grote angst. En het is niet wat je zou verwachten. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.

0: Travel Deals bij Bol.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
5: Kippie.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: ochtends vanaf 9 uur.
1: De lekkerste 90s en Zero's hits.
0: Gekozen door jou.
1: De 90s en Zero's top 538.
2: En ook deze is uit de Zero's. Live House en Halfway Gone.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Heb jij hoogtevrees?
1: 538.
0: Och, oh, vreselijk. Ik wel. Bij de gedachte alleen al dat ik op een grote hoogte op een afgrond sta, joh, dan breekt het zweet me al uit. Vreselijk. Oh, hoogtevrees. Ja, het schijnt trouwens dat je er alleen last van hebt als je in contact bent met de aarde. Heb ik ergens gelezen een keer. Dus als je in het vliegtuig zit bijvoorbeeld, en je bent los van de aarde, dan heb je nergens last van. Dus het is echt alleen als je in contact bent met de aarde. Dus als dat zo is, verstandig om grote hoogtes te mijden. Tenminste, ja, als je hoogtevrees hebt, net als ik. Ja, wie geen last heeft van hoogtevrees is Thomas Perry. Dat is een Amerikaanse bergbeklimmer. Ik zag een bericht over hem in het nieuws. Die kwam, die gozer die begon op een gegeven moment de mooie klimtocht. En die kwam op 75 meter hoogte vast te zitten op Mount Jona, dat is ergens in Amerika. Hij was ook wel behoorlijk gestoord bezig trouwens, hoor. Hij was aan het klimmen zonder touwen of zonder beveiliging, dus met helemaal niks. En hij nam op een gegeven moment de verkeerde route en belandde op een smalle richel en toen kon hij geen kant meer op. Dus zijn enige optie was het noodnummer bellen. Nou, die werd gelukkig gered door de brandweer, dat is allemaal goed gekomen. Maar nu komt het, zijn grootste angst was het nieuws halen. Dat hij in het nieuws zou komen. Dat is het laatste wat hij wilde. Daar was hij bang voor. Want dan zou zijn vader zich zorgen gaan maken om hem. Ja, snap ik ergens wel. Is helaas niet gelukt. Toch in het nieuws gekomen. Ja, ik heb het eerder andersom zit ik nu te denken. Op het nieuws komen vind ik prima. Maar niet als ik op honderden meters hoogte ergens op een afgrond sta.
2: Radio 538. Dance. Smash.
3: Marshmallow en K.

0: Taylor Swift bij 538. Fate of Ophelia.
1: Top 538.
0: Morgen de finale dag. De laatste loodjes van de 90s en Zero's Top 538. Op weg naar de nummer 1 90s en Zero's hit van dit moment. Hoor je morgen eventjes voor 6 uur bij Edwin Evers. Vlak voordat je weekend begint. En morgen een heerlijke dag hoor. Die laatste dag die op de planning staat. Dit onder andere op de playlist morgen.
2: 82.
3: Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door.
2: 33.
4: Fantasy.
2: 16.

0: Thorns en Arcade bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik las een onderzoek vandaag naar paracetamol. Heb je misschien wel eens genomen als je hoofdpijn hebt of zo, of ergens anders pijn. Het is onderzocht wat je moet doen nadat je een paracetamolletje hebt genomen. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, 8-pack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
22: Rozer!
19: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Nog 309.000.
24: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara bekleding.
26: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
27: De toekomst.
0: toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
20: Nieuws.
21: 8 uur.
25: De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat meldt de Telegraaf op basis van uitgelekte Prinsjesdagstukken. De maandpremie komt uit op zo'n €169. Wil niet zeggen dat verzekerden ook exact dit bedrag gaan betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Justitieminister Van Wil gaf gisteren een interview op tv in Sierra Leone. Hij wilde zo de druk opvoeren om drugsbaas Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Maar dat viel niet goed. De premier van Sierra Leone beticht Van Wil van kolonialisme, omdat hij dreigt met financiële sancties. Hij vindt ook dat de minister moet onderbouwen dat Bolle Jos in Sierra Leone is. Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en het levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dino-print die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. En in Denemarken is de grootste zilverschat ooit in het land gevonden door een man die in zijn achtertuin aan het graven was om een terras aan te leggen. De schat uit de Vikingtijd weegt ruim 18 kilo en is daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Er waren zilverstaven bij, armbanden en tientallen munten, bij elkaar zo'n 700 voorwerpen. Vanavond meer bewolking en vannacht trekt er een licht regengebied van west naar oost. Morgen eerst regen, 's middags wordt het droger met zon en een paar buien en een graad of 20. En dat was het nieuws op 538.
27: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 5 minuten. A16 Breda-Antwerpen bij Galder door een dichte verbindingsweg 10. En de A58 de laatste berg op Zoom Tilburg ook bij Galder 10 minuten. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert-Echt, hectometerpaal 205.7. A4 Amsterdam-Leiden 8.4 en de A12 Maarn-Utrecht 75.0. A15 Delgorkum 103.6. A27 Hilversum-Almere 108.4. A28 Groningen-Assen 199.3. En de A30 Ede-Barneveld 16.2. A50 Apeldoorn-Zwolle 213.3. A73 Venray-Venlo 47.4. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
28: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
29: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
28: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
30: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
31: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
32: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
33: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
34: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
35: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
36: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
34: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
3: Vanaf 9 uur.
4: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
3: De 90s en zero's top 538.
5: Floris Molenaar.
27: En over 6 minuten hoor je hoe je ervoor zorgt dat een paracetamolletje sneller werkt. Oeh.

0: Chris Molenaar.
1: Heb je wel eens dat je een paracetamolletje neemt? Als je hoofdpijn hebt bijvoorbeeld, of als je... dat kan natuurlijk ook dat je hoofdpijn hebt, maar dan door de avond ervoor, dat heb ik nog wel eens. Ik heb het eigenlijk alleen als ik ziek ben dat ik een paracetamolletje neem. Tegen de koorts wil het nog wel eens helpen. Dan voel je je toch echt een stuk beter. Als je geen last meer hebt van die koorts, dat wil wel schelen. Ja, hoe kom ik erop? Er was een onderzoek vandaag naar hoe paracetamol het beste werkt. Oké, als je een paracetamolletje hebt ingenomen, dan is het verstandig om daarna op je rechterzij te gaan liggen. Dan werkt namelijk volgens het onderzoek die paracetamol 2 keer sneller dan wanneer je rechtop zit. Dat heeft er dan mee te maken dat de uitgang van je maag aan de rechterkant van je maag zit, zeg maar. Daardoor is het tablet sneller richting je darmen. Wordt het sneller opgelost, wordt het sneller verwerkt. Want als je op je rechterzij ligt, duurt het 10 minuten om op te lossen. Als je rechtop blijft zitten, is dat 23 minuten. Nou, stel je even voor dat je ziek bent, hoofdpijn en koorts, dan is die 10 minuten, dat zijn kostbare minuten natuurlijk. Is trouwens ook op basis van een computermodel. Hè? Dus het moet nog wel echt bevestigd worden bij mensen. Dus het wordt nog wel een flink onderzoek. Daar gaan ze nog wel flink wat tijd en moeite in moeten steken. Dat wordt nog wel een hoofdpijndossiertje, zeg maar.
0: 538. Favorite.
2: Douwe Bob. Note to self.

ochtend in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En nog happier word je als je een mooi geldbedrag wint op de vroege ochtend. Ook morgen weer een nieuwe ronde. Begin de dag met een mooi bedrag, maximaal €538 te winnen. Morgenochtend 9:15 in de Ochtendshow.

0: Tomje, Multicolor bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een bericht op Instagram over een kerel uit Roemenië. Die heeft een wereldrecord te pakken met zijn collega's samen. En het heeft iets hiermee te maken. Oké, welk record het was, hoor je zo.
1: Je hoort ze tijdens een zwoele zomernacht. Ja,
2: beautiful. En als je een festivaletje pakt.
1: Uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
2: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en zero's hits.
1: Morgenochtend vanaf 9 uur. 90s

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Toto.nl. Mis niks, een slaaislag.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlijk.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Slaaislag op odido.nl/business.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Protein. Proteïne-yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne-yoghurt. Probeer nu.
7: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
8: De lekkerste 90's en zero's hits.
7: Gekozen door jou.
8: De 90's en zero's top 538.
9: En ook deze is lekker uit de 90's. Mark Morrison en Return of the Mac. 538.

0: Dennis Williams, Mr. Know-it-all. Oké, hou jij van kip?
1: 538.
0: Ja, dat je van de zomer op de barbecue lekker een paar kippetjes op de roosters hebt gelegd. Zo heerlijk. Oh, lekker. Ja, ik heb een vriend van me, Victor. Die houdt dus echt van kip. Die eet het liefst elke dag kip. Echt elke dag. Heerlijk. Ja, ik heb het soms wel. Ik heb zo'n winkelcentrum waar ik wel eens boodschappen ga doen. En daar zit zo'n poelier zit daar. Oh, als je daar langs loopt. Die geur van zo'n poelier, misschien herken je het. Dat is mijn partij lekker, jongen. Heerlijk. Goed voor de eiwitten trouwens, hè, kippertje. Als je het niet te vet bakt, is het volgens mij nog best wel goed ook voor je. Hoe kom ik erop? Ik zag een bericht op Instagram van een kerel uit Roemenië. Die heeft met zijn bedrijf geprobeerd om een wereldrecord neer te zetten. En dat heeft dus iets te maken met de... Ja, met die kip. Ze hebben een voedselbedrijf en ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk kippenvleugels te bakken en op een schaal te krijgen. Een enorme schaal dus, vol met van die kippenvleugels. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram, dat is best indrukwekkend. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op een story, dan zie je ze gaan. Ja, met 75 man sterk zijn ze aan het bakken en aan het braden. Oh, wat moet daar voor een lekkere lucht hebben gehangen trouwens. Heerlijk. 425 kilo woog die schaal uiteindelijk. En daarmee hebben ze dus ook het wereldrecord voor de grootste portie kipvleugels ter wereld. Het water loopt me in de mond. En die werden trouwens daarna ook die kippenvleugels uitgedeeld aan de duizenden bezoekers. Ja, het is maar een wereldrecord, dat geeft je vleugels.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Kygo, take me back.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Calm Kingdom Affair bij 538. Ja, misschien heb je hier wel eens over nagedacht voor jezelf. Wat neem je eigenlijk allemaal aan van vreemden? Eva van de Avondshow, jij bent hier alvast. Daar moet je het even over hebben zometeen.
1: Ja, want onze redacteur die heeft...

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: FOMAR, voordeelmarkt!
9: FOMAR, voordeelmarkt!
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je, jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja. Echt serieus?
19: Oh, wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: De meer mini weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
26: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: 538 Nieuws.
1: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Zwitserland is een ernstig ongeluk gebeurd met een touringbus van het Nederlandse OAT. Meerdere mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Er zouden in totaal 48 mensen in de bus hebben gezeten en die zijn waarschijnlijk allemaal Nederlands. De reisorganisatie zegt tegen RTL Nieuws dat ze nog uitzoeken wat er precies gebeurd is. PSV heeft zijn eerste Champions League-wedstrijd gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Het werd 1-1 in Eindhoven. Dest maakte de enige goal voor PSV. 2 jaar geleden stonden de clubs ook tegenover elkaar in de Champions League. Toen won PSV met 3-2. De Fiscale Opsporingsdienst is 8 panden binnengevallen in een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Ze verdenken hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan dat die in ruil voor geld medische spullen van bepaalde bedrijven kochten. Hoeveel cardiologen daaraan meededen is niet duidelijk. En president Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen via de post. Dat heeft het Amerikaanse Hof besloten. Het zou mensen die niet naar de stembus kunnen komen namelijk uitsluiten. Volgens Trump leidt stemmen per post tot fraude. En er zijn ook wel onderzoeken die dat bevestigen. Maar het is ook zo dat vooral democraten via de post stemmen. Heb ik het weer nog voor je. Vannacht kan het een beetje regenen. Morgen begint het ook nog regenachtig, maar later wordt het droog met ook een zonnetje. En dat was het eigenlijk wel. Het 538
2: Nieuws. Dat was het eigenlijk wel. Ja, we moeten dit misschien even uitleggen. Want anders denk jij, waarom zit die gozer te lachen dwars door het nieuws heen? Wij zitten in een studio waar we normaal gesproken niet zitten. Dat is een beetje pionieren. Dus Eva heeft mij met handsignalen duidelijk gemaakt wanneer ik op welk knopje moet drukken.
1: Het was alsof ik aan het dansen en nieuws lezen was.
2: Het was alsof je YMCA deed voor mijn neus. Ja, jammer dat de camera's niet doen als je het kunt kijken. Het verkeer dan, door Flitsmeister. De 3 grootste vertragingen van nu, dat zijn deze. De A16, Breda naar Antwerpen tussen Breda en Galder. 11 minuten vertraging omdat een verbindingsweg daar dicht is. De A50 Arnhem Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderlo 10 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg tussen Breda en Galder. Daar een vertraging van 1 minuut of 11. En wil je alle flitscontroles weten? Kijk even in de Flitsmeister-app of jouw weg erbij zit.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
28: Kippie!
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
30: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
31: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
32: Vanaf 9 uur.
33: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
32: De 90s en zero's top 538.
2: Martijn Lagraaf. Nou, we gaan eens even een punt achter de donderdag zetten met zometeen Timbaland en Roxy Dekker. Nak.

0: 472. In de 90s en Zero's Top 538 waarmee we bezig zijn. Morgen de grande finale dag. En dan hoor je ook wat de bovenste 10 noteringen in die lijst zijn. Want die zijn nog geheim. Die hele lijst check je op 538.nl. En ik denk, ik pak er even een spannend muziekje bij. Want wanneer neem je iets aan van een onbekende man wat gratis is? En wanneer denk je bij jezelf, nou had ik dat maar niet gedaan? Danique doet bij ons de redactie van dit radioprogramma. Danique, hallo.
1: Hallo.
0: Jij hebt iets meegemaakt. Vertel.
1: Ja, ik zat dus met een vriendin in een restaurant. En tegenover ons zat echt een man. Echt zo'n vieze oude man.
0: Vieze oude man.
1: Ja, en ik zag
2: maar wat maakt hem vies?
0: Alle bejaarden over een kam geschoren hier net
1: ja,
0: in één keer.
1: Nee. Het was echt zo. Je zag hem al de hele tijd naar ons kijken. Een beetje genietig. En hij keek ook een beetje schil. En dat maakt natuurlijk niks uit. Maar hij keek al de hele tijd naar ons. En ja, hij, op een gegeven moment roept hij de ober bij hem. En hij wijst naar ons. En wij denken, nou ja, waarom wijst hij naar ons? Misschien hebben we iets verkeerd gedaan. En twee seconden, nou, een paar minuten later, komt ineens die ober met een best wel dure champagnefles aan onze tafel. En zegt die, cadeautje van die man.
0: Oh.
1: Dus wij waren, ja.
0: Net als in de film.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, dus wij waren een beetje van, gaan we dat wel aannemen? Maar ja, als je het gratis krijgt, dan neem je dat natuurlijk wel aan.
0: Jij komt uit Holland, ik hoor het al. Maar ja, heb je daar serieus nog over getwijfeld?
1: Ja, wel. Wij denken, nou ja, waarom wijst hij naar ons? Misschien hebben we iets verkeerd gedaan. En twee seconden, nou, een paar minuten later, komt ineens die ober met een best wel dure champagnefles aan onze tafel. En zegt die, cadeautje van die man.
0: Oh.
1: Dus wij waren, ja.
0: Net als in de film.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje.
0: Ja.
1: Ja, dus wij waren een beetje van, gaan we dat wel aannemen?

0: Nou, misschien iets tegenover, maar ik weet nog niet wat.
1: Ja, en hij zat al de hele tijd naar zijn gluren. Heel eerlijk gezegd zou ik zeggen, nee, bedankt. Want hij heeft kennelijk al jullie in de smiezen. En zo'n fles champagne, ja, het zou niet zo horen. Maar zo'n man heeft daar waarschijnlijk allemaal verwachtingen bij.
2: Ja,
1: zou daar helemaal het heen en weer van krijgen. Maar goed, jij hebt hem aangenomen en toen?
2: Ja, toen, ja, we hebben er gewoon van gedronken. Ja, we hebben uiteindelijk niet helemaal opgedronken, omdat we toch met de auto.
0: Maar wat deed hij dan? Bleef hij zitten? Want uiteindelijk moet hij toch een keer denken, oké, nou, ze hebben een slokje genomen, dat betekent dat het in de smaak valt. Nu ga ik mijn move maken. Is hij nog naar jullie tafel komen baggelen of niet?
2: Ja, hij is dus nog naar onze tafel gekomen om te proosten. En daarna is hij ook
0: en
2: weer
0: en daarna
2: vertrokken.
0: Ging hij weer terug?
2: Ja, daarna ging hij weer zitten en bleef hij ons weer de hele tijd aankijken.
0: Ja, ik vind het raar.
1: Ja, ik word hier wel kriebelig
0: van. Jij wordt hier een beetje kriebelig van, ik zie het al. Maar ook naderhand niet nog een keer teruggekomen, telefoonnummers gevraagd,
2: nee,
0: foto's genomen, niks?
2: Nee, maar ik begon toch wel achteraf van, ja, moet je dat eigenlijk wel aannemen? Want je geeft toch een beetje een verkeerd beeld aan iemand.
0: Ik vraag me af welk beeld hij dan had willen hebben van je. Want ja, als je verder niks naderhand doet, toch?
2: Ja, ik weet het ook niet, maar neem je dat aan?
0: Nou ja, ik had het denk ik ook gewoon aangenomen. En ik had die hele fles opgedronken, dat weet ik wel. Dit is de avondshow op 538. Ed Sheeran zometeen. Castle on the Hill naar Roxy Dekker.

deze week liep je zomaar het risico als je 538 luisterde dat je ineens beelden van je schoolfeest van HAVO 4 voor je zag en hoe je echt heel slecht stond te slowen met iemand. Dat komt omdat deze hele week in het teken staat van de 90s en de zeros. En na 4 dagen FOMO ga je morgen eindelijk aan je trekken komen wat betreft de top 10 uit die lijst. Want dan wordt bekend wat de grootste hit uit de 90s en de zeros is. Die jij op nummer 1 gezet hebt. Dus luister morgen naar de finale dag van de 90s en zeros top 538 hier op Radio 538. Dit is Topic met Becky G.

0: Het zijn emotionele dagen. Met name in Amerika, met name in New York. Want morgen is natuurlijk 11 september. Daar wordt uitgebreid bij stilgestaan. En boven New York waren vannacht ineens weer even de Twin Towers terug. Een Nederlandse kunstenaar ontwierp een heel bijzonder kunstwerk met de Twin Towers als onderwerp. En hoe hij dat deed, vertelt hij zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf komende week heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja?
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 15.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
13: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvulddeals bij Bol.
16: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
18: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
20: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
21: Ja, geweldig, hè?
20: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
21: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
20: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
21: Aan tafel!
22: Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Vanaf 9 uur.
8: De lekkerste 90s en zero's hits.
7: Gekozen door jou.
8: De 90s en zero's top 538.
9: Ja, de finale dag morgen. Dit is Aaliyah, Try Again. Radio 538.

0: And my body isn't ready.
1: Op Radio 58.
0: En later vanavond maak je weer kans op het 58 strandlaken in een nieuwe editie van Kip of Ei. Maar eerst eventjes iets anders. De Twin Towers, die waren vannacht weer eventjes terug in New York City. Dat was een hele bijzondere happening. Bijna 3000 lichtgevende drones die vormden de contouren van de twee Twin Towers om te herdenken dat de aanslagen van 9/11 morgen precies 25 jaar geleden zijn. Dat dat alweer 25 jaar geleden is. Echt.
2: Ja, bizar, hè? Dat is het,
0: toen
2: echt
0: ik dat
2: iedereen
0: realiseerde. Ja.
2: Nog zo precies dat dat gebeurde.
0: En wat het nou nog bijzonderder maakt, dat kunstwerk met die Twin Towers, dat is bedacht door Nederlandse kunstenaars. En aan de telefoon hangt Henk van Hen. Dat is Ralf Nauta van Studio Drift. Ralf, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Voor iemand die het nog niet gezien heeft, kun jij omschrijven wat jij en je collega's hebben bedacht en gemaakt?
3: Juist. Nou, je moet bedenken dat je moet een drone voor je zien en er zit een lichtbron onder en die kan naar een bepaalde plek in de lucht vliegen. En dat doen dan in dit geval 2977 drones simultaan. En die vormen dan de outline van de Twin Towers in dit geval.
0: Ja.
3: Om toch dit tragisch historisch moment weer onder de aandacht te brengen.
0: Ja, want ik zag het videootje en ik kreeg letterlijk het kippenvel op mijn armen. Want ook ik moest meteen weer terugdenken aan het moment waarop ik op tv zag wat er gebeurde. En ja, je ziet gewoon in het wit, een soort lasers kan ik het beste noemen, denk ik. Zie je die Twin Towers weer in die skyline van New York staan? Ja, ik vond het echt imposant, eigenlijk.
3: Ja, dank.
2: Ja, we hebben 2977 drones, dat is ook niet zomaar een aantal, hè?
3: Klopt, het is het aantal overleden mensen toen op die tragische dag. Dus daarom hebben we voor dit nummer gekozen.
0: Ja. Dan, nogmaals, echt super wat jullie gedaan hebben. Maar hoe komt Amerika dan bij jullie terecht voor dit hele eerbetoon?
3: Ja, nou, we hebben het eigenlijk zelf geïnitieerd ook. Het is een idee dat 2 jaar geleden is ontstaan. Wij zijn ook eigenlijk de uitvinder van die drone-technologie in 2008. Dus we maken daar wereldwijd al heel veel sculpturaal werk mee. En we stonden dus in 2024 en stond ik in een park met een vriend van mij, Edison, die dat ook echt de touw getrokken heeft voor dit project in New York. En het was in één keer zo logisch voor ons om op deze manier de skyline van Manhattan weer terug te brengen van wat mensen toen wisten. En het bijzondere ook van deze uitvoering is dat het 500 meter hoog is. Dus ook dezelfde hoogte als de torens toen hadden. Dus je moet je ook voorstellen dat je dat vanuit elk stadsdeel, vanuit de Bronx, vanuit Brooklyn te zien krijgt. En ik ben heel erg benieuwd ook naar de verhalen van de mensen. Die druppelen nu ook binnen van die natuurlijk ook weer die ervaring op hun netvlies hebben staan van toen. En daar toch weer door die emoties heen gaan. Ik hoop dat de mensen wel brengt wat het kan op zo'n moment.
0: Ja. Want je zegt, de reacties druppelen nu een beetje binnen. Heb je al een paar voorbeelden toevallig of is dat te vroeg?
3: Ja, mijn team stond daar. Ik kon zelf niet naar New York helaas, want mijn visum was verlopen.
0: Nee!
3: Die deed wel even pijn. Maar gelukkig stond mijn team daar wel. En er waren ook natuurlijk de mensen die het overleefd hebben toen die stonden daarnaast. En die stonden huilen op elkaar te knuffelen natuurlijk. En het was wel heftig.
0: Is dit nou het meest emotionele werk wat je gemaakt hebt, denk je?
3: Wel met zo'n historisch beladen onderwerp natuurlijk. Ja. Zeker.
0: Ja, als je die beelden nog niet gezien hebt, snor ze op. Want het is wat ik al zei, het kippenvel verschijnt op je armen. Het ziet er echt indrukwekkend uit. En dus ook gewoon op ware grootte zie je die Twin Towers dus nog een keer in de skyline van New York. Ralf, kunstenaar en co-founder van Studio Drift. Dankjewel voor je tijd en supermooi wat jullie bedacht hebben. Ik denk dat de wereld daar nog wel even een tijdje over praat. Gooi ik zo.
3: Dankjewel.
0: Fijne avond. En check dat visum voor even van tevoren.
3: Ja, absoluut.
0: Fijne avond, dankjewel.
3: Yo, ciao.
0: Dit is 58 met David Guetta, Beautiful People.

0: Ja. Tonnetje. Wel lekker.
1: Vanaf komende week terug. De 538 Stemmenjacht.
0: Alsof er helemaal niks in. Tonnetje. Maar 100.000 euro is natuurlijk wel serieus geld. En vanaf aanstaande maandag kun je bij 538 100.000 euro komen oprapen. Oprapen klinkt ook weer heel makkelijk, maar je kunt het wel winnen als je meespeelt met de 538 Stemmenjacht, want die is terug. 8 koffers, met in iedere koffer een mysterieuze stem. Samen goed voor 100.000 euro aan prijzengeld. En als je een van die stemmen weet te raden, is een deel van het geldbedrag voor jou. Aanmelden kan nu al via de 538-app of 538.nl. En vanaf maandag begint de jacht officieel terug op 538. De 538 Stemmenjacht. Zometeen hoor je Jugel met Jamaican. Hier in de avondshow op Radio 538. Naar Davide Michelle, haar nieuwe Pinky Swear is hier.

0: Even die herfst er buiten de deur houden, toch?
1: Jamaican, Jugel op 538 hier in de avondshow. Het is iets voor tienen. En iedere avond, eerste vraag, eigenlijk hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties die je zo hoort, bestond er eerder? Met vandaag de vraag wat er eerder was. De rotonde of het verkeerslicht? Dus kom maar door via de app van 538 met jouw input. Wat was er eerder, een rotonde of een verkeerslicht? Als je kans wil maken met 538 Strandlaken, dan drop je antwoord in de app van 538. Of ga naar 538.nl/kip of ei om kans te maken op dat 538 Strandlaken.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop.

0: en 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er is een zwaar ongeluk gebeurd met de Nederlandse Touringbus in het oosten van Zwitserland. Daarbij zijn meerdere doden en gewonden gevallen, maar hoeveel precies is nog niet bekend. Er zouden 48 mensen aan boord hebben gezeten. Er zijn twee minderjarige jongens aangehouden omdat ze een steen vanaf een brug over de A59 op een auto gegooid zouden hebben. Het is niet bekend of daardoor iemand gewond is geraakt. De jongens worden verdacht van poging tot doodslag en blijven tot zeker vannacht vastzitten. Een van de jongens had ook nog drugs op zak. Rusland heeft vanmiddag een druk winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 3 doden en zeker 30 mensen raakten gewond. Gisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum op een andere Oekraïnse stad. En de politie heeft weer meerdere spullen in beslag genomen bij een onderzoek in Overasselt. Dat melden regionale media. Wat er dan precies in beslag genomen is, dat is niet bekend. Het is allemaal naar aanleiding van de dodelijke schietpartij van vorige week. En dan heb ik het weer nog voor je. Vannacht kan het een beetje regenen. Morgen begint de dag ook nog regenachtig. Later wordt het droog met een zonnetje en dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
4: Pakken wij er nog even de verkeersinformatie bij van onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister. 3 vertragingen nog. De A9 Amstelveen naar Alkmaar tussen Rottepolderplein en de brug over het Zijkanaal C. Daar een vertraging van 1 minuut of 5. De A16 Breda naar Antwerpen tussen Breda en Galder. Daar is de verbindingsweg dicht. Vertraging 11 minuten. En ook 11 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom richting Tilburg tussen Breda en Galder, 11 minuten dus ook daar. En wat was er nou eerder? Want zometeen spelen we kip of ei. Wat was er eerder? De rotonde of het verkeerslicht? Je antwoord mag met de F van 538 deze kant.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Vanaf 9 uur.
10: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
9: De 90s en zero's top 538.
4: Martijn Lagra. Met zometeen kip of ei. Wat was er eerder dus? Het verkeers.

van Beyoncé op Radio 5, 3, 8. Zometeen krijgen we antwoord op de vraag of AI al grappig is. Maar eerst even gaan we spelen. Kip of ei?

0: Iedere avond is de vraag in principe hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond er eerder in de wereldgeschiedenis? Ron, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Welkom in Kip of Ei. De vraag van vanavond is dus... Wat was er eerder, een rotonde of een verkeerslicht? Maar voordat jij je antwoord gaat geven... gaan we eerst even een kleine deep dive nemen in de geschiedenis. Even een lesje. Laten we beginnen met de rotonde. Waar je dus gewoon nog een rondje kunt rijden als je de verkeerde afslag neemt. Dan is er verder niet zoveel aan de hand. Een van de eerste rotondes voor auto's kwam in New York terecht. Later werden rotondes steeds veiliger gemaakt met nieuwe verkeersregels. En de rotonde zorgt er ook voor dat auto's elkaar op minder plekken kunnen tegenkomen... dan op een normaal kruispunt zou gebeuren. Dan het verkeerslicht, waar je eigenlijk altijd als je haast hebt... een rode lamp voor je ziet die ook altijd heel erg lang aan blijft staan. Ja, Eve, jij en ik wonen allebei in Utrecht. Ik denk dat er nergens in Nederland een gemeente is... waar een stoplicht zo lang op rood staat.
2: Dat is echt zo. Ik kom er langs drie en die zijn alle drie een kwartier op rood.
0: Niet normaal. Het eerste verkeerslicht ooit stond in Londen, vlakbij het Britse parlement. Dat zag er heel anders uit dan nu. Het werkte met armen en gaslampen. Nou, hoe dan ook... Beste Ron, dit alles in oogenschouw nemend. Wat was er eerder? Een rotonde of een verkeerslicht?
1: Een verkeerslicht.
0: Dan maken we nu de balans op. Het verkeerslicht komt uit 1868. De rotonde komt uit 1905. Dus het verkeerslicht was er...
1: Yes.
0: Foutloos gespeeld. En dat betekent dat jij met ingang van zeer snel... de trotse eigenaar wordt van het 538 Strandlaken. Gefeliciteerd.
1: Kijk, top.
0: Komt jouw kant op en dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond, Ron, hè. Hoi, hoi.
1: Yo, dank je. Hoi.
0: Zometeen Lucas en Steven, ook Somje nog. 68. De rotonde... komt uit 1905, dus het verkeerslicht was er...
1: Yes.
0: Foutloos gespeeld en dat betekent dat jij met ingang van zeer snel de trotse eigenaar wordt van het 538 Strandlaken. Gefeliciteerd.
1: Kijk, top.

0: toe na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
2: Waarom werft Defensie dronebestuurders via LinkedIn? Omdat ze zoeken naar mensen die targets halen.
1: Het antwoord is... nee.
3: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
4: Sommieux. Feels. Part 2.
3: Jouw hits. Jouw 538.

0: show. Even zometeen in het nieuws. Iets met dikke rijen?
1: Ja, voor een tapijt. De heel Londen staat op zijn kop vanwege een tapijt. Ik heb zo alle details.
0: Een tapijt?
2: Je hoort ze in de karaokebar. En langs de lijn van het voetbalveld. De 90s en Zero's zijn nog steeds overal.
3: En je hoort ze allemaal in de 90s en Zero's top 538.
4: Y'all ready for this?
3: De 538 lekkerste 90s en Zero's hits.
2: Morgenochtend vanaf 9.

0: Verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En die lepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: maand vanaf 9 uur.
1: De lekkerste 90s en zero's hits.
0: Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 538.
2: En zometeen hoor je waarom er in Londen mensen voor een heel raar item in de rij staan.
1: Radio 538.
2: Tapijt, maar blijkbaar. Even vertelt je er meer over. Naar Brian.

0: Offenbach en Miles Away.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die leuk zijn om naartoe te gaan.
2: Nou, en dit is er eentje, hoor. Het tapijt
0: wat een snedig toontje heb je in één keer.
2: Nee. Het tapijt van Bayeux, die is namelijk aangekomen in Londen, is normaal te bewonderen in Frankrijk. En als je hem niet kent, dat is een tapijt. 70 meter lang, is al 1000 jaar oud. En daarop staat een soort veldslag. De Normandische verovering van Engeland staat erop afgebeeld.
0: Ik wou het net zeggen, inderdaad, ja.
2: Met veel zijpaden, daarom zeg ik soort van veldslag. Ingeborduurd.
0: Ben je historicus?
2: Ik ben er geweest, dus ik weet dat. Dus ik wil dat de mensen even meeden.
0: Heel goed.
2: Maar toen dacht ik, er staan dus nu rijen dik bij het British Museum in Londen voor dat tapijt. Toen dacht ik, ik ben er ook een keer heen geweest met hoge verwachtingen. En ik kan je de moeite besparen, want ik vind het een heel kinderachtig tapijt.
0: Waarom is het een kinderachtig tapijt?
2: Nou, ten eerste waren ze, denk ik, 1000 jaar geleden nog niet zo supergoed in borduren. Dus ik vind dat soms de kunst te wensen overlaat.
0: Ja.
2: En daarnaast het verhaal. Nou, er zit wel een interessante lijn.

0: in. En het is natuurlijk heel bijzonder dat zoiets bewaard is gebleven. Maar ze nemen ook vrij veel zijpaden op dat 70 meter lange
1: tapijt. Jij zegt, het had wel iets korter gekund.
0: Nou, het had wel wat
1: korter. Een meter of 30.
0: Maar er zitten ook allemaal hele flauwe poep- en piesgrappen tussen.
1: Hè?
0: En dan meneertjes die met erecties rondlopen. Dat ik denk, ja, we kunnen nou wel allemaal interessant gaan doen, alleen maar omdat het oud is.
1: Nou, ik zit toevallig naar een artikel over dat tapijt te kijken. En dan zie je een foto van Macron, de president van Frankrijk, en Charles, de koning van Engeland.
0: Ja.
1: En die staan een beetje te giechelen.
0: Ja,
1: maar nu snap ik waarom. Die zien zo'n penismannetje natuurlijk. Ja. Dat plaatje natuurlijk.
0: Schunnig tapijtje, hoor.
1: Schunnig tapijtje. Te zien in Londen, jongens. Let's go!

0: Dua Lipa op 58. Zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven voor die quiz doe je door antwoord te geven op de kwalificatievraag. Die heb ik zo meteen voor je. Maar eerst even iets anders, want Eve, jij bent erbij geweest. Jij hebt samen met Bas en Dylan een tweedehands festival outfit bij elkaar gescharreld.
1: Ja, we hebben voor 20 euro de neus voor elkaar een festival outfit gescoord. Dat kan in de basis prima, ontdekten we toen. Maar dan moet je wel smaak hebben en dat hadden wij allemaal niet. Maar goed, we zaten flink in zak en as, want we moesten met die outfits, en ze echt, de ene is nog afschuwelijker dan de andere, ja, moesten we naar Hullabaloo in Groningen. Ja. Of nou, mochten we naar Hullabaloo in Groningen, maar met die outfit aan voelde het wel even als moeten. En dan moesten we daar aan de mensen vragen, nou, wat vinden jullie ervan?
0: Wat vind je daarvan? Nou, en dus daar werd ter plekke bepaald wie van jullie de beste outfit met elkaar geschakeld had.
1: Ja, en het antwoord zal je verrassen. En dat zie je op de Instagram en de TikTok van 58 de Avondshow. Vooral, let vooral Bas, die ziet er gewoon het beste uit.
0: Let vooral op Bas. En 58 de Avondshow op Instagram en TikTok kun je de video vinden. Dit is de 58 Dance Smash van Marshmello. Hallo. The flutter in eyelids and you.

0: doet toch altijd denken aan ja, willekeurig elke zomer in Nederland. 5 Seconds of Summer. Youngblood, 538. Hey, iedere avond rond een uur of 11 maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Hoe geef je je daarvoor nou op? Dat kan door in de app van 538 antwoord te geven op deze kwalificatievraag. Als je die goed beantwoordt, maak je kans dat je zo meteen de rest van de quiz ook mag spelen. De weekwinnaar, degene met de meeste goede antwoorden, in 90 seconden krijgt 100 euro. Ben je dat nou niet, maar doe je toch mee, krijg je het strandlaken. Dit is de kwalificatievraag, let op. Harry Styles maakte vandaag bekend zijn tournee te verlengen. Maar van welke boyband was Harry Styles vroeger lid? Als je het antwoord weet, app het met de app van 538 deze kant op. Wie weet speel je zometeen mee in de quiz over vandaag. Van welke boyband was Harry Styles vroeger lid? App je antwoord maar door met de app van 538.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen bij het ongeluk met een Nederlandse touringbus in het oosten van Zwitserland. In de bus zaten 48 mensen en op beelden is te zien dat hij op zijn kant ligt. De politie heeft weer meerdere spullen in beslag genomen bij een onderzoek in Overasselt. Dat schrijven regionale media. Wat er dan precies in beslag is genomen, dat zegt de politie niet. Maar ze benadrukken dat het niet om vuurwapens gaat. Canada komt met een pakket van honderden miljoenen aan steun voor Oekraïne. Dat melden meerdere media. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging en de energieinfrastructuur. Daarnaast belooft de Canadese premier Carney een derde van zijn droneproductie aan Oekraïne. En er wordt morgen ook weer gestaakt tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dit keer leggen mensen uit de metaal- en bouwsector het werk neer. Het is nog niet duidelijk hoe groot de impact van die actie gaat zijn. Het weer natuurlijk nog. Vannacht kan het nog een beetje regenen. En ook morgen begint het nog regenachtig. Maar later wordt het droog met een zonnetje. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
8: Dan de verkeersinformatie van onze vrienden en vriendinnen van Flitsmeister. Nog steeds op 3 plekken waar het even vastgelopen is. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Door een auto met pech 11 minuten. De A12 Oberhausen richting Arnhem tussen Zevenaar en Duiven. Daar een vertraging van 1 minuut of 10. En de A38 knooppunt Ridderkerk Noord richting Ridderkerk zelf. Daar een vertraging van 7 minuten.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Vanaf 9 uur.
14: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
13: De 90s en zero's top

0: Ellie Goulding Burn op 538. Het is tijd voor de quiz over vandaag.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Alyssa, goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Het is echt Alyssa, hè? Niet dat ik Alyssa zometeen zeg dat je boos wordt, toch?
3: Nee, je zegt het helemaal goed.
0: Alyssa. En ik hoor een zachte G, dus jij komt ergens uit...
3: Limburg
0: zelfs al.
3: Mm.
0: Hey.
3: Zeker, ja.
0: Hey Alyssa, luister. Jij zit in de quiz over vandaag. Of we die met jou gaan spelen verderop. Hangt even af van het antwoord wat je geeft op de kwalificatievraag. Harry Styles maakte vandaag bekend zijn tour te verlengen. Van welke boyband was Harry Styles vroeger lid?
3: One Direction natuurlijk.
0: Die is goed, daarmee zit je in het spel. Als ik even kijk naar de tussenstand. Jury staat bovenaan in het klassement op dit moment. Die had 12 antwoorden goed in 90 seconden tijd. Daar moet je dus overheen om kans te maken op die 100 euro. Het werkt als volgt. Je krijgt de vragen, jij geeft de antwoorden. Het is alleen zo, je mag niet passen. In plaats van pas moet jij een ander woord gebruiken. Welk woord wil je daarvoor pakken?
3: Ja. Nee.
0: Nee wordt dan jouw paswoord bij deze.
3: Origineel.
0: Dat maakt niet uit.
4: Nou, die hebben we nog nooit gehad hoor, dus best origineel.
0: Is dat zo? Kijk aan. Alyssa, als jij go zegt, dan gaan we gewoon beginnen.
3: Ja, go.
0: Supporters van FC Utrecht mogen alleen per bus naar uitwedstrijden. Noem een van de clubkleuren van FC Utrecht.
3: Rood.
0: Rood is goed. Vandaag werd bekend dat augustus wereldwijd ongekend warm was. Hoeveel dagen heeft de maand augustus?
3: 31.
0: Dronken patiënten zorgen voor extra druk op de spoedeisende hulp. Welk alarmnummer bel je in Nederland?
3: 112.
0: Er wordt volop gespeculeerd over wie Hanne bij K3 gaat vervangen. Noem een van de twee zangeressen die samen met Hanne K3 vormen.
3: Nee.
0: Een 22-jarige heeft bekend $240 miljoen aan bitcoin te hebben gestolen. Welke munt hoort bij de dollar?
3: Nee.
0: Somalische piraten slaan na jaren van onrust weer toe. In welk continent ligt het land Somalië?
3: Afrika.
0: Ruim 500.000 Nederlanders keken naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Hoeveel nullen heeft 1 miljoen?
3: 9.
0: Pek Zwolle neemt geen extra maatregelen rond Feyenoord supporters. Hoe heet het stadion van Feyenoord?
3: Geen idee, nee.
0: Premier Rob Jette erkent dat hij AI heeft gebruikt voor social media posts. Van welke politieke partij is Rob Jette lid?
3: Het
0: land Somalië.
3: Afrika.
0: Ruim 500.000 Nederlanders keken naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Hoeveel nullen heeft 1 miljoen?
3: 9.
0: Pek Zwolle neemt geen extra maatregelen rond Feyenoord supporters. Hoe heet het stadion van Feyenoord?
3: Geen idee, nee.

0: Gorgels twijfelt over zijn toekomst op Ibiza. Met wie maakt hij de podcast Geuze en Gorgels?
1: Monica Geuze.
0: Monica Geuze. Nou, ik vond het tenminste voor mijn gevoel helemaal geen slechte beurt hier gemaakt.
2: Nee, je hebt het keurig gedaan hoor.
1: Gelukkig. Dankjewel.
2: Alleen.
0: Alleen.
2: Nou is het zo.
1: Ja.
0: Oh jee.
2: Dat jij er 7 goed had. En die verrekte jongen, die slimmert, die had er natuurlijk 12 goed. Dus die is de wekenwinnaar helaas.
0: Ja, ja, ja,
2: ja, leuk voor Joeri, daar zijn we hartstikke trots op.
1: Ja,
0: maar ja, voor jou is het minder. Ik vind wel lief dat je zo reageert. Maar jij krijgt wel het 50 strandlaken, Lisa. Kom naar je toe.
1: Super, heel leuk. Dankjewel.
0: Fijne avond nog.
1: Doei.
0: Hoi.

vrijdag komt zo langzamerhand wel een klein beetje in zicht. Net als Tim Burke, want Bromance hoor je over een paar minuutjes. Na Ella Langley, Choose in Texas, van 58.

0: Lindberg. Romance op 538. Zometeen heeft Eva nieuws over een relletje.
1: Ja, een relletje tussen de makers van Tetris en het Witte Huis. Je verzint het niet, maar het gebeurt wel.
0: Spelletje Tetris?
1: Tetris, met de blokjes, ja.
0: Oké.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: Even bellen met Peter Heerschop.
4: Opgeteld zijn er naar schatting 910.000 gezichtsvullende behandelingen per jaar. Dat lijkt veel, maar een aanzienlijk daarvan is alleen bij Gerard Joling.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Het is nog een beetje vroeg, ja. Morgenochtend bij Radio 538.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En... je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
13: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
5: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
8: Hup, hup, dames!
7: Waaraan alles wordt getwijfeld.
9: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
7: Behalve aan de liefde.
8: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! Slendere jurk! Oh,
7: say yes to the dress. Vanavond bij TLC.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: 538. Morgenochtend vanaf 9 uur.
17: De lekkerste 90s en zero's hits.
16: Gekozen door jou.
17: De 90s en zero's top 538.
18: Maar zometeen eerst een relletje tussen het Witte Huis en de makers van

0: Fast Five van Calvin Harris.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de politiek.
2: Ja, ik dacht echt even dat ik voor de gek werd gehouden. Maar er was dus kennelijk een online spelletje van het Witte Huis. En dat heette Build the Wall. En dat was een soort Tetris. Maar in plaats van dat je gewoon die blokjes moest stapelen,
0: ja,
2: was je een muur aan het bouwen om migranten buiten Amerika te houden. En die kon je dan doen op de site van het Witte Huis. Nou, daar waren de makers van de echte Tetris natuurlijk niet zo van gecharmeerd. Dus die dreigden met juridische stappen. En nou is dat spel offline gehaald. Maar toen ging ik eens even kijken. Er staan dus meer spelletjes op de site van het Witte Huis die het beleid van president Trump moeten uitbeelden.
0: Ja.
2: Zo is er dus ook het spel Run Rio. Wacht even, ik ben het even kwijt. Ja, Rio Run.
0: Rio Run?
2: Ja, en het is een soort snake. Dus dat is die slang die dan steeds langer...
0: Ja, van de Nokia's, ja.
2: Die dan hapjes moet opeten. Maar in plaats daarvan ben je de grenscontrole, die het steeds meer wordt.
0: Jezus.
2: En moet je mensen deporteren.
0: Nee.
2: Nou ja, sorry, ik snap echt even niet meer in welke dimensie wij leven. Waarom zou je dat zo doen? Kijk, ja, dat je het vindt is tot daar en toe. Maar dat je dat dan zo gaat uitbeelden in spelletjes is toch heel erg maf? Of ligt dat nou aan mij?
0: Het is behoorlijk aan de rare kant. Maar ik zat laatst ook te denken, weet je, het is voor ons al bijna normaal dat die Trump hele, hele rare dingen doet. Maar goed, jij krijgt binnenkort ook een kind. Ik heb ook twee kinderen. Die gaan ooit een keer op school leren dat er ooit een hele rare man is geweest die president was van de Verenigde Staten.
2: Ja, en als er dan niet al een gekker is.
0: Ja, inderdaad. Dit is 538. We gaan richting het einde van de donderdag met Kaigo zometeen. Maar eerst even Summer. Dit is

0: Kygo, DNC, Dancing Feet op Radio 538. Eve.
1: Ja.
0: Sorry, dit ben jij.
1: Ja,
0: ik, in het begin van de show, dat is natuurlijk nu al een tijdje terug, maar ik heb dat eigenlijk niet vermeld. Maar toen mag ik vertellen dat iemand je even aan moest schuiven met je stoel.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, dat komt door het tapijt. Niet doordat ik zwanger ben. Want okay, het is een heel ruw tapijt ligt hier.
0: Ik wilde vragen, moet iemand je ook weer even naar achter schuiven nu dan?
1: Nou, dat zou wel fijn zijn.
0: Oké, dat zou wel fijn zijn. Ik zijn Danique even in van de productie van dit programma. Dan komt dat in orde. Zometeen na 12 veel plezier met Kilian, die hoor je op 538. Eerst Carol G en Bruno Mars.

0: Je hoort ze tijdens een barbecue in de tuin.
1: En op de camping in Frankrijk.
0: De hits uit de 90s en zero's zijn nog steeds overal.
1: En je hoort ze allemaal in de 90s en zero's top 538. De 538 lekkerste 90s en zero's.

0: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
8: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké, elektrisch en garantie?
14: 7 sturen. Oh,
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
17: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oh, maar altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja.
21: Echt serieus?
20: Zo.
21: Wat een geld.
20: 80.000, wat verdikken we.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: 538 Nieuws.
25: 12 uur.
1: Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan, reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
14: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. We hebben nog een vertraging op de A12 tussen Zevenaar en Duiven. Daar ruim een kwartier door een auto met pech. Een hoop snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven, de meest opvallende. De A2 richting Den Bosch bij Velddriel, 108.8. Nog een keer de A2 richting Weert bij L, 205.9. Dan de A12 vanaf Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Daar opgepast bij 75.0. De A15 richting Gorkum bij Herwijnen, 108.0. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.6. De A15, Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk, 71.9. Dan de A28 richting Hoogeveen bij Assen, 172.6. De A67 richting Eindhoven bij Eersel, 5.9. En de A73 richting Venray bij Venlo, 48.5. En voor de volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
2: 538, vanaf 9 uur.
16: De lekkerste 90's en Zero's hits, gekozen door jou.
2: De 90's en Zero's top 538.
14: Zometeen muziek van Rihanna en Jay-Z. Ook Teddy Swims komt eraan. Leert Jennifer Lopez en David Guetta.

0: 538 met Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know It All. 538. Zo, Kilian van Luijten hier. Van harte welkom in de 538 op de vrijdag alweer. 11 september. Het is 7 minuten over 12. Dat betekent dat het weekend er echt bijna aan zit te komen. En dat weet ook Marco via de app van 538. Hij stuurde net dit.
1: It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe!
0: Lekker zeg, en daarom deze nacht de 538-playlist op standje Polonaise. Want onderweg voor je een heerlijke classic van Michael Jackson. Ook de favorite van Douwe Bob komt eraan. En eerst Rihanna en Jay-Z bij 538. Dit is Umbrella.

to do. Harry Styles bij 538, je hoorde Adore You. Hey, je hebt vast wel vaak meegekregen, toch? Dat als je artiest bent, dat er allerlei dingen van je te vinden zijn op het internet. Ook dingen die je liever helemaal niet bekend wil maken. Zo is er dus ook iets bekend van Harry Styles, waarvan ik eigenlijk bijna wel zeker weet dat hij dit liever voor zichzelf had willen houden. Het gerucht gaat namelijk dat Harry Styles 4 tepels heeft. Ja, en dan is het nog maar een gerucht. Op een gegeven moment was hij er zo klaar mee dat hij gewoon in een interview het zelf heeft bevestigd en het heeft laten zien. Ik hoef het niet te zien, maar mocht je het willen zien, je kunt het vast al op YouTube zoeken. Harry Styles 4 tepels, dan vind je het vast. Dus 538 met de favorite van Douwbop deze week. Note to self. I can still

0: Jouw hits, je 538 met Michael Jackson. Je hoorde Wanna Be Starting Something.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Lekker zeg. Bijna 5 minuten voor 12:30. Vrijdagnacht, het weekend nadert. Maar we gaan nog heel even testen hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 7 plus 3? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Hoeveel is 7 plus 3? Kom je zo meteen in de uitzending. Kun je kans maken op het 538 slaapmasker. 7 plus 3.

0: Ja.
1: Ik kreeg al vanuit hier. En wat is 7 plus 3? Je kunt een antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 7 plus 3? Hoor je zo meteen Stella Lefty. En eerst is dit Ed Sheeran.

0: Jouw hits, jouw 538 met Stella Lefley. Je hoorde de nieuwste Boston bij 538. Brian, goeienacht.
1: Hey, goeienacht.
0: Hoeveel is 7 plus 3?
1: 10.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Brian, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed is deze nacht?
1: Ja, wel lekker. Ik ben net thuis.
0: Lekker? Van werk?
1: Nee, ik heb gesport. Ik heb een paar uurtjes de sportschool hier geweest.
0: Kijk eens, lekker, lekker. Wat, nou, hoe dan ben je? Lekker bezig geweest op deze avond?
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je getraind?
1: De benen.
0: De benen?
1: De zwaarste.
0: Wat zei je?
1: De zwaarste van vandaag.
0: Dat vind je altijd het zwaarste, de zwaarste training?
1: Ja, de benen, dat doe ik liever niet hoor.
0: Okay, ja, waarom niet?
1: Ja, dan loop ik zo mank, hè. Dus
0: oh ja, ja, ja, precies. Nou, lekker jongen. Hey. En jij dacht, ik wil ook nog eventjes mijn hersenen een beetje trainen op deze vrijdagnacht.
1: Nou ja, ik kan die slaapmasker wel goed gebruiken. Ik heb net een nieuw huis zonder gordijnen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Lekker man, lekker man. Nou, zometeen krijg je 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekenen, sommen. Wacht, hoezo heb je eigenlijk geen gordijnen? Ik bedoel, ik doe het nu alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar...
1: Nee, ik ben net verhuisd sinds een weekje. Ik woon nu... nou ja, laat ik dat niet op de radio zeggen, maar... Ja, ik ben net verhuisd en ik heb nog geen gordijnen. Die worden binnenkort ingemeten.
0: Oh, die zijn nog niet ingemeten. Ah, nee, oké, dan snap ik het. Nou, goed. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. De bedoeling is dat je dat zo goed en zo snel mogelijk doet. En doe je dat, ga je er vandoor met het 538 slaapmasker.
1: Check.
0: Ben je er klaar voor, Brian?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 17 plus 8?
1: Nou, 17 plus 8... 25.
0: 6 keer 9.
1: 6 keer 9, 6, 54.
0: 81 delen door 9.
1: Is dat 8?
0: Nee, 9. 26 min 8.
1: 18.
0: 14 plus 6.
1: 14 plus 6, dat is 20.
0: 7 keer 7. 7
1: keer 7, 49.
0: 34 min 15.
1: 19.
0: 13 plus 9?
1: 23?
0: Nee.
1: 22.
0: Ja! Op de valreep goed, Brian.
1: Top, top.
0: Hoe denk je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Ja, ik denk 4, 5.
0: Nou, dan heb je het veel beter gedaan, jongen. Je hebt in totaal 7 vragen goed.
1: Kijk, lekker, lekker.
0: En daarmee weer het 5 uur slaapmasker, jongen.
1: Dat is fijn, dat is mooi.
0: Wat was nou zwaarder, deze hersentraining of je benentraining?
1: Ja, toch wel die benen, hoor.
0: Nou, lekker jongen. Het slaapmasker komt je kant op. En ik hoop dat hij er zo snel mogelijk is. En dan heb je er nog wat aan voordat die gordijnen worden ingemeten.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Brian, fijne nacht, jongen.
1: Hey, hetzelfde.
0: Het is van 538 met onderweg voor je nieuwe muziek van Direct. Ook Lil Nas X komt eraan. En hier is Snap 538. Dit is The Power.

hits. Je 538 met nieuwe muziek van Direct. Je hoorde My Friend. Ik zie je al vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze vrijdag. We gaan in ieder geval richting de tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen dan jezelf. En laten we eerlijk zijn, dat heb je inmiddels ook echt wel verdiend. Het weekend komt eraan. En daarom onderweg voor je Riemann. Ook zomerse muziek van de Bauza komt eraan. En is Lil Nas X bij 538.

538 met zomers muziek van de Bauza. Je hoorde Magnetic. Nu toch eventjes kan, een beetje vitamine D op je radio. Want laat eerlijk zijn, die weersvoorspellingen zien er niet al te best uit. Alleen maar regen heb ik hier staan. Dan maar de hits van 538 met onderweg voor je Alan Walker. En dit is Rima. You can tell.

538, je hoorde Heartbreak Melody. En Kilian van Aert hier, met zometeen weer naar Ene. Een nieuwe editie van Kilians Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is maar daadwerkelijk waar. De andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Het kan je ook nog een keer het 538 slaapmasker opleveren. En verder onderweg voor je zomerse muziek van Becky G. De nieuwste Alex Warren en Postman.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt de reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een hoop snelheidscontroles. Dit zijn de meest doorgegeven tot de meest opvallende. Op de A2 richting Weert bij L, 205.9. Dan de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg. Daar staan ze op je snelheid te controleren bij 75.0. Dan de A15 richting Gorkum bij Herwijnen, 109.0. En op diezelfde weg bij Vuren, 103.6, ook in de richting van Gorkum. Dan nog een keer de A15 vanaf Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk, 71.9. Dan de A28 Hogeveen-Assen bij Assen, 173.1. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland, 213.3. De A73 richting Venraai bij Venlo, 48.5. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, 8.2. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
0: 538. Vanaf 9 uur. De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou. De 90s en zero's top 538.
2: Zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Becky G komt eraan.

Drake en Becky G bij 538. Je hoorde Sorry Papi. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is alleen maar waar. De andere is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag. Welke van de twee is waar? Je kunt het aan het antwoord aan me doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt hoe vaak je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat er een officiële wedstrijd bestaat wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2, geef je door als je denkt dat stelling 2 waar is. Uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Let me know via de app van 538, welke denk je is waar? Frans Barkley, Lucas en Steve, ze komen eraan. En hier is Alex Warren.

Radio 538 met Lucas en Steve. Je hoorde de nieuwste Oh I Know. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek blijkt hoe vaak je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is als je denkt dat er een officiële wedstrijd bestaat wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2, uit onderzoek blijkt hoe vaak je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan als je denkt dat dat waar is. Heb je stelling 2 door via de app van 538. Kom maar door, hoor je zo meteen U2. Naar Blur.

0: Shakira en Burna Boy bij 538. Je hoorde Die Die. Ik heb hier twee stellingen voor je. Maar één van de twee is waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Remco, goeienacht.
1: Goeienacht, Julian.
0: Jij bent hard aan het werken op de vrachtwagen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Kijk eens, dat is goed. En jij hebt even iemand mee, hè, onderweg.
1: Ja, klopt. Die gaat straks voor zijn rijbewijs. Die is even een nachtje mee aan het ontdekken.
0: Oh, dus die loopt een soort van snuffelstage.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Wat leuk, man. En hoe vindt hij het tot nu toe?
1: Nou, hoe vind je het? Bevalt hem goed, zegt hij.
0: Het bevalt hem goed. Hoe heet hij?
1: Raymond.
0: Raymond, hoe oud ben je? Ik kan het niet horen, Remco. Wat zei
1: hij? Hij is 28.
0: Kijk eens, en wil lekker het chauffeursvak ingaan. Hij heeft nog geen rijbewijs, maar volgens mij gaat het wel goed komen dan, hè?
1: Hij heeft zijn C-rijbewijs. In oktober gaat hij voor zijn C1, dus.
0: Ik heb helemaal geen verstand van dat soort rijbewijzen. Wat is het verschil tussen een C en een C1?
1: Dat is bakwagen, zeg maar. En ja. Wat ik rij is C1. Dat is een trailer of een combinatie.
0: Dat is het echte werk, zeg maar.
1: Dat is het echte werk, ja. Dus, en dan heb je nog LZP, dat is het echte werk.
0: En wat moet je dan aan denken, zo'n dubbel ding?
1: Dat is een 25 meter 25.
0: Dus, ja, oké. Okay, ja. Als je dat hebt bereikt, dan ben je als chauffeur, zeg maar, behoort tot de elite.
1: Ja,
0: dan ben je de Navy SEALs onder de chauffeur, zeg maar.
1: Zoiets, ja.
0: Nou, lekker. Nou, dat klinkt weer goed, jongens. En okay. Remco, even, hij hoort het toch niet nu. Is Raymond een beetje een leuke bijrijder?
1: Hij lult de
0: oren
1: van mijn kop af, maar we zijn
0: dienstbaten,
1: dus we hebben wat te kleppen.
0: Nou, goed zo. Maar als de DJ praat, stil, hè, in die wagen.
1: Ja, dat is gezellig, man.
0: Goed, maar. Ik heb twee stellingen voor jullie. Stelling 1 is, er bestaat een officiële wedstrijd wie de luisterpersoon ter wereld is. En stelling 2 is, uit onderzoek blijkt, hoe vaker je naar de tijd kijkt, hoe sneller de tijd kan gaan voor je gevoel. Welke van de twee is waar, denken jullie?
1: Ik vind stelling 1 vind ik wel een heel goede stelling.
0: En waarom?
1: Ben ik het mee eens? Ja, ik vind dat de waarheid is.
0: Dat hoop jij gewoon.
1: Ja, dat hoop ik ook, ja.
0: Ik ben toch, Remco, als dit waar zou zijn, dan denk jij dat er tenminste nog één wedstrijd waar ik nummer 1 kan worden.
1: Ja,
0: zoiets,
1: ja.
0: Nou, dan kun je een keer meedoen, want je hebt het hartstikke goed. Het is echt waar. Je moet wel een stukje van reizen in Montenegro, is het. Daar is een officiële wedstrijd waarbij je de luisterpersoon ter wereld kan worden. Als je wil meedoen, moet je horizontaal op een matje liggen. Je mag alles doen dan. Scrollen op je telefoon, eten, tv kijken, noem het allemaal maar op. Als je maar horizontaal blijft liggen. Deelnemers mogen alleen elke 8 uur maximaal 10 minuten eventjes naar de badkamer of naar het toilet. En uiteindelijk is de bedoeling, wie het langste blijft liggen, wint de titel. En hoe lang denk je dat je dat vol zou kunnen houden, Remco?
1: Nou, ja,
0: als
1: ik niet moet pissen, dan red ik het wel een uurtje of 2. Maar voor de rest denk ik niet dat ik het ga redden.
0: Nee?
1: Nee, man.
0: Oh,
1: ik kan niet lang stilzitten, dus dat scheelt.
0: Nou, dan is het niks voor jou, want het record staat nu op 50 dagen. 50 dagen horizontaal op een matje liggen. Het klinkt mij als mijn droombaan, maar...
1: Bij mij niet.
0: Hey Remco, het slaapmasker komt jullie kant op.
1: Geweldig, man. Dankjewel.
0: Maak er nog een mooie en vooral gezellige nacht van, hè?
1: Ja, gaat helemaal goed komen, vriend.
0: Super jongen, rustig aan.
1: Jij ook, maar fijne uitzending, Kilian.
0: 538 menu, One Republic.

0: Hugo en Sonatoba 538. Je hoort het, zo is het Jamaican. Denk jullie al vanuit hier? Ik hoop dat je een beetje lekker gaat zo bij deze nachtdienst. Mocht ik iets voor je kunnen doen, let me know via de app van 538 zoals Marcel deed.
1: Yo, 538, die dancemaster, die is lekker man. Kun je die even draaien? Thanks.
0: Hij komt eraan bij Sommer. Dit is de nieuwste. 12 to 12.

Het is de dancemash deze week van Marshmallow en Cameron Whitcomb. Je hoort al, hallo. 538. Hey, zing jij wel eens onder de douche? Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk, eigenlijk nooit doe. Ik zou het misschien een keer moeten proberen. Misschien ontdek ik nog een paar gekke talenten. Maar Amy, een van de leden van Shepherd, die hoorde haar broer onder de douche zingen. En toen dacht ze, joh, eigenlijk kan hij er wel wat van. En ik vind zingen op zich ook leuk. Kunnen we misschien niet samen naar zangles? Toen zijn ze samen naar zangles gegaan. En de rest is inmiddels wel hitgeschiedenis. Want ze scoorde hit na hit. Nou, deze is voor hun. De familie Shepherd, je hoort nu weer in de 538. Uit Australië is dit het heerlijke.

Jouw hits, je 538 met de nieuwste van Ella Langley. Je hoorde Choosing Texas. Ik kreeg al van uit hier, met zometeen de muziek van Bruno Mars. Ook de nieuwste Bakermat. En Now Horn ga je horen. En over Now Horn gesproken. Die is echt ontzettend bang voor iets waar jij waarschijnlijk niet bang voor bent. Maar waar het over gaat hoor je zo meteen. Eerst Kevin en dan Sprekka Wens. Dit is Turn Me On.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En dit was het nieuws op 538.

0: 9 richting Haarlem bij Bad Hoeverdorp, 31,4. De A9 richting Amstelveen bij Vijfhuizen, 41,4. Dan de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg, 75,0. De A15 Delgorken bij Herwijnen, 109,0. En ook op dezelfde weg richting Gorkum bij Vuren, 103,6. Dan de A15 van Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk, 71,9. En bij Alblasserdam bij 74,8. Dan de A16 richting de Belgische grens bij Breda, 67,1. Dan de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, 59,5. Dan de A50 richting Zwolle bij Beemte Broekland, 213,3. De A67 richting Eindhoven bij Eersel, 5,9. De A73 richting Venray bij Venlo, 48,5. En de A79 richting Heerlen bij Valkenburg, 8,2.
1: 538. Vanaf 9 uur.
2: De lekkerste 90s en zero's hits. Gekozen door jou.
1: De 90s en zero's top 538.
0: Zometeen April Levine ook nauw horen. Komt eraan. Wanneer is Justa en Jack Stel. Dit is Turn the Lights Off.